0: goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: This ain't no disco. Thank you.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze hier van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

connecten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: of 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En in het Wilgenbos in Almere Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van dinsdag 25 augustus. Goedemorgen Joliene.
5: Goedemorgen.
4: Hoe is het ermee?
5: Ik ben een beetje teleurgesteld.
4: Teleurgesteld?
5: Ja, weer geen Songfestival.
4: Ja, dat is echt jammer hè?
5: Ja.
4: Ja, ik vind dat ook
5: jammer.
4: Althans, hè, Avrotros wil het niet doen.
5: Ja.
4: Dus de bal ligt nu bij de NPO, volgens mij was het idee. Kijk, ik zou het wel leuk vinden als we volgend jaar wel weer gewoon voor ons eigen land kunnen juichen.
5: Ja, toch?
4: Want het leeft ook helemaal niet afgelopen jaar.
5: Nee, dat klopt. Nee. Nou ja, we gaan het zien.
4: Wil jij misschien meedoen?
5: Ja, dan krijgen we wel kijkcijfers, denk ik. Dat... Maar niet vanwege de juiste reden.
4: Nou, we gaan het zien. Vandaag in het nieuws. Het gevoel van onveiligheid groeit in Noordoostpolder. Meerdere politieke partijen hebben daarom vragen gesteld. Wat de burgemeester aan dat onveilige gevoel kan doen, dat hoor je zometeen.
5: Ja, en eerstejaarsstudenten in Almere die gaan een leuke week tegemoet. De introductieweek. Ja, dan gaan ze spelletjes doen. Gezellig met elkaar op stap. De kroeg bijvoorbeeld in. Ja, hebben ze er een beetje zin in. Je hoort het zo.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen. 6:06 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Inwoners van Noordoostpolder voelen zich steeds onveiliger. Dat zeiden VVD, CDA en Ons Noordoostpolder gisteravond tijdens het vragenuurtje van de gemeente.
0: Aanleiding voor de vragen zijn meerdere incidenten, zoals een steekpartij in het centrum 2 weken geleden. Ook zijn er branden gesticht en was er een vechtpartij tijdens de zomerfeesten. Berto Lammers van ONS Noordoostpolder vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen.
2: Nou, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd een aantal incidenten geweest. We hebben de brandstichting gehad aan de Moeras en Dijvenstraat. We hebben een incident gehad in het tweede gedeelte van de Lange Nering een aantal weken geleden. En we hebben 2 weken geleden een steekpartij gehad. En dat baart de ONS-fractie toch wel zorgen. En de vraag is eigenlijk of de burgemeester daar misschien wat mee kan doen. In de zin, kunnen we preventief meer uitvoeren? Mogelijk meer intensieve cameratoezicht op bepaalde tijden of op bepaalde locaties.
3: Zegt dat iets over dat er mogelijk iets gaande is, iets veranderd hier in de Noordoostpolder?
2: Dat denk ik niet. Je probeert het te voorkomen. En als we dit inderdaad, als de burgemeester zegt, nou ik wil dat gaan toepassen, dan betekent wel dat de volgende stap misschien bij een escalatie een veiligheidsrisicogebied zou zijn. Ja, dan ga je weer een treetje verder. Dat willen we eigenlijk als bewoners niet van de Noordoostpolder, als politici ook niet. Maar we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid. En ik denk dat je ook als burgemeester samen met de driehoek hier wel naar moet kijken. Vandaar dat wij de vraag stellen.
3: Bert Geert van het CDA, wat gaat u vragen?
4: Ik ga vragen aan de burgemeester hoe hij terugkijkt op de afgelopen periode, waarin er 2 incidenten zijn geweest, behoorlijke incidenten die we niet gewend zijn. Hoe hij erop terugkijkt, hoe hij erop terugkijkt met de driehoek. Welke maatregelen hij misschien anders gaat nemen. Daar ga ik hem over bevragen, want ik ben toch wel even nieuwsgierig naar zijn analyse, maar ook naar zijn vervolgaanpak.
3: Ja, wat kan de burgemeester doen?
4: Hij kan van alles doen. Hij kan natuurlijk verscherpt toezicht houden. Hij kan natuurlijk cameratoezicht toevoegen. Daar is hij tot nu toe altijd wat terughoudend in geweest. We hebben al vaker vragen over gesteld, ook toen bij de kermis. Maar ja, we willen toch ook graag dat mensen veilig zijn en ook dat ondernemers hun zaken open kunnen houden.
3: Maar merkt u dat de veiligheid meer in het geding is gekomen de laatste tijd en misschien de afgelopen jaren?
4: Een groot voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat dorpsfeesten was het nooit nodig, maar is nu al jaren beveiliging. Dat was nooit. Ook in ons dorp Luttelgeest, waar ik vandaan kwam, was van het voorjaar best veel rottigheid. Dat mensen zich onveilig voelen. Dus je hoort dat toch wel steeds vaker. Nou, we gaan weer naar de donkere dagen, het najaar toe. Maar kijk, het gaat ook om onveiligheidsgevoel wat mensen hebben. Het is niet alleen de incidenten, maar ook het gevoel. En dit moet gewoon. Ik ben trots op de polder en ik wil ook dat we ieder dat trots op blijven. Ja, en dan moet je gewoon kiem smoren incidenten. En dat, zo zie ik dat. Dus ik ben benieuwd hoe de burgemeester op antwoordt. En of je daadkrachtig met plannen komt ook.
1: Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder deed daarover geen toezegging. Wel zegt hij dat alle grotere incidenten worden besproken binnen de driehoek. Dat zijn gesprekken waar ook de officier van justitie en de politiechef bij zit. Over cameratoezicht zei de burgemeester dat de organisaties van evenementen daar zelf voor moeten zorgen. Preventief cameratoezicht, dat kan en mag niet zomaar en is ook duur. Het is volgens de burgemeester dan ook de vraag of dat loont.

0: Rehab van Amy Winehouse. 17 minuten over 6 is het.
1: Nieuwe mensen leren kennen, spelletjes spelen, feesten en op huizenjacht. Ja, de introductieweek voor nieuwe studenten in Almere is gisteren begonnen.
0: Eerstejaarsstudenten maken kennis met elkaar, ontdekken de stad en ja, krijgen een kijkje achter de voordeur van Almeerse studentenhuizen.
2: De groep eerstejaarsstudenten is aangekomen bij de studentenhuizen. Ze verspreiden zich over de verschillende appartementen waar ze enthousiast worden ontvangen.
3: Het is echt Almere leren kennen als een studentenstad. En dat doe je door naar de studentenvereniging te gaan, maar ook door Almere heen gaan in een huistocht waar we langs studentenwoningen gaan. En ja, noem maar op. Eigenlijk alles wat een student meemaakt in zijn studenttijd, dat gaan we doen deze week.
4: Hier is de slaapkamer en hiervoor. En dan hier in de tussengang zit onze badkamer. Dus het is een beetje...
5: En waarom is het zo leuk om hier te wonen, Katie?
4: Ik heb echt een hele leuke huisgenoten.
6: Groot!
0: En hoe vond je de studentenwoning?
7: Ja, wel heel, heel interessant. Want je bent natuurlijk helemaal gewend om bij je ouders te wonen. Dus het is heel uniek om te zien hoe het zou zijn om met mee studenten te gaan wonen.
0: Want jij gaat nu beginnen met je studie. Wat ga je doen?
7: Eerste jaar financial control op de Windesheim Almere. Dus alleen maar leuk. Ik kijk ontzettend heel erg naar uit.
4: Dit is mijn crib.
8: Ik ga toegepaste biologie studeren bij Eres.
0: En hoe vind je het om bij de studenten te kijken?
8: Wel leuk. Ik ben nog nooit in een studentenhuis geweest, dus iets nieuws. En misschien tot ik ooit ook in een studentenhuis ga wonen. En dan heb ik al een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Het is heel anders. Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben. Maar op zich, iedereen is heel gezellig, iedereen is heel vrij. En dat heeft wel wat, vind ik.
1: Alcohol en naakte vrouwen.
0: Ik denk dat veel meer dan hij gewend is.
1: Ja, ik denk
0: geweldig. Zou zijn moeder meekijken? Ik hou hiervan.
1: Ja,
0: ik vind het echt heel grappig.
1: Ik hoop dat ze niet meekijkt. Het was in ieder geval een bijdrage van Ilja de Zeeuw.
0: Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, kinderen die krijgen steeds jonger een smartphone.
0: Oh.
1: Ja, maar hoe jong? Ja,
0: ja, vraag ik me dan ook wel.
1: Zo.
0: Volgens mij zijn ze al zo jong, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Ik was 13, denk ik. 12?

0: Desire van Future World Orchestra. Het is 22 minuten over 6. Bericht uit binnen buitenland.
1: In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest zelfs de ME eraan te pas komen. In de raadzaal daarentegen ging het er rustig aan toe.
2: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
1: 31 inwoners mochten hun verhaal doen aan de gemeente.
0: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Ja, ik vind het echt wel heel jong. Ja. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. En dat vertellen ze niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld ook kansen biedt.
5: Kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: Er begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met de telefoon. Nou, dan ben ik benieuwd of dat ook voor de ouders geldt.
1: Nou, inderdaad. De NS die biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. De spoorvervoerder wil treinreizigers aanmoedigen om een rustige trein eerder of later te nemen. Daardoor hebben meer reizigers uiteindelijk een zitplaats, schrijft nu.nl. En vooral op dinsdag en donderdagochtend zijn de treinen overvol.
0: Nou, ik doe dat al, drukke treinen mijden.
1: Je gaat helemaal niet met de trein. Nee.
0: Aan mij ligt het niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Aan mij ook niet. Ik ga ook niet met de trein.
0: Consumenten moeten op hun hoede zijn voor oplichting rond de overgang van iDeal naar Wero. Het aantal nepmails over het nieuwe betaalsysteem neemt fors toe. Met valse deadlines en beloftes over terugbetalingen proberen oplichters mensen in de val te lokken. De Fraude Helpdesk ontving begin dit jaar dagelijks enkele van zulke mails van consumenten. Nou, dat aantal liep in juli op tot een piek van ongeveer 100 per dag. Dat blijkt uit navraag van De Telegraaf. In een nepmail die deze week rondgaat wordt beweerd dat iDeal maandag is vervangen door Wero en dat consumenten nog geld te goed hebben.
1: Ja.
0: En dat klopt dus niet.
1: Nou, ze doen wel. Ik moet zeggen, iDeal doet wel goed hun best om duidelijk te maken dat het straks geen iDeal is, maar Wero, want het ziet het overal.
0: Ja, dat
1: het is
0: klopt,
1: echt
0: ja.
1: Als je moet onder een steen gelegen hebben, dan wil je dit weten.
0: Ja, oh, dat is wel eens leuk. Dan wel een rondgang gaan doen. Van, heeft je het ooit gehoord van Wero?
1: Ja,
0: Wero, geen idee.
1: Vind ik een leuke.
0: Wero? Of is
1: Wero?
0: Dat,
1: ja, Wero. Wat is dat? Is nieuwe, dat het weer? Oh.
0: Ja, of een nieuwe merk jam.
1: Ja, precies.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Leander kon in de loop van de nacht de gastoevoer afsluiten. Daarna kon de brandweer beginnen met het ventileren van de flat. Rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. In het Wilgenbos in Almere-Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water ter hoogte van gemaal Blok van Kuffler. Het is niet bekend of de persoon een natuurlijke dood is gestorven of door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. En de Europalaan in Emmeloord gaat op de schop. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren. Er komen ook bredere fietsstroken. Het werk moet over een jaar klaar zijn. En zometeen hoor je hier veel meer over.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het plan van de gemeente om 50 minderjarige asielzoekers op te vangen leidt tot veel onrust. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. In het land speelt al jaren een conflict tussen troepen van de president en een militie rond de oud-vicepresident.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog fris bij temperaturen net boven de 10 graden. Daarbij komt lokaal ook wat mist en nevel voor. Maar deze mist en nevel lossen zo op en er komt een zonnetje erbij. En dan loopt de temperatuur op vanmiddag naar 25 of lokaal zelfs 26 graden. Daarbij blijft de zon flink schijnen, maar er trekken soms ook wel wat sluierwolken over. Zeker later vandaag zien we wat meer sluierbewolking, maar het blijft droog. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking toe en volgt wat regen. Woensdag is het dan ook echt wel wat drukkend warm met 24 of 25 graden. En donderdag wordt het met 26 graden opnieuw weer drukkend warm. En dan stijgt de kans op een onweersbui.
4: Dankjewel Jeroen, dan de ANWB. Verkeersinformatie, er staan geen vertragingen, maar wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 115,4. En ook de andere kant op Almere-Hilversum. Bij Almere hectometerpaal 112,4.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: For Once in My Life, Stevie Wonder, 6:06 is het. Goedemorgen.
1: In navolging van steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort gaat nu ook Emmeloord de snelheid van het autoverkeer omlaag brengen.
0: Ja, te beginnen met de Europalaan en het Zwin. Twee belangrijke doorgaande wegen waar de maximumsnelheid van 50 naar 30 km per uur gaat.
2: Nou, dat vind ik op zich wel prima. Ja, ze rijden best wel hard en ik ben vaak met de kinderen onderweg. En het voelt wel veiliger.
3: Sommigen die rijden dan inderdaad hard, hoor.
4: Wat vindt u daarvan als automobilist?
5: Nou, daar ben ik niet zo blij mee. 50 km per uur is een mooi gangetje. 30 vind ik te laag.
4: Ja, je wilt gewoon een beetje vaart kunnen maken.
5: Nou ja, wel in ieder geval gecontroleerd kunnen rijden met 50. En 30 hoeft voor mij niet.
4: Dat is toch te langzaam?
5: Dat is voor mij te langzaam, ja.
6: De meningen zijn verdeeld. Maar een raadsmeerderheid van Noordoostpolder stemde in met een verlaging van de maximumsnelheid voor auto's van 50 naar 30 km per uur. De Europalaan wordt als eerste aangepakt. Omgevingsmanager Simon Kloppenburg.
7: Ja, dat is een hele belangrijke aanvoerroute natuurlijk voor bijna alle woonwijken hier in Emmeloord. Er zitten veel scholen aan, bedrijven zitten eraan. Het is een ontsluitingsweg waar heel veel mensen gebruik van maken.
6: Alles gaat op de schop, want er worden niet alleen borden geplaatst. Er moet meer gebeuren om automobilisten langzamer te laten rijden. Projectmanager Wim Bloemert van de gemeente.
8: We hadden dus brede fietsstroken aangelegd. Dus er waren eerst nu best wel smalle fietsstroken. Er wordt echt een prominente plek gemaakt voor de fietsers. Dus de auto is eigenlijk, die krijgt dus iets minder plek. Die heeft wat plek op de weg. Maar de fietser heeft nog meer plek, kreeg hij op de weg. Door de brede fietsstroken. We hebben de plateaus, zeg maar, die erop komen. Dat zijn eigenlijk een soort van druppelvormige versmallingen en verhogingen. Die komen in elementenverharding. Dus het wordt echt heel specifiek aangeduid dat dat echte snelheidsremmers zijn.
6: Een snelheid van 30 km per uur is een stuk veiliger dan 50 km per uur. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat de kans op een ongeluk flink daalt als auto's langzamer rijden.
9: Ja, ik vind het wel een goed idee. Want, ja, ze rijden best wel hard, hoor. Wel, ook wel een stuk harder dan 50 soms. Dus ik vind het wel verstandig dat het gedaan wordt.
10: Goed plan, denk ik. Ja, het is best wel een drukke weg, dus veel verkeer. Dus het lijkt me een goed plan dat het wat omlaag gaat.
6: Ja, maar het blijft toch Emmeloord, hè? Of wordt dit echt een grote stad?
10: Nou, het wordt wel steeds meer stadser. Zeker wel.
1: De werkzaamheden aan de Europalaan en het Zwin in Emmeloord duren ongeveer een jaar. De verslag was dit van Roger Dankernaar.

0: element Bente om 19 minuten voor 7. Zometeen wat zaken die misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, naar aanleiding van de wedstrijd Cambuur-Feyenoord, waarin natuurlijk vuurwerk werd gegooid op de tribunes, heeft Nieuwsuur daar een verhaal over. Dus dat hoor je zo.
0: Naar de muziek van Train, Drops of Jupiter.

0: The Drops of Jupiter. De zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Onderzoekers publiceerden gisteravond dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Dat schreef het oude team Voetbal en Veiligheid in het rapport Als de rook is opgetrokken. De voorzitter van dat team, Michel Bezuijen, die zat in Nieuwsuur.
2: Wat mij gewoon opviel ook in het hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
1: Ja, want nu worden mensen gefouilleerd voordat ze het stadion ingaan. Maar volgens Bezuijen volstaat dat niet.
2: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
1: Ja, Bezuijen ziet ook een rol weggelegd, bijvoorbeeld voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook vanuit het ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, daar het voortouw in neemt om ook de regie te pakken. En vervolgens moet dan alle partijen daar een afspraak in maken en die ook gewoon keurig nakomen.
0: De Russische president Poetin stuurt niet alleen soldaten, drones en raketten naar het front. Hij heeft nu ook de botten van de heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front gestuurd. En met het oog op morgen vertelde Helga Salomon wie Donskoy was.
3: Die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin na Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan.
0: Het gaat om propaganda, zegt Salomon, maar toch moet deze actie wel degelijk serieus worden genomen, denkt ze.
3: Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
1: In Parijs stortte een toerist 6 meter naar beneden bij een verboden tocht door de catacomben. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde stadgids in Parijs, Dominique Verschuren, wat er te zien is in die ondergrondse tunnels.
4: Je kunt enkel, ja, immer geradeaus, om het op zo goed Frans te zeggen, dus enkel rechtdoor. En dan bepaalde mensen wel feitelijk, zie je gewoon links en rechts alleen maar botten. Wow. De eerste 10 minuten is dat buitengewoon indrukwekkend. Daarna begin je eraan gewend te raken, om zo maar te zeggen. Dus een half uur kan ook vrij lang zijn met al die botten te zien, links en rechts.
1: Ja, een gedeelte van die catacombe is open voor publiek, maar andere delen zijn nadrukkelijk afgesloten, zei Verschuren.
4: En af en toe, denk zo rechts en links, zie je een beetje zo'n duister hol, zal ik maar zeggen. Ook vaak zijn we afgebouwd, maar heel duidelijk de boodschap, ga hier niet inlopen. Maar er zijn dus toch mensen die het avontuur zoeken en dus juist daar wel in willen.
0: Kijk maar, echt doodeng.
1: Ja, dat je ook echt alleen maar botten ziet. Ja, echt,
0: heel naargeestig.
1: Geestig, ja.
0: Nee, naargeestig.
1: Oh, ja, zeker. Ja, ik zou hier niet zo snel naartoe gaan eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Zouden deze allemaal voorbij laten gaan? Ja. Parijs heeft zoveel mooiere dingen.
1: Zeker. Ja, bovengronds.
0: Ja.
1: Tot zover dus wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En hoe vond je de studentenwoning?
4: Wel heel, heel interessant.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En in het Wilgenbos in Almere-Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
12: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
11: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
13: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
11: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel één flitser gezien. Die staat op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere, hectometerpaal 112,4. Dit is Flevoland is wakker van dinsdag 25 augustus. Zometeen in het nieuws. Het gevoel van onveiligheid groeit in Noordoostpolder. Meerdere politieke partijen hebben daarom vragen gesteld. Wat de burgemeester daaraan dat onveilige gevoel kan doen, dat hoor je zometeen.
15: Ja, en eerstejaarsstudenten in Almere die gaan een leuke week tegemoet. De introductieweek. Ja, natuurlijk ga je dan de kroeg in met elkaar, maar ook studentenhuizen ontdekken. Ja, daar komen ze bijzondere dingen tegen. Tenminste, voor hen bijzonder. Terwijl het toch bij het studentenleven hoort. Alcohol en vrouwen.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
17: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Hey, Remon!
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
27: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Hey, Remon!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Vodafone.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: Inwoners van Noordoostpolder voelen zich steeds onveiliger. Dat zeiden VVD, CDA en ONS Noordoostpolder gisteravond tijdens het vragenuurtje van de gemeente.
0: Aanleiding voor de vragen zijn meerdere incidenten, zoals een steekpartij in het centrum 2 weken geleden. Berto Lammers van ONS Noordoostpolder vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen.
2: Nou, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd een aantal incidenten geweest. We hebben de brandstichting gehad aan de Moeras en Dijvenstraat. We hebben een incident gehad in het tweede gedeelte van de Lange Nering een aantal weken geleden. En we hebben 2 weken geleden een steekpartij gehad. En dat baart de ONS-fractie toch wel zorgen. En de vraag is eigenlijk of de burgemeester daar misschien wat mee kan doen. In de zin, kunnen we preventief meer uitvoeren? Mogelijk meer intensieve cameratoezicht op bepaalde tijden of op bepaalde locaties.
3: Zegt dat iets over dat er mogelijk iets gaande is, iets veranderd hier in de Roospolder?
2: Dat denk ik niet. Je probeert het te voorkomen. En als we dit inderdaad, als de burgemeester zegt, nou ik wil dat gaan toepassen, dan betekent wel dat de volgende stap misschien bij een escalatie in een veiligheidsrisicogebied zou zijn. Ja, dan ga je weer een treetje verder. Dat willen we eigenlijk als bewoners niet van de Noordoostpolder, als politici ook niet. Maar we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid. En ik denk dat je ook als burgemeester samen met de driehoek hier wel naar moet kijken. Vandaar dat wij de vraag stellen.
3: Bert Geert van het CDA, wat gaat u vragen?
4: Ik ga vragen aan de burgemeester hoe hij terugkijkt op de afgelopen periode, waarin er 2 incidenten zijn geweest, behoorlijke incidenten die we niet gewend zijn. Hoe hij erop terugkijkt, hoe hij erop terugkijkt met de driehoek. Welke maatregelen hij misschien anders gaat nemen. Daar ga ik hem over bevragen, want ik ben toch wel even nieuwsgierig naar zijn analyse, maar ook naar zijn vervolgaanpak.
3: Ja, wat kan de burgemeester doen?
4: Hij kan van alles doen. Hij kan natuurlijk verscherpt toezicht houden. Hij kan natuurlijk camera toezicht toevoegen. Daar is hij tot nu toe altijd wat terughoudend in geweest. We hebben al vaker vragen over gesteld, ook toen bij de kermis. Maar ja, we willen toch ook graag dat mensen veilig zijn en ook dat ondernemers hun zaken open kunnen houden.
3: Maar merkt u dat de veiligheid meer in het geding is gekomen de laatste tijd en misschien de afgelopen jaren?
4: Een groot voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat dorpsfeesten was het nooit nodig, maar is nu al jaren beveiliging. Dat was nooit. Ook in ons dorp Luttelgeest, waar ik vandaan kwam, was van het voorjaar best veel rottigheid. Dat mensen zich onveilig voelen. Dus je hoort dat toch wel steeds vaker. Nou, we gaan weer naar de donkere dagen, het najaar toe. Maar kijk, het gaat ook om onveiligheidsgevoel wat mensen hebben. Het is niet alleen de incidenten, maar ook het gevoel. En dit moet gewoon. Ik ben trots op de polder en ik wil ook dat we ieder dat trots op blijven. Ja, en dan moet je gewoon kiem smoren incidenten. En dat, zo zie ik dat. Dus ik ben benieuwd hoe de burgemeester op antwoordt. En of je daadkrachtig met plannen komt ook.
1: Ja, burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder deed er nog geen toezegging over. Wel zegt hij dat alle grotere incidenten worden besproken binnen de driehoek. Dat zijn gesprekken waar ook de officier van justitie en de politiechef bij zit. Over cameratoezicht zei de burgemeester dat de organisaties van evenementen daar zelf voor moeten zorgen. Preventief cameratoezicht, dat kan en mag niet zomaar. En is ook nog duur. Het is volgens de burgemeester ook de vraag of dat nog loont.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withcomb. Het is 14 minuten over 7.
1: Wat voor weer wordt het vandaag in Flevoland? We gaan het vragen aan Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het wordt een zomerse dag, kan ik wel stellen, toch?
2: Ja, het wordt eigenlijk prachtig weer vandaag in heel de provincie. Ook in heel Nederland eigenlijk. Momenteel is het overwegend helder weer. Er is geen bewolking aan de lucht. In de loop van de ochtend drijven er vanuit het zuiden wel wat dunne sluierwolken over. En ook vanmiddag zien we dan een gemixt weerbeeld van veel zonnige perioden en hooguit enkele dunne sluierwolken. Met name in het zuiden van de provincie is daar gevoelig voor. Maar voor de rest is het gewoon prachtig weer om lekker naar buiten te gaan. 25 graden, een zomerse temperatuur vanmiddag bij een meest matige wind uit een oostelijke richting.
1: Kijk, 25 graden, dat is lekker zomers warm. In de avond, kunnen we dan ook daar nog een beetje van genieten?
2: Ja, zeker weten. Het wordt een hele geschikte avond om lekker naar buiten te gaan. Om lekker het terras op te zoeken bijvoorbeeld. Want het blijft vrij zonnig en aangenaam weer met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 graden of nog wat meer. De oostelijke wind neemt heel geleidelijk ietsjes in kracht af. En dat betekent gewoon dat het een prachtige avond wordt. Het blijft ook overwegend droog en dat is tijdens de nachtelijke uren ook het geval. Al kan er een lokale lichte bui overtrekken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En de minima liggen vannacht rond zo'n 15 graden. En dat is een stuk minder fris dan voorgaande nachten.
1: En krijgen we dan morgen een kopie van vandaag?
2: Dat denk ik wel, want het leek er eerst op dat er morgen wat buien op het menu zouden staan. Maar de weermodellen zijn de afgelopen nacht veel droger geworden en ook veel zonniger. En ook morgen krijgen we eigenlijk een kopie van vandaag. Misschien dat er wat meer stapelwolken tot ontwikkeling komen. Maar ook dan is de zon flink van de partij en wordt het opnieuw zomers warm met 25 of 26 graden. De wind draait wel iets meer naar het zuidoosten en voert iets vochtigere lucht wel naar Flevoland toe.
1: Ja, en die vochtige lucht die gaat later deze week voor buien zorgen. Flinke buien.
2: Ja, inderdaad, dat heb je heel goed gezien. Donderdag overdag al een enkele lokale regen- of onweersbui. Met een beetje pech tussen aanhalingstekens trekt die dan over Flevoland heen. En omdat er dan een aantal buien zijn gevallen tijdens de ochtenduren, is de lucht al behoorlijk vochtig geworden. En sowieso krijgen we dan op donderdag een hele vochtige en broeierige dag met een hoge luchtvochtigheid.

0: van wat minder warme lucht. Maar met temperaturen van een graad of 21 overdag blijft het wel vrij aangenaam voor de tijd van het jaar. Maar we moeten dan wel rekening houden met een aantal stevige buien die van tijd tot tijd overtrekken. En de wind uit het westen die trekt af en toe flink aan, neemt toe naar matig tot zelfs vrij krachtig tot krachtig.
1: Nou, nog even genieten van die mooie zomerse dagen de komende
2: Absoluut.
1: Dagen. Dankjewel, Floris Lafeber van Weerplaza.
0: Graag gedaan.

0: De Heartache Avenue van de Maisonettes. Het is 20 minuten over 7.
1: Door een gaslek in een flat in Emmeloord moesten tientallen bewoners vannacht enkele uren hun huis uit.
0: Daar praten we over met Marcel van Vliet van de brandweer. Meneer van Vliet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaslek, hè, dat ontstond dus gisteravond rond 11 uur. Hoe kon dat gebeuren? Is dat al bekend?
2: Nou, het gaslek kon gebeuren. Dat is op dit moment nog niet bekend. Dat wel bekend is dat rondom 11 uur kwam een melding binnen dat er een gaslucht werd geroken in de omgeving van de Schoenenstraat. Daarop is de brandweer gealarmeerd en de andere hulpdiensten. En eraan gekomen was er inderdaad dat er een hele hoge concentratie gas in het gebouw gemeten werd. Waarop de omgeving is ontruimd.
1: Ja, ontruimd zegt u. Dat, hoeveel mensen zijn hun huis, moesten hun huis uit?
2: Maar dat is op zich lastig te zeggen, maar omstreeks de 20, 25 personen. Er is natuurlijk ontruimd. Een heel groot gedeelte van de bewoners is zelfstandig al naar kennis en vrienden gegaan. En voor de overige bewoners heeft de gemeente opvang geregeld in de Nieuwe Jeruzalemkerk.
0: Juist. Dat gaslek is ontstaan in de kelder van een flat aan die Schoenerstraat, zoals u zei. En die flat waar het gaslek was ontstaan, die stond voor het grootste deel leeg, hè?
2: Ja, klopt. Op dat moment was er maar één bewoner in de flat aanwezig.
0: En die heeft alarm geslagen?
2: Nou, het is niet bekend of dat de bewoner geweest is, maar in ieder geval hij is doorgegeven door iemand die in de omgeving van de flat

0: een hartstikke leuke lucht heeft geroken.
1: Oké, juist. Er wordt ook gezegd, die berichten krijgen wij hier binnen, dat het mogelijk opzettelijk is gebeurd, dat die gasleiding vernield zou zijn. Wat weet u daarvan?
0: Nou, bij mij is dat niet bekend dat er opzettelijk een gasleiding defect is geraakt. Maar mocht het zo zijn, dan zal de politie daar ongetwijfeld onderzoek naar doen.
1: Ja, het heeft even geduurd, hè, voordat jullie de flats in konden. Want er zijn dus andere flats aan die Schoenerstraat ontruimd. En ook wat rijtjeswoningen. Het heeft even geduurd voordat jullie echt die flats in konden om de boel te gaan luchten, hè?
0: Ja, dat is correct. Je kan het eigenlijk zien als een die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En de toevoer, de lekkage was dermate groot dat er heel veel gas bij kwam. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. Nou, dan moet je je voorstellen, dan heb je Liander nodig of de netwerkbeheerder die het gas levert. In dit geval Liander. En die moeten dan met een kraantje komen, dus een graafmachine eigenlijk. Die van buitenaf een gat graven en dan de gasleiding gaan afsluiten.
1: Ja, dat duurt natuurlijk even.
0: Ja, dat neemt heel veel tijd in beslag. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
1: Oh, die worden daar dan in die flats, in die woningen zijn die gezet?
0: Ja, één voor één worden dan alle ruimtes gelucht. Dus de bergingen daar waar het ontstaan is. Iedere verdieping, ieder trappenhuis wordt dan zorgvuldig met ventilatoren geventileerd. Zodat het gas uit de flat weg is.
2: Ja, dus hoe lang zijn jullie ongeveer bezig geweest daar?
0: Oh, ik weet, 11 uur was de alarmering en om 2:50 konden de mensen weer naar huis.
2: Ja.
0: Dus ja, ik schat dat we zeker tot 3:30, 4:15 bezig geweest zijn.
1: Ja, want meerdere brandweereenheden zijn er naartoe gegaan?
0: Ja, klopt. Er zijn meerdere brandweereenheden naartoe gegaan. Sowieso voor de handjes. Je moet je voorstellen, er moet ook de omgeving moet geëvacueerd worden. Ja, net een woord is eventjes ontruimd worden. En daarvoor gebruiken we natuurlijk ook de collega's van de politie. En je wil sowieso extra personeel en materieel ter plaatse hebben. Want het is toch een hele risicovolle operatie om zo'n flat weer te gaan ventileren.
2: Ja.
0: Op een bepaald moment heb je zoveel gas in de flat zitten. Wij noemen dat dan gaat die over de explosiegrens heen. Dan is het zoveel gas dat het niet kan exploderen. Maar als je ventileert, gaat hij naar beneden toe. En dan komt hij door die grens heen dat hij weer gevaarlijk wordt.
1: Oh, ja. Dan heb je dan weer explosiegevaar, juist. Ja.
0: En daarvoor wil je zo extra eenheden ter plaatse hebben om te zorgen, als er wat mocht gebeuren, dat we dan meteen weer konden optreden voor de collega's die aan het ventileren waren.
1: Ja, wij begrepen dat er bij die werkzaamheden om die gasleiding af te kunnen sluiten, dat er per ongeluk ook nog een waterleiding werd geraakt.
0: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. De netwerkbeheerder die gaat op zoek naar de gasleiding.
2: Ja.
0: En bij het graven hadden ze ook een waterleiding geraakt.
1: Ja.
0: Dus naast Liander gas kwam ook nog iemand van Vitens zijn team om die waterleiding weer te herstellen. En dat hebben ze ook dezelfde avond nog gedaan, of ochtend zelfs.
1: Ja, nou, volop drukte daar dus. Ja, maar goed, het is...
0: Ja, het was een drukke bedoeling.
1: Ja. Nou ja, in die zin is het goed afgelopen dat bewoners dus na een paar uur weer naar huis konden. Er is niemand gewond geraakt en het is bij explosiegevaar gebleven.
0: Ja, helemaal correct. Goed. Dat klopt. Gelukkig.
1: Nou, ja, zeker weten.
0: Wel een hoop werk verzet, maar de boel hebben ze wel op een hele mooie manier met z'n allen weer veilig gemaakt.
1: Precies. Dank voor de toelichting.
0: Helemaal goed. Fijne dag.
1: Ja, hetzelfde hoor. Marcel van Vliet was dat van de brandweer. Over dat gaslek dus afgelopen nacht, gisteravond, ontstond dat in de Schoenerstraat in Emmeloord.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenenstraat in Emmeloord. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Liander kon in de loop van de nacht de gastoevoer afsluiten en daarna kon de brandweer beginnen met het ventileren van de flat. Rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. In het Wilgenbos in Almere Buiten is gisteren een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water ter hoogte van gemaal Blok van Kuffeler. Het is niet bekend of de persoon een natuurlijke dood is gestorven of door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van de overledene is nog niet bekend. Inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger. Dat zeggen VVD, CDA en ONS Noordoostpolder. Die stelden daar gisteravond vragen over tijdens het vragenuurtje van de gemeente. Aanleiding zijn meerdere incidenten van de afgelopen tijd. Zo was er 2 weken geleden een steekpartij in het centrum. Zijn er branden gesticht en was er een vechtpartij tijdens de zomerfeesten. De partijen willen dat de burgemeester maatregelen neemt, zoals cameratoezicht. Maar de burgemeester geeft aan dat evenementen dat zelf moeten regelen. Preventief cameratoezicht, zegt de burgemeester, is duur en mag ook niet zomaar. En de Europalaan in Emmeloord gaat op de schop. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Er komen ook bredere fietsstroken. Het werk moet over een jaar klaar zijn. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen kregen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig. En na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
11: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampernoord en Knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 10 minuten langer over. Ook nog 2 flitsers gezien. Onder andere op de A27 Almere Hilversum. Bij Almere hectometerpaal 111,7. En ook de andere kant op Hilversum Almere. Bij Almere bij hectometerpaal 115,0. Het is dinsdag, dus zometeen gaan we weer even het AI-nieuws doornemen met Sonny de Leeuw.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Lido Shuffle van Bolskeks. Het is 7 minuten over 7:30.
1: AI-specialist Sonny de Leeuw is ook deze dinsdag bij ons in de studio om het laatste AI-nieuws door te nemen.
0: Ja, Sonny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent. Laten we beginnen met ChatGPT, de nieuwe tienermodus van ChatGPT. Met strengere veiligheidsmaatregelen. Die nieuwe versie die wordt automatisch ingeschakeld voor gebruikers tussen de 13 en 17 jaar.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat precies, Sonny?
2: Ja, hij zag eigenlijk best wel wat ophef komen vaak vanuit verschillende instanties over dat het vooral voor jongeren schadelijk kan zijn om AI te gebruiken. Nou, je kan natuurlijk heel veel verschillende dingen voorstellen hoe het gebruik van AI niet handig kan zijn voor mensen tussen de 13 en 17. Denk bijvoorbeeld aan het kritisch denkvermogen stimuleren. Als mensen alleen maar hun huiswerk zitten te maken met ChatGPT. Ja. Huiswerk is er voor een reden.
0: Het is wel heel verleidelijk.
1: Ik denk dat dat in de praktijk veel gebeurt.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk ook heel verleidelijk. Want het is maar één fotootje of één vraagje weg om je antwoorden te krijgen.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook, en daarom is dit volgens mij ook gebeurd, gevaarlijk zijn, hè?
2: Ja.
0: Stel, een meisje van 15 zegt dan, ChatGPT, ik heb over 3 weken een feestje. Dan wil ik helemaal mager zijn. Er mag geen grammetje vet te zijn op mijn lijf. Geef me 5 tips hoe ik dat in die 3 weken kan bereiken.
2: Ja, inderdaad, ook exact voor zulke soort vragen is dit ook gemaakt. Het is niet alleen voor het stukje huiswerk of het stimuleren van het denkvermogen, maar het is ook om beter met dit soort vragen om te kunnen gaan.
0: Wat is dan nu het antwoord van ChatGPT?
2: Het antwoord weet je nooit van tevoren exact te voorspellen.
0: Als jullie doorpraten, dan zal ik het dan eens intikken?
2: Ja, is goed.
0: Oké.
2: Okay. Is goed.
1: Maar die tienerfunctie, die krijg je dan alleen als je een tiener bent of zo. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, het is best wel grappig. Als allereerste is dat op basis van een leeftijd.
1: Ja.
2: Dus gewoon als je leeftijd hebt ingevuld, 13 en 17, dan krijg je die tienermodus aangeboden.
1: Maar je kan zomaar wat invullen, toch? Of kan dat niet?
2: Ja, dat is het natuurlijk ook weer.
1: Ja.
2: En aan de andere kant, als ze aan jou vragen merken dat jij tussen de 13 en 17 bent, dan kan het ook zijn dat jij dat krijgt. Dus ook al heb jij ingevuld, ik ben 25, maar alleen ChatGPT met een algoritme herkent dat jij een jonger persoon bent tussen 13 en 17, dan kan het zijn dat je alsnog aangeboden krijgt.
1: Oké, maar stel, ik krijg daarmee te maken, dan ben ik blijkbaar jong van geest of zo, denk ik. Kun je dat dan weer aangeven, dat je dus eigenlijk ouder bent dan 18?
2: Ja, er zijn algoritmes voor gemaakt op basis van al die leeftijden die ChatGPT gebruikt om het echt heel goed te herkennen.
1: Ja.
2: Of je er dan alsnog uit kan komen. Ik weet niet exact hoe dat werkt, want het moet ook nog uitkomen hier zo in Nederland als het goed is. Daarbij is er ook nog een ouderlijk toezichtfunctie. Dus dat ook nog, stel je merkt van hey, mijn kind vraagt, ik wil geen grammetje vet hebben binnen 2 weken... dat de ouders ook een berichtje krijgen en dat zien.
0: Waar je kind mee bezig is.
2: Exact, ja.
0: Ja. Zal ik het voorlezen?
1: Ja, je hebt het nu ingevuld, hè, een meisje van 15. Wat heb je precies...
0: Goedemorgen, als meisje van... Ik ben altijd nog wel heel vriendelijk, hè, tegen ChatGPT.
1: Ik niet meer.
0: Iemand zei laatst tegen mij, jij geeft echt opdrachten. Ik zei, ja, dat is toch normaal? Nee, je moet het wel een beetje vriendelijk doen. Ik denk dus, sindsdien doe ik een beetje vriendelijk. Dus goedemorgen. Als meisje van 15 jaar heb ik over 3 weken een feestje. Nu wil ik dat er dan geen grammetje vet op mijn lijf te zien is. Geef me 5 tips hoe ik dat bereik. Goedemorgen, hartje. Ik snap heel goed dat je je mooi en zelfverzekerd wilt voelen op dat feestje. Maar omdat je 15 bent en je lichaam nog volop groeit, wil ik je niet helpen met een plan om in 3 weken zo weinig mogelijk lichaamsvet te krijgen.
1: Kijk.
0: Zo snel afvallen of maaltijden overslaan kan juist schadelijk zijn en je lichaam belangrijke voedingsstoffen onthouden. Het voedingscentrum raadt jongeren bovendien af om op eigen houtje te gaan lijnen. Nou, en dan komen er wat tips wat je wel kunt doen om over 3 weken fitter en prettiger te voelen. Eet regelmatig en gevarieerd, beweeg iedere dag, slaap genoeg, drink vooral water. En richt je op hoe je je voelt en niet op geen grammetje vet. Dat is eigenlijk wel een hele goede reactie.
2: Ja, en dat is nu ook al de standaardversie van ChatGPT. Dus daar gaat hij meestal al best wel goed mee om.
0: Mm-hmm.
2: Maar in deze versie zijn er net even wat extra guardrails.
0: Dus even hoe heet dat?
2: Guardrails.
0: Oké.
2: Dus even wat extra regels en wat extra beperkingen waar hij zich aan moet houden. Waardoor dit soort dingen nog beter gestimuleerd worden of weerhouden worden van dit soort tieners. En ook dat de ouders dus ook nog hiervan een berichtje krijgen. En daarnaast ook het stukje huiswerk, waar ze juist het kritisch denkvermogen willen stimuleren in plaats van direct de antwoorden geven. Dus dat zijn de belangrijkste features van ChatGPT voor Teens.
1: Ja, zo proberen ze natuurlijk gewoon dat zoveel mogelijk te leren, AI. Ja, Google heeft nu daar ook weer gebruik van gemaakt. Die heeft honderden miljoenen mails en chatberichten gekocht van de failliete luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Ja, ik had daar nog nooit van gehoord. Google wil die berichten gaan gebruiken om AI-modellen dus te trainen. Mag dat? Mag je dat gewoon zomaar overkopen en dan gebruiken voor je AI?
2: Ja, nou, in Amerika gebeuren er even wat andere dingen dan hier in Europa. Daar proberen ze koste wat kost zoveel mogelijk data te verzamelen. Ja. En dan zie je dit soort dingen voorbij komen. In Europa zou dat even wat lastiger zijn.
1: Ja, want het kan ook gevoelige informatie zijn natuurlijk.
2: Zeker, ja. Zeker. Het zijn gewoon echte mailwisselingen van personen. Ja. Dus daar kan zeker weten gevoelige informatie in zitten.
1: Europa heeft daar regels voor?
2: Ja, wij hebben de AI EU Act in Europa. En wij hebben ook sowieso een stuk strengere AVG en privacy regels.
0: Precies, wij zijn gewoon strenger. Ja.
2: Ja, dus wij zouden daar waarschijnlijk niet mee te maken hebben. Maar alleen je ziet dit soort artikelen wel overal voorbij komen. Bedrijven waarbij al de mailwisselingen worden gekocht. Wat ik laatst voorbij zag komen is dat er in hele grote getallen boeken worden gekocht. Door deze AI-maatschappijen. Oude boeken uit 1800, 1900. En die worden allemaal ingescand. En daarna worden ze weer vernietigd. Ook allemaal dat soort dingen gebeuren. Dus je ziet overal dat die grote AI-partijen nieuwe manieren aan het vinden zijn om aan data te komen. Ja. Want het hele internet screpen, dat hebben ze al bijna gedaan. Dus nu proberen ze op andere manieren nog nieuwe data te vinden.
0: Juist. We willen het ook even met je hebben over Anthropic. Gaat waarschijnlijk eind oktober naar de beurs. Ja. Sommige deskundigen zeggen dat gaat wel een recordbeursgang zijn. Wat denk jij?
2: Ja, dat is een mik op $2000 miljard als beurswaarde. En dat zou dan inderdaad de allergrootste beurswaarde ooit zijn.
0: SpaceX, dat stelt dan niks voor. Want dat ging in juni naar de beurs.
2: Ja, klopt. En dat was een stukje minder dan $2000 miljard. En hierbij zouden ze dus een nieuwe recordhouder gaan worden. Maar je ziet eigenlijk twee kampen. Aan de ene kant zeggen bedrijven en zeggen mensen van, je moet massaal investeren in Anthropic. Mm-hmm. Want dit is nu de AI-leider. Ze hebben OpenAI al ingehaald qua omzet, qua winst.
1: Ja, maar het kan snel veranderen.
2: Qua gebruikers.
1: Zoiets.
2: Het kan inderdaad heel snel veranderen. Ja. En daarnaast spreken ook heel veel mensen alsnog van een AI-bubbel.
1: Ja.
2: Want als je kijkt naar reguliere bedrijven en wat hun beurswaarde is ten opzichte van bijvoorbeeld de omzet en de omzetgroei, dan is dat niet in verhouding met dat van AI-bedrijven.
1: Ja, en een bubbel bedoel je eigenlijk, het is zo'n hype dat dus inderdaad heel goed doet op de beurs, maar uiteindelijk zou dat zo in een keer als een bubbel kunnen klappen en dat je dan in een keer heel veel geld.
2: Ja, want eigenlijk is het nu allemaal gebackt door hele grote investeerders die er massaal geld in pompen.
1: Ja.
2: Terwijl er nog niet heel veel winst uitkomt.
1: Maar
2: sterker nog, 2025 was een volledig verliesgevend jaar ook voor Anthropic.
1: Ja.
2: $42 miljard hadden ze verloren. Nu zie je wel dat het beter aan het worden is. Dit kwartaal hebben ze uit mijn hoofd 559 miljoen euro winst. Mm-hmm. En een omzet wat 14 keer zo hoog was als vorig jaar. Hetzelfde kwartaal.
1: Ja.
2: Dus je ziet ze wel gigantisch stijgen, maar alsnog de omzet ten opzichte van de marktwaarde is niet de verhouding. Aan de andere kant, het is een AI-bedrijf en je ziet ze ook alleen maar groeien en groeien.
0: Juist.
2: Dus het is
0: spannend.
2: Twee kanten op waar het naar kan gaan.
0: Sonny, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
0: AI-specialist Sonny de Leeuw uit Lelystad.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Het is zo'n beetje 7:50. En we gaan nog even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Onderzoekers publiceerden gisteravond dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Dat schreef het oude team voetbal en veiligheid in het rapport als de rook is opgetrokken. De voorzitter van dat team, Michel Bezuijen, die zat in Nieuwsuur.
2: Wat mij gewoon opviel, ook in dat hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
1: Nu worden mensen gefouilleerd voordat ze naar het stadion, voordat ze het stadion ingaan. Maar volgens Bezuijen volstaat dat niet.
2: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
1: Ja, Bezuijen ziet ook een rol weggelegd voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook vanuit het ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, daar het voortouw in neemt om ook de regie te pakken. En vervolgens moet dan alle partijen daar een afspraak in maken en die ook gewoon keurig nakomen.
0: Ik heb maar één liedje nu in mijn hoofd. Van Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Als de rook om je hoofd...
0: Ja, misschien ga ik hem zo wel draaien.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Ik heb het lang niet gehoord.
0: De Russische president Poetin stuurt niet alleen soldaten, drones en raketten naar het front. Hij heeft nu ook de botten van de heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front gestuurd. En met het oog op morgen vertelde Helga Salomon wie Donskoy was.
3: Die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin naar Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw... waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don, won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan.
0: Nou, het gaat om propaganda, zegt Salomon. Maar toch moet deze actie van Poetin wel degelijk serieus worden genomen, denkt ze.
3: Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en televisie. Nou, ik heb hem gevonden, hoor. Ja, Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Dit is Flevoland.
1: We zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En hoe vond je de studentenwoning?
3: Wel heel, heel interessant.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger na meerdere incidenten. Dat zeggen meerdere politieke partijen in Noordoostpolder.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
11: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal een vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
10: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aert wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
12: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
10: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 3 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en Diemen doen we er 10 minuten lang over. De A27 dan, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, 5 minuten vertraging. En ook nog een file op de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, doe je er een kwartier langer over. Er is ook nog een flitser gezien, die staat op de A27, Hilversum-Almere. Bij Almere, hectometerpaal 115,0. Dit is Flevoland is wakker van dinsdag 25 augustus. Met zometeen een gaslek gisteravond in een flat aan de Schoenerstraat in Emmeloord. Tientallen bewoners moesten hun huis uit. Zometeen hoor je de brandweer daarover.
9: Ja, Marcel van Vliet, daar praten we mee. En verder neemt het gevoel van onveiligheid toe in Noordoostpolder. Meerdere politieke partijen die hebben daar vragen over gesteld.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: dat is het niet.
1: Nee, gelukkig niet. Nee. Al lijkt het wel een beetje op maandag, moet ik zeggen.
0: Ja, het zijn van die maandag-euvels. Die ken je denk ik wel op je werk of thuis.
1: Ja, dan lopen er wel eens dingen anders dan je zou willen, laat ik het zo zeggen.
0: Dan denk je, oh, het is weer maandag hoor.
1: Ja, maar het is dinsdag.
0: Deze somber heb ik afgelopen zaterdag gezien.
1: Oh, wauw.
0: Dat was echt een feest, hoor.
1: Dat was genieten, denk ik.
0: Hij deed dat goed, ja. En ook deze kwam voorbij. My body isn't ready.

0: Somber, afgelopen zaterdag dus op Lowlands. En Roy was een van de, nou, hoeveelen die daarvan volop hebben genoten?
1: Ja, nou, ik weet dat er 55.000 man rondliep. Het groot deel was daar wel. En dat snap ik ook wel, want hij maakte er echt wel echt een groot feest. En hij kwam ook aan in zo'n hele oude Amerikaanse Cadillac is het, denk ik. Zo'n, ja, die ook Johnny had van Vlodder, zeg maar. Zo eentje, ja. Zeg maar, dan blauw. Ja, en hij maakte gelijk helemaal indruk. En dat heeft hij gewoon volgehouden tot het einde. Dus dat was echt heel mooi.
0: Fantastisch. Het is 8:11. We gaan door met het nieuws.
1: Door een gaslek in een flat in Emmeloord moesten tientallen bewoners vannacht enkele uren hun huis uit.
0: Daar praten we over met Marcel van Vliet van de brandweer. Meneer van Vliet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaslek, hè, dat ontstond dus gisteravond rond 11:00. Hoe kon dat gebeuren? Is dat al bekend?
2: Nou, het gaslek kon gebeuren. Dat is op dit moment nog niet bekend. Wat wel bekend is, dat rondom 11:00 kwam een melding binnen dat er een gaslucht werd gerookt in de omgeving van de Schoenenstraat. Daarop is de brandweer gealarmeerd en de andere hulpdiensten. En eraan gekomen was er inderdaad dat er een hele hoge concentratie gas in het gebouw gemeten werd, waarop de omgeving is ontruimd.
1: Ja, ontruimd, zegt u. Dat, hoeveel mensen zijn hun huis, moesten hun huis uit?
2: Nou, dat is op zich lastig te zeggen, maar omstreeks de 20, 25 personen. Er is natuurlijk ontruimd. Een heel groot gedeelte van de bewoners is zelfstandig al naar kennis en vrienden gegaan. En voor de overige bewoners heeft de gemeente opvang geregeld in de Nieuwe Jeruzalemkerk.
0: Juist. Dat gaslek is ontstaan in de kelder van een flat aan die Schoenerstraat, zoals u zei. En die flat waar het gaslek was ontstaan, die stond voor het grootste deel leeg, hè?
2: Ja, klopt. Op dat moment was er maar één bewoner in de flat aanwezig.
0: En die heeft alarm geslagen?
2: Het is niet bekend of dat de bewoner geweest is, maar in ieder geval hij is doorgegeven door iemand die in de omgeving van de flat een gaslucht heeft geroken.
0: Oké, juist. Er wordt ook gezegd, die berichten krijgen wij hier binnen, dat het mogelijk opzettelijk is gebeurd, dat die gasleiding vernield zou zijn. Wat weet u daarvan?
2: Nou, bij mij is dat niet bekend dat er opzettelijk een gasleiding defect is geraakt. Maar mocht het zo zijn, dan zal de politie daar ongetwijfeld onderzoek naar doen.
0: Ja, het heeft even geduurd, hè, voordat jullie de flats in konden. Want er zijn dus andere flats aan die Schoenerstraat ontruimd. En ook wat rijtjeswoningen. Het heeft even geduurd voordat jullie echt die flats in konden om de boel te gaan luchten, hè?
2: Ja, dat is correct. Je kan het eigenlijk zien als een die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En de toevoer, de lekkage was dermate groot dat er heel veel gas bij kwam. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. Nou, dan moet je je voorstellen, dan heb je Liander nodig of de netwerkbeheerder die het gas levert. In dit geval Liander. En die moeten dan met een kraantje komen. Het is een graafmachine eigenlijk. Die van buitenaf een gat graven en dan de gasleiding gaan afsluiten.
0: Ja, dat duurt natuurlijk even.
2: Ja, dat neemt heel veel tijd in beslag. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand er relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
0: Oh, die worden daar dan in die flats, in die woningen zijn die gezet?
2: Ja, één voor één worden dan alle ruimtes gelucht. Dus de bergingen daar waar het ontstaan is. En iedere verdieping, ieder trappenhuis wordt dan zorgvuldig met ventilatoren geventileerd. Zodat het gas uit de flat weg is.
1: Ja, dus hoe lang zijn jullie ongeveer bezig geweest daar?
2: Oh, ik weet, 11:00 was de alarmering en om 2:50 konden de mensen weer naar huis.
1: Ja.
2: Dus ja, ik schat dat we zeker tot 3:30, 4:15 bezig geweest zijn.
0: Ja, want meerdere brandweereenheden zijn er naartoe gegaan?
2: Ja, klopt. Er zijn meerdere brandweereenheden naartoe gegaan. Sowieso voor de handjes. Je moet je voorstellen, er moet ook de omgeving moet geëvacueerd worden. Ja, net een woord is eventjes ontruimd worden. En daarvoor gebruiken we natuurlijk ook de collega's van de politie. En je wil sowieso extra personeel en materieel ter plaatse hebben. Want het is toch een hele risicovolle operatie om zo'n flat weer te gaan ventileren.
0: Ja.
2: Op een bepaald moment heb je zoveel gas in de flat zitten. Wij noemen dat dan gaat die over de explosiegrens heen. Dan is het zoveel gas dat het niet kan exploderen. Maar als je ventileert, gaat hij naar beneden toe. En dan komt hij door die grens heen dat hij weer gevaarlijk wordt.
0: Oh, ja. Dan heb je dan weer explosiegevaar, juist. Ja.
2: En daarvoor wil je zo extra eenheden ter plaatse hebben om te zorgen, als er wat mocht gebeuren, dat we dan meteen weer konden optreden voor de collega's die aan het ventileren waren.
0: Ja, wij begrepen dat er bij die werkzaamheden om die gasleiding af te kunnen sluiten, dat er per ongeluk ook nog een waterleiding werd geraakt.
2: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. De netwerkbeheerder die gaat op zoek naar de gasleiding.
3: Ja.
2: En bij het graven hadden ze ook een waterleiding geraakt.
0: Ja.
2: Dus naast Leander gas kwam ook nog iemand van Vitens en team om die waterleiding weer te herstellen. En dat hebben ze ook dezelfde avond nog gedaan, of ochtend zelfs.
0: Ja, nou, volop drukte daar dus. Ja, maar goed, het is...
2: Ja, het was een drukke bedoeling.
0: Ja. Nou ja, in die zin is het goed afgelopen dat bewoners dus na een paar uur weer naar huis konden. Er is niemand gewond geraakt en nou ja, het is bij explosiegevaar gebleven.
2: Ja, helemaal correct.

0: bevolking onze provincie naderen. En met name in de richting van het riviergebied. Daar liggen momenteel wat velden met hoge bewolking die met een zuidoostelijke aanvoer ook heel geleidelijk naar onze provincie kruipen. Maar op wat sluierbewolking na blijft het vanmiddag gewoon overwegend zonnig weer met aangename temperaturen van 24 en lokaal zelfs 25 graden. En hierbij waait er een meest matige wind uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting dus.
1: Dus ik denk vanavond ook nog wel aangenaam.
0: Jazeker, het wordt een prachtige zomeravond eigenlijk. Heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. Want de temperatuur blijft goed met zo'n 20 graden rond zonsondergang. En dat is ongeveer rond 9:15. Er trekken wolkenvelden over, maar de heldere perioden zullen overheersen. En de meest matige wind uit het oosten die zwakt heel geleidelijk in kracht af. Waardoor de temperatuur kan zakken naar 14 à 15 graden aan het eind van de nacht. En we moeten in de loop van de nacht misschien rekening houden met een enkele lokale bui. Maar het zal echt om een lokale aangelegenheid zijn. Want op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog vannacht.
1: Ja, misschien dus een kleine bui vannacht. Maar morgen wordt het eigenlijk weer zo'n dag als vandaag, hè?
0: Inderdaad, een prachtige zomerdag in heel Flevoland. Er komen wel wat meer stapelwolken tot ontwikkeling. En dat kunnen we dan duiden aan het vochtgehalte, want het wordt wat vochtiger in de atmosfeer. En dat betekent ook dat het wat broeierig kan aanvoelen. Temperaturen van een graad of 25 opnieuw zomerse waarde. En dat is natuurlijk goed toeven morgen in de provincie Flevoland. Een matige wind uit het zuidoosten voert die warme en vochtige lucht aan. En op donderdag kunnen we nog wat hogere temperaturen verwachten als het lokaal 27 graden kan worden. Het is dan echt een hele broeierige dag met een hoge luchtvochtigheid. En aan het eind van de dag, ik denk tegen de avond en tijdens middernacht, ja, dan ontstaan er echt een aantal hele stevige buien die lokaal flink wat water kunnen bezorgen in Flevoland. En onweer en windstoten sluit ik ook niet geheel uit.
1: Ja, er wordt ook op verschillende plekken ook nog gesproken over misschien wateroverlast. Gaat het zo ernstig zijn?
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ze hebben wel een hoge treksnelheid, een snelle treksnelheid, omdat er op hoogte veel wind staat. Maar ik denk wel dat het echt tijdelijk met bakken uit de hemel kan komen, hoor. Dus of de buien daadwerkelijk recht over Flevoland heen gaan trekken, dat kan ik momenteel nog niet zeggen. Maar we hebben wel grote kans op die stevige buien.
1: En een mooi lichtspektakel ook.
0: Ja, dat denk ik wel. Want ze trekken waarschijnlijk echt later in de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag over.
1: Ah, ja.
0: Een hoge bliksemactiviteit, dat is echt mogelijk. En ook vrijdag hebben we nog met een aantal hele stevige buien te maken. Maar de temperatuur die komt dan duidelijk minder hoog uit met zo'n 21 à 22 graden.
1: Nou, helemaal goed. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.
0: Tot de volgende keer.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Ja, nieuwe mensen leren kennen, spelletjes spelen, feesten en op huizenjacht. De introductieweek voor nieuwe studenten in Almere is gisteren begonnen.
2: Ja, eerstejaars studenten maken kennis met elkaar, ontdekken de stad en krijgen een kijkje achter de voordeur van Almeerse studentenhuizen.
3: De groep eerstejaars studenten is aangekomen bij de studentenhuizen. Ze verspreiden zich over de verschillende appartementen waar ze enthousiast worden ontvangen.
4: Het is echt Almere leren kennen als een studentenstad. En dat doe je door naar de studentenvereniging te gaan, maar ook door Almere heen gaan in een huistocht waar we langs studentenwoningen gaan. En ja, noem maar op. Eigenlijk alles wat een student meemaakt in zijn studenttijd, dat gaan we doen deze week.
5: Hier is de slaapkamer en hiervoor. En dan hier in de tussengang zit onze badkamer. Dus het is een beetje...
6: En waarom is het zo leuk om hier te wonen, Katie?
5: Ik heb echt hele leuke huisgenoten.
3: En hoe vond je de studentenwoning?
7: Ja, wel heel, heel interessant. Want je bent natuurlijk helemaal gewend om bij je ouders te wonen. Dus heel uniek om te zien hoe het zou zijn om met z'n medestudenten te gaan wonen.
3: Want jij gaat nu beginnen met je studie. Wat ga je doen?
7: Eerste jaar Finance and Control op de Windesheim Almere. Dus alleen maar leuk. Ik kijk ontzettend heel erg naar uit.
5: This is my crib.
8: Ik ga toegepaste biologie studeren bij Eres.
3: En hoe vind je het om bij de studenten te kijken?
8: Wel leuk. Ik ben nog nooit in een studentenhuis geweest, dus iets nieuws. En misschien tot ik ooit ook in een studentenhuis ga wonen. En dan heb ik al een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Het is heel anders. Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben. Maar op zich, iedereen is heel gezellig, iedereen is heel vrij. En dat heeft wel wat, vind ik.
1: Nou, zeker. Een bijdrage was dat van Ilja de Zeeuw. Dit is Katy Perry met Chained to the Rhythm.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Liander kon in de loop van de nacht de gasleiding afsluiten. Daarna kon de brandweer beginnen met ventileren. Maar dat had heel wat voeten in de aarde. Marcel van Vliet van de brandweer.
9: Die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
8: Rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. Inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger. Dat zeggen VVD, CDA en ONS Noordoostpolder. De partij stelde daar gisteravond vragen over tijdens het vragenuurtje van de gemeente. Aanleiding zijn meerdere incidenten. Zo was er 2 weken geleden een steekpartij in het centrum. Zijn er branden gesticht en was er een vechtpartij tijdens de zomerfeesten. De politiek wil dat de burgemeester maatregelen neemt. Berto Lammers van ONS Noordoostpolder.
10: Kunnen we preventief meer uitvoeren? Mogelijk meer intensieve cameratoezicht op bepaalde tijden of op bepaalde locaties?
8: De burgemeester zegt dat evenementen het cameratoezicht zelf moeten regelen. Preventief cameratoezicht is volgens hem erg duur en mag ook niet zomaar. Een motorrijder was vannacht in Almere enige tijd spoorloos nadat hij rond 00:30 met zijn motor uit de bocht was gevlogen. Dat gebeurde aan de Waddendreef in Almere stad. Toen de politie aankwam, was er geen spoor te bekennen van de bestuurder. Na een zoektocht werd hij ergens anders gevonden. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. En door een stroomstoring zitten zo'n 2000 huishoudens in Almere stad sinds 7 uur vanochtend zonder stroom. Een monteur van netbeheerder Liander is bezig om het probleem op te lossen. Dat duurt vermoedelijk tot 9:15. Hoe de storing kon ontstaan, is nog niet bekend. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en ook in de app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. En in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig en na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
13: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Dan ga ik even voor u kijken van de ANWB. Dus er staan 4 files op dit moment. We beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Naardenvesting. Ben je er 5 minuten lang onderweg. De A6 Lelystad Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook 5 minuten vertraging. De A27 dan Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Knoop Lunetten. 5 minuten. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoop-Hattemerbroek 10 minuten. Ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 115,0. Ook op de A27, maar dan de andere kant op. In de richting van Hilversum bij hectometerpaal 112,6. Op de N301 bij Nijkerk hectometerpaal 11,2. En op de Hoge Ring word je gecontroleerd op 2 plekken. Op de N702 is dat bij Almere hectometerpaal 1,0 en bij hectometerpaal 2,5. Ja, zometeen hebben leerlingen van Porteum een speciale dag, want zij gaan namelijk van alles leren over het burgerschap. Zometeen hoor je er meer over.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Sweet Freedom van Michael McDonald. Het is 19 minuten voor 9.
1: Vandaag krijgen leerlingen van middelbare school Porteum les over het burgerschap. Ja, want wat zijn jouw rechten als burger en hoe leef je met elkaar samen in een land?
0: Tijdens het Burgerfest zijn er verschillende workshops. Rieks de Roo is afdelingsleider op Porteum in Lelystad. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Waarom is het belangrijk dat leerlingen iets leren over het burgerschap?
2: We voeden ze op voor goede burgers. Hè? Dus we leiden ze op voor de toekomst. En ze kunnen hier met elkaar oefenen. En het zit in heel veel lessen. Maar vandaag is het aandacht de hele dag daarvoor. En dat we specifiek maken van wat houdt er nou in? Verantwoordelijkheid nemen. Verschil in diversiteit daar aandacht voor hebben. En welke rechten en plichten heb je in de democratie? Dus dat doet er zeker toe.
1: Ja, want hoe ziet die dag er precies uit?
2: Ja, vandaag de Burgerfest van Burgerschap en Festival. Dat is een soort festivalidee waar leerlingen rond gaan lopen. We hebben in 3 shifts vandaag. We starten met leerjaar 1 en 2. We starten met in de mentorgroepen waarbij ze uitleg krijgen van hoe ziet de dag eruit. En vervolgens gaan ze door de school. En zijn er meer dan 30 verschillende workshops waar ze uit kunnen kiezen. Waarvan ze minimaal 3 moeten doen. En van iedere pijler, ik noemde ze net al even, verantwoordelijkheid, diversiteit en democratie, moeten ze eentje kiezen.
1: Ja, want 30 workshops, zegt u, dat zijn er heel wat natuurlijk. Er mag er 3 kiezen. Hoeft u niet allemaal op te noemen, maar wat voor workshops worden er gegeven?
2: Ja, er zit echt hele toffe tussen. Al onze docenten worden vandaag ingezet om ze ook te geven. We hebben ook mooie samenwerking met externe partijen. Ja, ik kan er verschillende noemen, maar een paar die wel leuk zijn om dat te benoemen is bijvoorbeeld leerlingen van de internationale schakelklas die hier dichtbij zit, samenwerking met ons, die komen leerlingen een verhaal vertellen waarbij de leerlingen van Porteum daarnaar luisteren en vervolgens daar een tekening van maken. Dus ook een kijkje krijgen van hoe ziet je leven eruit als je hier niet geboren bent, maar wel naartoe gevlucht bent.
1: Ja.
2: We hebben het Maatjesproject, samenwerking met sportbedrijf Lelystad, waarbij ze worden gestimuleerd om samen met de leerlingen van een andere cultuur te gaan sporten. We hebben een gebarentolk. Hè, als je niet kan spreken, hoe is dat? Maar met gebaren je verstaanbaar moet maken. We hebben workshops over fake news. Hoe herken je dat nou? Ja, echt hele leuke dingen.
0: Volgens mij heeft u ze stiekem nu toch allemaal opgenoemd.
2: Nee, het zijn er meer dan 30.
0: Ja.
2: Niet genoeg tijd.
0: Nee. Maar dit zijn dus alle leerlingen van Porteum die dit doen vandaag.
2: Ja, van Porteum Lyceum. We gaan vandaag starten met de HAVO Atheneum leerlingen. En dat is al een hele grote groep. En de ambitie voor volgend jaar is ook om de college erbij te doen. En dat doen we in 3 shifts. Dus de eerste shift zijn meteen 600 leerlingen, leerjaar 1 en 2 aan de bak. Dus grote organisatie.
0: Ja, en is dat dan ook met de opzet in de hoop dat leerlingen wat onderling wat respectvoller met elkaar omgaan? Dat ze dat er misschien ook nog een beetje van opsteken? Of...
2: Zeker. Dat is een van de onderliggende gedachten. Daar doen we natuurlijk elke dag ons stinkende best voor. En vandaag is het heel expliciet. Ja.
1: Ja, en dit is dus dan zo'n wat je zegt, dus 1 zo'n dag. Maar jullie doen elke dag je stinkende best voor. Wat doet het Porteum allemaal nog meer voor bijvoorbeeld meer burgerschap kennis?
2: Ja, we deden eigenlijk al heel veel. We hebben bijvoorbeeld in elke mentorles gebruiken we de methode leren leven. Daar zit het heel expliciet in. Je hebt natuurlijk de vakken maatschappij, leermaatschappij, wetenschappen waar je er niet omheen kan. Maar ook in de lessen Nederlands leren debatteren bij geschiedenis. Welke staatsvormen zijn er? Dat zit er allemaal wel in. Maar vandaag is het heel expliciet. Jongens, dit is dus burgerschap in plaats van... dat was bij Nederlands dat discussiëren, dat heeft er ook mee te maken.
0: Ja. Nou, vol programma voor vandaag. We wensen jullie heel veel plezier daarbij natuurlijk.
2: Ja, dat gaat zeker lukken. Dank jullie wel.
0: Oké, Rieks de Roo, afdelingsleider op Porteum in Lelystad.

0: Nou, in de studio.
1: Ja. Ja, nog wel. Ja. Wise Man van James Blunt. Wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Sorry, het wordt een beetje melig.
0: Dat snap ik. In Nieuwsuur ging het over vuurwerk in voetbalstadions. Onderzoekers publiceerden gisteravond dat de aanpak om vuurwerk uit voetbalstadions te weren nooit van de grond is gekomen. Dat schreef het auditteam Voetbal en Veiligheid in het rapport Als de Rook is Opgetrokken. De voorzitter van dat team, Michel Besuijen, die zat in Nieuwsuur.
2: Wat mij gewoon opviel ook in dat hele verhaal, was de creativiteit die daarmee gepaard gaat. Dus men weet iedere keer weer een nieuwe strategie, een nieuwe methode te vinden om dat vuurwerk in dat stadion te krijgen.
0: Ja, nu worden mensen gefouilleerd voordat ze het stadion ingaan. Maar volgens Besuijen volstaat dat niet.
2: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten. Waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk. Die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
0: Maar Besuijen ziet ook een rol weggelegd voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook vanuit het ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, daar het voortouw in neemt om ook de regie te pakken. En vervolgens moet dan alle partijen daar een afspraak in maken en die ook gewoon keurig nakomen.
1: De Russische president Poetin stuurt niet alleen soldaten, drones en raketten naar het front. Hij heeft nu ook de botten van de heilig verklaarde Dmitri Donskoy uit de 14e eeuw naar het front gestuurd. En met het oog op morgen vertelde Helga Salomon wie Donskoy was.
3: Die Donskoy was vorst van Moskou, zoals je zei, en van de stad Vladimir. Eigenlijk het begin naar Kiev van Rusland. En in die tijd, in die 14e eeuw, waren de Mongolen, die hielden huis in Rusland. En deze Dmitri, die later Donskoy werd genoemd, omdat hij een slag aan de Don, de rivier de Don won, die overwon die Mongolen. En velen zeggen, zonder hem had dat Rusland, dat ene Rusland, nooit kunnen ontstaan.
1: Maar het gaat om propaganda, zegt Salomon, maar toch moet deze actie van Poetin wel degelijk serieus worden genomen, denkt ze.
3: Je zou er een beetje om kunnen lachen, maar wat geeft dit aan? Wat is de essentie? Dat Poetin het niet wil opgeven. Of hij het gelooft, je hoopt in hemelsnaam dat hij cynisch is en dat hij zelf begrijpt dat hij de zaak bedondert. Want als hij toch zelf denkt dat hij met een heilige oorlog bezig is, dan is hij wel heel ver van huis en dan is het wel heel ernstig wat er aan de hand is. Maar hoe het ook zit, Poetin gaat door. Wellicht draait hij door, maar hij gaat door. En dat is het ernstige van deze zaak.
1: Zijn wij ook bijna doorgedraaid?
0: Nou, wel uitgedraaid.
1: Ja, nou, ik ga nog even doordraaien.
0: Jij gaat nog een uurtje door, ja.
1: Zeker, met Flevoland Muziekland.
0: Ja, met vast weer hartstikke leuke muziek.
1: Ja.
0: Ik vond het gezellig vanochtend.
1: Ik ook.
0: Nou, mooi.
1: Zeker, morgenochtend weer. En als jij nou een verzoekje hebt, geef het door, hè. Dat kan via de app. En dan zie ik hem binnenkomen. Ga ik hem lekker voor je draaien. De Flirtations zijn dit. Nothing but a heartache.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En hoe vond je de studentenwoning?
3: Wel heel, heel interessant.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit na een groot gaslek in de Schoenerstraat in Emmeloord. En inwoners van Noordoostpolder voelen zich steeds onveiliger na verschillende incidenten. Dat zeggen meerdere politieke partijen.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
12: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
11: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
13: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
14: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
11: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan eens even kijken naar de situatie op de weg. Zijn er veel files of vertragingen? Nou, een paar. Het valt mee gelukkig. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere. Daar ben je een minuut of 5 langer onderweg. Ruim 5 minuten oponthoud op diezelfde A1. Maar dan de andere kant op tussen Naarden en knooppunt Diemen. Dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Ruim 5 minuten oponthoud. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Hectometerpaal 112,6. De andere kant op, dus vanuit de richting Hilversum naar Almere. Hectometerpaal 115. En dan nog de N301 bij Nijkerk, de Berenkamperweg. Ook daar is een flitser en die staat bij hectometerpaal 11,2. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, je hoort het zojuist in het nieuws. Nieuws over engelen. Nou, laten we maar eens muziek gaan draaien. Je draait om een engel.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Met Jolien Dalstra.

Messenger van Alex Roan. 12 minuten over 9. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. Oh, lekker hè? Heerlijk zonnetje erbij. Het wordt wel iets frisser, maar oh, wat is het nog fijn om gewoon lekker heel wat uurtjes buiten te vertoeven. Ik heb weer nieuws voor je vanuit de muziekwereld, want Passenger komt volgend jaar naar Nederland. Duurt nog wel even. De Britse zanger staat zondag 21 maart in AFAS Live in Amsterdam. De kaartverkoop die begint komende vrijdag al. Dus als je denkt, oh, daar zou ik wel naartoe willen, dan moet je erbij zijn. Die show die staat in het teken van zijn nieuwe album, Wild Love. Dat duurt ook nog wel even, dat nieuwe album. Dat komt op 6 november uit. En gaat volgens de artiest, naar eigen zeggen, over de opwinding, de veranderingen, de onzekerheid en de vreugde die hij de afgelopen jaren heeft ervaren. Nou, heb je ook alles wel te pakken, volgens mij, wat je kan voelen, toch? Opwinding, veranderingen, onzekerheid, vreugde. Nou, maar hij was niet somber, denk ik, toch? Nee. Passenger is de artiestennaam van de 42-jarige Mike Rosenberg. En wanneer brak hij door? Dat was in 2012 met dit nummer. MUZIEK

20 minuten over 9. Billy Joel bij Flevoland. My Life. Ja, My Life. Misschien draait jouw leven wel om. Kiek zou zomaar kunnen. Nou, dan zet ik ze toch snel in beeld. Twee foto's. En dan jou dan weer de vraag of jij kunt ontdekken wat het verschil is. Wat heb ik weggepikt? Vraagt Kiek zelf. Wat is er net even anders? Kan iets ontbreken? Of juist zijn toegevoegd? Of net even veranderd? Wat zien we hier? Twee foto's van een springkussen. Dat was op de Meerpaaldagen in Dronten. Ja, daar kwamen heel veel mensen bij elkaar voor dat jaarlijkse evenement. Van die springkussens, hè? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor die kinderen. Maar je kunt ook naar van die grote hallen, hè, waar van die springkussens staan. Trampolines. Nou, dat heb ik een keer gedaan, dat was niet echt een succes. Ik liep geloof ik 3 weken later nog met een verzwikte enkel. Maar ja, goed, ach, misschien moet je dat ook een beetje aan de jeugd overlaten. Maar dit is echt zo'n springkussen. Hartstikke leuk ziet het eruit. Beetje legerkleuren. Als je het verschil ziet, ik heb het nog niet ontdekt. Geef het door, je hebt tot 11 uur de tijd. En dan, ja, het zijn leuke prijzen voor je. Die liggen hier op je te wachten. Dus ik zou zeggen, geef maar door via de app.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie onderzoekt hoe het gaslek gisteravond kon ontstaan in de Schoenerstraat in Emmeloord. Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit. Het lek ontstond rond 11 uur in de kelder van een flat in de Schoenerstraat, die voor het grootste deel leeg staat. De flat naast het gaslek werd ontruimd en ook de bewoners van enkele rijtjeswoningen moesten hun huis uit. Netbeheerder Liander kon in de loop van de nacht de gasleiding afsluiten en daarna kon de brandweer beginnen met ventileren. Nou, dat had heel wat voeten in de aarde. Marcel van Vliet van de brandweer.
12: Die flat die kan je eigenlijk zien als een soort ballon. Je blaast een ballon op met lucht, maar de flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, en dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
11: En rond 3 uur konden de bewoners hun huis weer in. Een motorrijder was vannacht in Almere enige tijd spoorloos nadat hij rond 00:30 met zijn motor uit de bocht was gevlogen. Dat gebeurde aan de Waddendreef in Almere stad. Toen de politie aankwam was er geen spoor te bekennen van de bestuurder. Na een zoektocht werd hij ergens anders gevonden. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. En door een stroomstoring zitten zo'n 2000 huishoudens in Almere stad sinds 7 uur vanochtend zonder stroom. Een monteur van netbeheerder Liander is bezig om het probleem op te lossen. Hoe de storing kon ontstaan is nog niet bekend. En rond deze tijd zou het probleem verholpen moeten zijn. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een dorp onder de Franse stad Carcassonne wordt na de tornado van gisteren gezocht naar 2 vermisten. 41 mensen raakten gewond, 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Passagiers op Schiphol moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Werknemers leggen op 3 momenten vandaag een kwartier het werk neer. De eerste keer is straks rond 10 uur. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat kinderen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar krijgen.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig en na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
11: Nog een beetje vertraging op de A9, Diemen Amstelveen, tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit de richting Hilversum. Dus Hilversum richting Almere bij hectometerpaal 115. En de andere kant op bij 112,4. En zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1978.
4: Flevoland. Goedemorgen.

0: you to have it all.
1: Have it all van Jason Mraz.
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
1: Ja, we gaan terug naar het iconische jaar 1978. Het jaar waarin de allereerste reageerbuisbaby werd geboren. Kater Garfield voor het eerst de tanden in de lasagne zetten. Daar heb ik nu eigenlijk ook wel zin in. Jawel, kan wel. Lekker vroeg begonnen. Dus dan heb je rond deze tijd wel trek hoor. En waarin we massaal voor het eerst spammail kregen. Ja, daar moesten we nog even aan wennen. Inmiddels gaan die ongezien de prullenbak in natuurlijk. 1978 was natuurlijk het jaar van de film Grease. Met John Travolta, Olivia Newton-John. Ja, die was in die film had ze die belachelijk strakke zwarte broek aan, weet je nog wel. Daarvan ging trouwens de rits kapot tijdens de opnames van de film. Ja, en de muziek. De muziek in die film, fantastisch. Grease natuurlijk, Summer Nights. En deze, oh heerlijk. You're the one that I want, John Travolta en Olivia Newton-John.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is 10:12. Oh, als ik naar buiten kijk, ik ga zo even lekker naar buiten. Even van het zonnetje genieten. Muziek van de Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing. Ja, met deze muziek word je ook vrolijk. En ik wens jou veel plezier zometeen met Arnoud.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En hoe vond je de studentenwoning?
3: Wel heel interessant.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie onderzoekt hoe gisteravond het gaslek kon ontstaan in de Schoenerstraat in Emmeloord. Tientallen bewoners moesten gisteravond laat hun huis uit door dat gaslek. En inwoners van Emmeloord voelen zich steeds onveiliger na verschillende incidenten. Dat zeggen meerdere politieke partijen in Noordoostpolder.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt dat er een klein probleempje is op de A9. Diemen Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. 5 minuten om daaruit te komen. Frits Meister meldt een controle op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112,4. En ook aan de andere kant zouden ze staan. En een controle in Nijkerk op de N301 bij hectometerpaaltje 11,2. En je weet het, heb je ze ergens anders ook gezien? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Joliene voor een uurtje Flevoland, Muziekland en natuurlijk de ochtendshow. Wij hebben zometeen een jarige Elvis. Dat is niet Elvis Presley, maar die andere.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Goedemorgen.
7: Flevoland, muziekland.
6: Arnoud Leket.
8: Ja, ik vind de nare man, dat mag je rustig weten. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Wat een meid erop en een stuk of acht neuten.

Hoppa! En wat Madonna gooit er nog een paar bordjes tegenaan. Marco Schuitmaker, zijn laatste nieuwe, die heet Lusu. En daarvoor de hit die al meer dan 40 jaar bestaat. De Holiday Rap is dat van MC Micah G en onze DJ Sven van Veen uit Almere. De Holiday Rap is dat dus. Goedemorgen allemaal. Het is 25 augustus. Vandaag misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samen jarig met Claudia Schiffer. Het model, 56 jaar is ze geworden. Oudkeeper Ronald Waterreus, 56 jaar is die vandaag geworden. De Amerikaanse kok-tv-persoonlijkheid Rachel Ray, die wordt 58 jaar. En Nederlandse actrice Mianne van Reede, zij wordt 59 jaar. Anthony Kameling zou vandaag jarig zijn geweest. Hij zou 60 jaar zijn geworden. Victor Leu is vandaag jarig, de acteur, 64 jaar is hij geworden. Vader van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus wordt vandaag 65 jaar. Frankie Masmeijer wordt ook alweer 65 jaar. En regisseur onder andere van Moulin Rouge, Tim Burton, 68 jaar. Verder is vandaag ook jarig de man met de tong, Gene Simmons, bassist van Kiss natuurlijk, 77 jaar is hij geworden. En de Nederlandse bankier Rijkman Groenink, wat een goede naam voor een bankier, Rijkman Groenink. Dan wisten zijn ouders al toen hij geboren zou worden. 77 jaar is hij geworden. Vandaag zou trouwens ook Sean Connery, de acteur natuurlijk, James Bond, zou jarig zijn geweest. 96 jaar zou hij zijn geworden. En ook de Amerikaanse componist Len Bernstein zou vandaag jarig zijn geweest. Maar vandaag is ook iemand jarig die ik eigenlijk al die jaren al wel bijzonder waardeer. Hij maakt mooie muziek en hij maakt ook covers. Zo heeft hij ooit van Charles de Voer She prachtig opnieuw opgenomen. Hij is vandaag jarig. Ik heb het over Elvis Costello. Hij wordt 72 jaar. Hier is hij nog een keertje met She.

Er zijn veel van die bandleden geweest uit beroemde bands. De Stones dus, hè. De Beatles. Ging op een gegeven moment allemaal soloplaatjes maken. Bill Wyman is er ook eentje van. Come Back Suzanne, I Wanna Get Me A Gun, Monkey Grip Glue, All New Fashion. Dat is misschien wel de bekendste ook. Je suis un rockstar. Je hoorde Bill Wyman. We gaan kijken naar de opgave van Kiek vandaag. Die is bij de meerpaaldagen geweest en heeft daar een kiekje genomen. En laat aan jou nu zien dat hij die twee kiekjes naast elkaar heeft gezet en daar iets in heeft veranderd. Een groot opblaaskussen. Nou, dat is altijd een grote aantrekkingskracht voor kinderen. Maar wat is er veranderd? Oh ja. Ja. Kijk, als je Kiek een klein beetje kent en je scant even heel globaal deze foto, dan wordt je aandacht gelijk getrokken naar een bepaald iets. En dat is het vandaag ook. Ja, ik zeg er verder maar helemaal niks meer over, want deze is makkelijk. Heb je het ook gevonden? Geef het dan even door via de telefoon. Niet via de app, niet via Facebook. Daar kan je het wel vinden. Maar je moet het eventjes doorgeven via de telefoon. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Vandaag is ook weer een heerlijke dag om eventjes lekker op fietsen te springen. En door ons mooie polderlandschap te gaan fietsen. Zonnetje op je gezicht. Klein windje erbij. En prachtig mooie uitzichten. Skik maakt er een plaatje over.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Deals Deck 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 10:30. Goedemorgen. Veel politieke partijen in Noordoostpolder zijn voor een multifunctionele accommodatie in zowel Krijl als Krachenburg. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering. Wel zijn er kritische geluiden over de begroting. De politiek vindt het belangrijk dat meerdere voorzieningen onder één dak komen te zitten in de twee dorpen. Wel zijn ons Noordoostpolder, VVD en CDA kritisch op het bedrag dat de gemeente jaarlijks moet bijleggen. Dat zou €730.000 zijn. Later dit jaar krijgt de gemeenteraad een eerste voorstel over de kosten. Door een stroomstoring zaten zo'n 2000 huishoudens in Almere stad vanochtend zonder stroom. De storing werd even na 7 uur ontdekt. Een monteur heeft het probleem 2 uur later verholpen. Hoe de storing kon ontstaan is nog niet bekend. En de motorrijder was vannacht in Almere enige tijd spoorloos, nadat hij rond 12:30 met zijn motor uit de bocht was gevlogen. Dat gebeurde aan de Waddendreef in Almere stad. Toen de politie aankwam was er geen spoor te bekennen van de bestuurder. Na een zoektocht is hij ergens anders gevonden. Hoe die er nu aan toe is, is nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig en na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
10: En dan de verkeersinformatie. Ik zei het net al een klein beetje. Ik moest vak eventjes voor mijn beurt. Maar dat maakt niet uit. Ik haal hem er gewoon eventjes voor je bij. Natuurlijk de verkeersinformatie voor ons. ANWB die meldt op dit moment de vertraging op de N331. En Emmeloord Zwolle tussen Zwartsluis en industriegebied Kranenweert. Is om zo'n regio uit te komen. 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeister meldt de controle op de A27. Hilversum Almere bij 115. En ze zouden ook staan op de A6. Emmeloord richting Lelystad. Bij 83,5. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar de mooie jaren 70.
12: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Arnoud Leket.
10: Geef dan altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar de mooie jaren 70.
12: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Arnoud Leket.

0: De groep die volgend jaar een bandlid erbij krijgt. Althans, een bandlid. Een bandlid dat een gezinslid erbij krijgt. Die violisten. Van Sommier en Dark Before the Dawn. En daarvoor Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Nou, dat doen we.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar waarin we sowieso gingen dansen natuurlijk ook. Saturday Night Fever, Grease. Het kwam uit in de bioscoop met John Travolta, lieve Newton-John. Film werd een enorme hit in 78. ABBA scoorde grote hits en won in 1978 wereldwijd aan populariteit. Ja, en die is onverminderd doorgegaan. Het WK voetbal werd gehouden in Argentinië. Argentinië werd wereldkampioen door Nederland in de finale met 3-1 te verslaan na verlenging. Paus Johannes Paulus I werd paus, maar overleed slechts 33 dagen later. Daarna kwam Johannes Paulus, je raadde wel, de tweede. NASA's Voyager 1 en 2 werden gelanceerd. Ze zouden later enorme hoeveelheden informatie over de buitenste planeten en het zonnestelsel opleveren. Space Invaders werd uitgebracht in Japan. Het spelletje werd een van de beroemdste arcade-spelletjes ooit. Oh, wat heb ik het vaak gespeeld, zeg. Superman the Movie verscheen in de bioscoop met Christopher Reeve als de Superman. In mijn ogen nog steeds de enige echte Superman. Staying Alive van de Bee Gees, Rivers of Babylon en Summer Nights at Greece, dat waren grote hits. Dallas begon in 1978. De familie Ewing, hè? De Amerikaanse serie, zou later ook in Nederland enorm populair worden. En Star Wars speelgoed werd steeds populairder na het enorme succes van Star Wars uit 1977. Nederland haalde dus opnieuw de finale tegen Argentinië. PSV won de UEFA Cup. Gerry Kneteman werd wereldkampioen wielrennen. En Bob Dylan trad op in de Kuip in Rotterdam. Luf brak door en punk en new wave werden populair. En de postcode werd ingevoerd in Nederland. Weet je nog? Ja, in één keer hadden we nummers en cijfertjes. En twee letters om aan te geven waar je in Nederland woont. Moest je ook rekening houden dan als je een briefkaartje op de bus deed. In welk gleufje dat je hem stopte. En koningin Juliana opende de nieuwe Moerdijkbrug. En Rotterdam kreeg een enorm popfestival, Nieuw Pop. En de eerste reageerbuisbaby werd ook geboren. Louise Brown in Engeland. Was wereldwijd groot nieuws en ook in Nederland veel besproken. En waar reden we op eigenlijk? Op de Brommer, op de Poeg Maxi. Ja, daarmee gingen we naar de disco. De Poeg Maxi. Wat stond er in de hitparades? Nou, daar stond een vrouw. Waarover werd gezegd, ja, was eigenlijk helemaal geen vrouw, wat maakt het eigenlijk wel uit. Werd geboren in Saigon, oftewel Ho Chi Minh City. En ze luisterde naar de naam Amanda Lear.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1978 met Follow Me.

Heerlijke muziek van Chaka Khan en I'm Every Woman. En daarvoor hoorden we ook nog muziek van Amanda Lear, 1978, en Follow Me. Er is eigenlijk nooit duidelijkheid gekomen over A, haar geboortedatum, en B, of ze nou eigenlijk als man of als vrouw is geboren. Maakt ook niet zo heel veel uit meer in deze jaren 2026. Maar destijds in 78 hield dat de gemoederen flink bezig, en zij schoorde er altijd nog wel een schepje bovenop, en maakte dan ook nog platen zo van I'm a Mystery. Dus ja, zij voelde dat ook wel een beetje. En ze heeft in ieder geval twee hele grote hits gehad. Eén hele grote hit eigenlijk wereldwijd. Dat was deze Follow Me. We gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de meerpaaldagen geweest. Het was een leuk springkussen was daar. En ja, daar zitten wat details in. En ik zei al een half uurtje geleden, hij is helemaal niet moeilijk. Als je Kiek een beetje volgt, en er zijn mensen die doen gewoon elke dag mee, Hattie, die zien het altijd gelijk ook. Want deze is niet zo heel erg moeilijk. Je weet dan waar Kiek het een beetje in zoekt. En als je dat dan weet, dan heb je het ook heel snel gevonden. 0320 28 50 50. Dat is het telefoonnummer. Krijg je Kitty aan de lijn. Die zit al helemaal klaar om jouw antwoord te noteren. En als je dan het goede antwoord hebt gegeven, dan gaan we je straks om 11:45 even bellen. Gaan we aan het rad draaien. En misschien kunnen we wel blij maken met een heel mooie prijs. Leuke muziek hebben we ook. Zometeen de polderplaat van deze week is van Dion. Maar eerst John Mayer.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is deze week

0: Of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
4: Ook dit is Flevoland.
6: En hoe vond je de studentenwoning?
7: Wel heel, heel interessant.
4: En dit is ook Flevoland.
8: Veel meer alcohol en naakte vrouwen dan ik gewend ben.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
12: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Veel politieke partijen in Noordoostpolder zijn voor een multifunctionele accommodatie in zowel Krel als Krachenburg. Door een stroomstoring zaten zo'n 2000 huishoudens in Almere stad vanochtend zonder stroom. En een motorrijder was vannacht in Almere enige tijd spoorloos nadat hij rond 1:30 met zijn motor uit de bocht was gevlogen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeersinformatie. We kijken even daarvoor op de site van de ANWB. Daar zien we gelukkig geen vertragingen staan. Bij Flitsmeister zien we dat er wordt gecontroleerd op de A27... vanaf Almere richting Hilversum bij 112,4. En ze zouden ook aan de andere kant staan bij 115. Verder wordt er een controle uitgevoerd op de A6... Emmeloord richting Lelystad bij 83,5. Heb je ze ook ergens anders gezien? Je weet het, hè? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen is onze vriend van de show er weer, Ben van Tilburg. Gaan we het over het autonieuws hebben. De zeepok. Ja, de zeepok. Wat het is, dat gaat hij zo meteen vertellen. Maar het is ook de vrees van foutparkeerders in Amerika. En wat hebben taxis en de handremmethode met elkaar te maken? Nou, je hoort het zometeen van Ben.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
27: Leren mediteren. Zen.nl.
28: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Leren mediteren. Zen.nl.
30: Dit is Herberg Flevoland,

0: Ook deze zeer gewaardeerde artiest Tom Jones, hij treedt nog steeds op. Afgelopen zomer was hij weer in Nederland voor een concert. It's Not Unusual. Ik zag gisteren trouwens ook nog een concert, tenminste een optreden van Engelbert Humperdinck. Dat was bij de Duitse televisie. Ja, loopt moeilijk, maar zijn stem nog steeds hartstikke goed
1: over. En wij kennen de Nederlandse Engelbert Humperdinck, hè?
0: Ja, van Barneveld.
1: Nee, het is die andere natuurlijk. Hè, met
0: René
1: die
0: Leblanc.
1: Ja, ik wist een...
0: Gaat ook hartstikke goed, hoor.
2: Tropical Nights, you and me.
0: Schijnt goed te gaan met hem.
1: Ja, maar we moeten hem eens een keer uitnodigen.
0: Nou, bel hem op, je hebt zijn nummer.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, ik zal hem eens bellen, ja. Nou, maar jij zei dat hij heel veel in Duitsland doet, toch?
0: Ook.
1: Oh, ja. Misschien moeten we hem afvaardigen als Nederlands voor het Songfestival. Nederlands artiest.
0: Dat gaat niet door, hè?
1: Hoezo? Nee. Gaat het Songfestival niet door?
0: Nou, nee, want Nederland gaat niet meedoen. Althans, Avotros niet.
1: Ik heb een insider gesproken, Arno.
0: Ja.
1: Woensdag, dus morgen, of donderdag wordt bekendgemaakt dat een andere omroep het alsnog al gaat uitzenden, zodat Nederland toch kan meedoen.
0: Ja.
1: Mark my words.
0: Ik denk het niet.
1: Nou, ik weet wel zeker van
0: en wie zou dat mee moeten gaan doen dan?
1: Dat ga ik
0: René Leblanc?
1: Nee, Davina Michel.
0: Ja, maar die wil niet zeggen.
1: Ja.
0: Dat heeft ze zondag nog bij de Formule 1 gezegd.
1: Tuurlijk. Maar dat is het mediaspelletje.
0: Ja.
1: Wij zeggen toch ook heel vaak, we gaan uit elkaar en dan hoor je heel die media.
0: Ja, Mark vlag uit en zo allemaal, iedereen blij.
1: En dan gaat het helemaal niet door.
0: Nee.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Goed. Gelukkig gaat zometeen wel door het autonieuws.

0: Wat dat betreft hadden ze een trio kunnen doen natuurlijk met Corrie Konings.
1: Ja, zeker.
0: Die zegt ook, er hangt iets in de lucht. Maar ja, dat zou horen, bij Senna en Sven Verstegen is het vuurwerk.
1: Ja, het is ook altijd vuurwerk in de studio met Benne van Tilburg, onze garagist uit Marknesse. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij had het vorige week nog even over dat evenement in Dronten, weet je nog? Ja. Vorige week. Dat was een beetje een regenachtige dag. Hoe is die avond verlopen? Was dat nog wat?
2: Ja, goed.
1: Ja, was het druk?
2: Ja, het was echt druk. Er waren zeker 160 auto's. Het was iets minder dan vorig jaar. Toen waren er een goede 200. Alleen, dat was veel meer dan de organisatie op gerekend had. Dus het was... Nu hadden ook ineens hadden ze een vergunning nodig en verkeersregelaars en alles maar afkloppen. Maar het was droog die avond en het was erg leuk. Dus,
1: leuk. Hoe heet het ook weer, het evenement?
2: Het was van de Flevo Klassiekers, zeg maar. Dus cars en koffie noemen ze dat.
1: Cars en
2: koffie. Kun je koffie drinken en een beetje auto's kijken. En,
1: Doet de naam al een beetje vermoeden.
2: Maar het was prima. Ja.
0: Gelukkig hadden ze geen last van zeepok.
1: Nee.
2: Dat hadden ze niet. Nee, ik heb er geen één gezien.
0: Wat is dat?
2: Een zeepok is een beest eigenlijk die hecht zich onder water aan grote oppervlakte. En er is een bedrijf in Amerika, dat heet Barnacle. Dat is eigenlijk de vertaling van het woord zeepok. Maar om nou, als je auto dus een wielklem krijgt, dan ben je... Ja, op een gegeven moment dan gaan ze hem wegslepen en dan krijg je misschien schade. En om de juridische gevolgen nou tegen te gaan, hebben ze in Amerika een soort groot... je ziet het wel als een soort scherm wat op je voorruit wordt geplaatst. Met een zuigkracht van 454 kilo. Oh, die krijg je er dus zelf even niet af.
1: We hebben het al eens eerder over gehad.
2: Ja, zeker. Ja. Het is al een paar jaar geleden heb ik het ook al een keer behandeld. Maar het was nu weer het nieuws dat ze er weer toch weer mee gaan beginnen.
1: Oh.
2: Want het was een tijdje weg. En hoe kwam dat? Die Amerikanen, of die handhavers zetten dat ding dus op je vooruit. Dan krijg je vervolgens, kom je bij je auto, zie je dat ding. Nou, dan kun je dus online die boete betalen. En dan krijg je een code om dat ding te deactiveren. Hmm. Moet je hem vervolgens in een... grote bak doen.
0: Ja.
2: Maar ja, de meesten die waren zo boos. Die flikkeren het ding gewoon weg. Of ze namen hem mee naar huis.
0: Ja,
2: en dan was de schade weer veel groter. Ja. Maar goed, ze gaan nu toch die test weer uitrollen. Omdat er toch veel mensen die, waarvan de auto weggesleept wordt zeggen... Ja, maar die deuk zat er niet in. Dat hebben jullie gedaan en al dat gezeik.
1: Mm-hmm.
2: Dus mocht je naar Amerika gaan, fout parkeren en je dat ding aantreffen... dan weet je dus hoe je eraf kan komen.
1: Ja, oké. Bril op... En de airbag die dan ontploft. Dat is denk ik de schrik van. Zeker als je natuurlijk. Je hebt natuurlijk kunststofglazen, dat zal niet zo snel breken. Maar je hebt ook natuurlijk nog echt glazen.
2: Ja, het blijkt dus dat 21% van de verwondingen die mensen toch oplopen met een aanrijding. Ik heb zelf één keer meegemaakt dat de airbag midden in je gezicht ontploft.
1: Was dat omdat er.
2: Met een aanrijding.
1: Een
2: aanrijding. Maar ik heb er zelf niet veel van gemerkt. Maar. Het gaat te snel om het te realiseren.
1: Hmm.
2: Maar bij veelal wordt dus het montuur inderdaad... of in het gezicht gedrukt wat blauwe plekken en schrammen veroorzaakt. Bij sommigen wordt de bril van het hoofd geslingerd. Maar je kan er eigenlijk van uitgaan, er gebeurt feitelijk niks. De meeste glazen zijn tegenwoordig van kunststof.
1: Ja,
2: dus
1: toch,
2: je krijgt geen... En aan de andere kant, als je geen airbag hebt... is de schade vele malen groter.
1: Ja.
2: Je krijgt dan... omdat je hoofd tegen het stuur of tegen de A-stijl aanklapt... automatisch hersenletsel.
1: Ja.
2: Maar in een airbag zit dus... een soort gas, maar ook een soort talkpoederachtig.
1: Ja.
2: Dus ik weet uit ervaring dat als die airbag uitkomt, is er even paniek. Want het lijkt net of je auto in de brand staat. Dat je denkt dat het is rook, maar het is niet zo. Dat is dus dat gas en dat talkpoeder. Mm. Wat een soort wittige substantie, een soort gaswolk is het dan.
0: En ondanks alle waarschuwingen zie je nog steeds mensen met hun voet op het dashboard liggen. Gewoon ook. Op mensen die de hond mee voorin nemen.
2: Ja. Dat, in een voet inderdaad. Dat is een goeie. Het is
0: gevaarlijk.
2: Je ligt
0: voor je het weet, heb je van een tek op. En denk je, hoe snel zo, weet je wel.
1: Ja, omdat we het gisteren hadden gedaan, eventjes.
0: Ja, maar het is levensgevaarlijk.
1: Ja, wel, maar wel eens eventjes.
0: Ja.
2: Nee, maar
0: wat als die airbag uitklapt, heb je die hond in één keer in je gezicht.
2: Ja, of inderdaad je been op het dashboard. Dan heb je dus je knieën in je gezicht. Ja, en dan,
0: vooral op vakantie zie je de mensen toch eventjes lekker met de blote voetjes op het dashboard.
2: Ja. Ja.
1: Maar het is wel het vakantiegevoel. En anders krijg je een knietje natuurlijk op een gegeven moment als het dan misgaat.
2: Ja. Ik zou het niet doen.
1: Ik vraag me af, want ik heb nu, ik weet niet hoeveel schadevrije jaar heb jij?
0: Boven hoeveel het kan of zo?
1: Ja, 28 of zoiets. 40.
2: Ja, dan zit je al in de 80% schadevrije jaren. Nee, hoger kan niet.
1: Ja, ANWB doet 85. Ik heb 85%.
2: Ja, nou, maar ongeveer in die koers. Ja. Maar je kan ook wat veel mensen negatieve schadevrije jaren. Als je op een gegeven moment zo vaak schade hebt gereden, dan kom je dus op min 2. Het maximum is min 5. Als je op min 5 zit, kun je dus eigenlijk nergens meer terecht.
1: Oh.
2: Maar pas geleden hadden we toen die hagelbui over Flevoland, met name Enns en dergelijke trok, hadden we heel veel auto's met hagelschade.
1: Ja.
2: En wat veel mensen niet weten, claim het maar niet.
1: Ik heb het en ik moet wachten tot ze me bellen en ze hopen voor het einde van het jaar al die schadegevallen te hebben hersteld.
2: Het was echt gigantisch. Maar wat heel veel mensen denken van claim het maar niet, want dat kost me zoveel schadevrije jaren.
1: Nee, dat kost je niks.
2: Precies. Het is altijd wijs om even te bellen. Want als je veel schadevrije jaren hebt, hier kun je niets aan doen. Het is een natuurverschijnsel. Dan kan het best zijn dat je auto dus wel hersteld wordt, maar dat je geen schadevrije jaren hebt.
0: Ja. Dus, het is toch ook zo, als je meerdere schades hebt bij een verzekering, dan gooi je ze er gewoon uit.
2: Op een gegeven moment worden gewoon uitgemikt. Ja,
1: ja, maar dat denk ik, daar ben je toch
0: verzekering voor?
1: Ja, ik heb het toen toch een keer gehad toen die auto een paar keer was opengebroken. Omdat er in de Mercedes zat zo'n pilotkastje of zo'n parrotkastje. Weet je dat nog? Ja. Dan ze je, toen zei ze na drie keer, nou meneer, ja, dat is gewoon uit. Denk ik, ja, alsof je er zelf voor vraagt. Stap je eigen oprit, wat moet je dan allemaal nog doen? Zit alarm op?
2: Ja, maar ja, goed, een verzekeraar die kan je dus op een gegeven moment gewoon weigeren. Dat kan.
0: Ja, dat gooi je gewoon uit. Nou goed. Wat hebben taxis en de handremmethode met elkaar? Ja. Wat is de handremmethode?
2: Handremmethode. Nu gaat ze gaan in Amsterdam met name, bij het Centraal Station, gaat de overheid nu, die gaan er toch mee aan de slag. Maar wat gebeurt er? Je gaat dus als, meestal zijn het helaas dus de toeristen, die en veelal uit het buitenland, lopen naar de eerste taxi en die zeggen, nee, ik sta al op iemand te wachten, u bent bij de volgende. En die rekent vervolgens een torenhoge prijs. En dan denken ze, ja, dat moeten we dan toch maar doen. En dan schuift die andere weer eentje op. Dus ze spreken dat gewoon met elkaar af. Dat je dus een rit kost bijvoorbeeld normaal €40. En hun vragen dan gewoon het dubbele. Maar ja, die toerist wil toch graag weg. Dus doordat de eerste weigert, vaak ook nog de tweede. En dan kom je bij de derde en die heeft wel tijd. Ja, en dan zit je. En dan pakt hij de meter niet. Maar dan roept hij gewoon een bedrag. Wow. En de mensen betalen.
0: Maar er wordt toch altijd overal geroepen. Ook vraag altijd eerst wat een ritje kost. En tegenwoordig met alle ChatGPT dingetjes en zo, kun je een beetje kijken wat een taxiritje mag kosten.
2: Ook dat. Maar ja, goed, de buitenlanders die hebben veelal een hele lange reis erop zitten. Ja, en dan komen ze eindelijk en dan willen ze naar hun hotel.
1: Ja, maar dan kun je beter een Uber heb je dan doen. Dan weet je van tevoren wat het kost.
2: Ja, het zijn inderdaad dus niet de Ubers inderdaad. Maar het zijn die andere.
0: Bij het Centraal Station mogen geen Uber staan.
1: Nee, maar dan sta je ergens
0: anders. Uber en zo mogen daar niet staan. Ja, maar goed, dan moet je eens een stuk lopen.
1: Maar als toerist wel weten.
0: Moet je weten.
2: Het zijn dus inderdaad de cowboys die het doen. Ja. En die jongens die weten het precies. Want na 7:00 s'avonds zijn de handhavers al lekker naar de stamppot.
0: Ah ja.
2: Okay. In huis.
1: Werken die s'avonds nooit?
2: Nou, niet veel, nee. Niet heel veel zijn er al naar huis, hoor.
0: Ambtenaren.
1: Oh, ja.
0: Een manier van deuren openen is niet meer gangbaar. Welke manier van deuren openen?
2: Nee, dat zijn vroeger had je weet het misschien nog wel met de Citroën Traction Avant en dat soort oude auto's die hadden van die deuren. Die gaan eigenlijk
0: andersom. Naar de voorkant open.
2: Juist, naar de voorkant. En het komt uit het principe van vroeger, uit de koetsen, dat dames redelijk gracieus konden instappen.
1: Ja.
2: Alleen in de praktijk werd het al gauw suicide doors genoemd. Want als er dus iemand achter rijdt en die haalt je in en je stapt net uit, dan klapt die deur dus dicht. En als die andere kant op gaat, wordt veelal die deur eruit gereden.
1: Ja.
2: Dus mensen liepen toch wel, of ze overleden, of ze kregen hele zware verwondingen doordat die deur met hun ertussen, ze werden gewoon geplet.
1: Ja.
2: Dus bovendien is het lastig voor een fabrikant om het hele koetswerk zo te maken dat het enigszins een stijve koets, noemen ze dat dan, blijft, zeg maar.
1: Mm.
2: Vandaar dat ze de deuren dus. Een enkeling heeft het nog, de Rolls-Royce, weet ik nog. En de Opel Meriva en die Mazda, die heeft het nog een tijdje gehad.
0: Ja.
2: Dus,
0: en de Tesla, die gaat gewoon naar boven.
2: Die gaat naar boven, ja.
0: Ook handig. Ben, dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemorgen, het is 11:58. Jonas de Geus en Terrence Pieters uit Almere staan met het Nederlands hockeyelftal in de halve finale van het WK in eigen land. Oranje speelde gisteravond met 2-2 gelijk in de tweede groepsfase. Dat resultaat was genoeg voor de groepswinst. Vrijdag speelt Nederland de halve finale tegen Spanje. Meer sportnieuws, want Almere City FC heeft een nieuwe rechtsback, Martin Wasinski. De 22-jarige Belg wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Schalke 04 met een optie tot koop. De in Luik geboren verdediger sluit per direct aan bij Almere City en gaat de concurrentie aan met de huidige rechtsback van trainer Anoush Dasgir. En veel politieke partijen in Noordoostpolder zijn voor een multifunctionele accommodatie in zowel Krijl als Krachenburg. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering. Wel zijn er kritische geluiden over de begroting. De politiek vindt het belangrijk dat meerdere voorzieningen onder één dak komen te zitten in de twee dorpen. Wel zijn ons Noordoostpolder, VVD en CDA kritisch op het bedrag dat de gemeente jaarlijks moet bijleggen. Dit zou €730.000 zijn. Later dit jaar krijgt de gemeenteraad een eerste voorstel over de kosten.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt een hele mooie dag in de provincie, want de zon schijnt flink en vanuit het zuiden drijven in de loop van de dag enkele hoge wolkenvelden over. Bij een meest matige wind uit een oostelijke richting wordt het bijna zomers warm, met 24 of lokaal zelfs 25 graden. De avond verloopt ook overwegend droog en vrij zonnig en na zonsondergang daalt de temperatuur naar een aangename 14 of 15 graden.
11: Verkeersinformatie, ANWB meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt de controle op de A27. Hilversum Almere bij 115 en ook de andere kant op richting Hilversum bij 112,4. En er wordt op de A6 gecontroleerd vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 83,5. Heb je ze gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer mooie prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
12: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: De man met het bijzondere uiterlijk en de goede hits. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Ja, en Mrs. Know-It-All is vandaag, want we hebben een dame namelijk aan de telefoon voor ons spelletje van Kiek. En die komt uit, dat kan ik zo snel
0: Dronten.
1: Zien. Uit Dronten.
0: Sabrina.
1: Ja, Sabrina de Wit. Ja, die begon een beetje te lachen toen jij haar belde.
0: Ja, zo'n lachwekkende stem. Sabrina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Waarom moest jij zo kniffelen?
2: Nou ja, ik zat met mijn collega zat ik net te werken, dus hij zegt, je wordt anoniem gebeld, neem je op. Ik zeg, ja hoor, ik
1: wel. Ja, dat doe je gewoon.
0: Ja, tuurlijk, je weet nooit, hè, voor hetzelfde geld, Gaston Starreveld, weet je wel.
2: Precies.
0: Ja, dat hij in één keer zegt, ben je vanmiddag thuis, want ik kom even aanbellen.
2: Nou, dat zou fijn zijn.
1: Ja. Maar goed, wat wij bellen, is ook leuk.
0: Dus het verschil is niet zo groot. Nee, toch?
1: Een paar miljoen.
0: Wij kunnen dat ook zeggen.
1: Ja.
0: Goedemorgen. Ja, nou, dat even. Sabrina, wat was je aan het doen op het werk?
2: Ik was groenvlakken aan het intekenen.
0: Groenvlakken. Ben jij van de verdeling van de landschappen?
2: Nee, ik ben werkvoorbereider.
0: Oh, het zegt me nog niet veel.
2: Nee, ik zorg dat duidelijk is waar het moet komen.
0: Oh ja, en wat moet er dan?
2: Ik bepaal niet waar het komt.
0: Wat moet er dan komen?
1: En waar?
2: Stenen eruit en groen erin.
0: En dat is in Dronten ook, in de omgeving?
2: Nee, in Almere.
0: In Almere, dat is dat plan, toch? Dat project? Steenbreek, toch?
2: Nee, dat is gewoon voor particulieren. Dit is gewoon van de gemeente.
0: Oh, oké. Okay. Meer groen. Nou, dat is wel goed. Meer bomen, meer groen er nog weer bij. Oké.
2: Okay. Precies.
0: En je had ook nog heel eventjes tijd om naar een spelletje te kijken. Even naar die twee foto's.
2: Zeker.
0: Ja. Ja. Nou, zo moeilijk was die niet vandaag, hè?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nou, vertel me, wat heb jij gezien?
2: De knopen, zeg maar, ja, soort bolletjes op het poppetje, dat het kleur verwisselde.
0: Ja. Sprong gewoon in het oog, hè?
1: Maar wat is dit eigenlijk? Wat is dat voor man?
0: Een kussen.
1: Een militair of zo?
0: Ja, maar zijn apparaat hangt een beetje slap.
1: Maar wat heeft hij voor apparaat dan in zijn hand? Is dat een geweer?
0: Nou, of een brandweerspuit.
1: Ik vind het zo raar dat het voor kinderen is.
0: Natuurlijk. Camouflage, brandweerspuit.
1: Dat is toch een kinderding?
0: Ja, normaal komt er dan gewoon water uit, denk ik, of zoiets.
1: Oh, die spuit.
0: Ik denk dat het is. Jammer, hopen van wel.
1: Ja.
0: Maar het is goed, Sabrina.
1: Ja.
0: Dus we gaan je meenemen naar het rad met de prijzen.
1: Ja, inderdaad. Ik ga eens even kijken wat het voor prijs gaat worden. Ik ga het rad draaien voor je. En jij mag helemaal bepalen hoe hard of hoe zacht en linksom of rechtsom ik aan het rad draai. Dus zeg het maar.
2: Rechtsom en duur hard.
1: Rechtsom en natuurlijk hard. Nou, daar gaat hij hoor.
0: Nou, de collega zit ook kijken wat gaat het over.
1: Hij blijft niet eens op zijn plek staan.
0: Nee, hard, omdat het gaat ook.
1: Jawel, maar goed, ik sta soms van mezelf te kijken.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, dat geloof ik. Rood, hè?
0: Ja, rood. Net rood.
1: Maar als het nou wit was geweest...
0: Ja, vogelhuisje.
1: Nee, dan was het €50 geweest.
0: Echt waar?
1: Ja, maar
0: dat is... Ja, dat is het net niet.
1: Nee, jammer.
0: Ja, deze keer is het rood.
1: Ja, maar is ook leuk hoor.
0: Ja,
1: dat je kan kiezen uit een paar sokken of een washand.
0: Nou, doe ze allebei, joh.
1: Nee.
0: Kan dat niet?
1: Jawel, dat kan
2: natuurlijk. Allebei hoor ik net.
0: Ja, mooi. Allebei kan. Ja, nou, hartstikke goed.
1: Oké, door het allebei.
0: Washandje ook, dan wordt het alleen maar leuker onder de douche of in bad. Ja. Met ons erbij.
1: Komt eraan. Washand en sokken. Okay. Van harte gefeliciteerd met de prijs Sabrina.
0: En werk ze nog even, hè?
2: Ja hoor, dankjewel.
0: Okay. Doei.
1: Doei.

Omdat het zonnetje schijnt. En de komende dagen nog eventjes een leuke temperatuur wordt. De Gypsy King, en voilà. En daarvoor Frans Duits samen met Lange Frans. En Tour de Frans. En we hadden ook nog muziek van Total Touch en Somebody Else's Lover. 7 voor 12 is het geworden. Zometeen het nieuws thuis tijdens jouw lunch. Gaan we het hebben over een gaslek. 25 bewoners in Emmeloord moesten gisteravond laat nog hun huis uit. Nou, hoe dat allemaal kon ontstaan en hoe het allemaal opgelost is, straks daar meer over. Gaan we praten met de brandweer. Maar eerst nog even muziek van de Jonas Brothers. Dit is...

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: We zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een stijve koets noemen ze dat dan.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wel heel, heel interessant.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Johan de Geus en Terrence Pieters uit Almere staan met het Nederlands hockeyelftal in de halve finale van het WK in eigen land. Vrijdag speelt Nederland de halve finale tegen Spanje. Almere City FC heeft een nieuwe rechtsback, Martin Wasinski. De 22-jarige Belg wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Schalke 04... met een optie tot koop. En veel politieke partijen in het Oostpolder zijn voor een multifunctionele accommodatie in zowel Krijl als Krachenburg.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie, de ANWB die meldt geen vertragingen. Er worden wel wat flitsers gemeld bij Flitsmeister. Bijvoorbeeld op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 112,4. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,2. En ook op diezelfde A6 vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 83,5. Zometeen meer over het gaslek van gisteren. 25 bewoners van een flat in de Schoenenstraat in Emmeloord moesten in één keer hun huis uit. Zometeen meer daarover.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Fanny. Douwe Bob en Fanny om 11:50.
1: Ja, vanwege een gaslek moesten 25 bewoners van een flat aan de Schoenerstraat in Emmeloord gisteravond laat hun huis uit. Hoe die lekkage kon ontstaan is niet bekend.
0: De hulpdiensten zijn uren in de weer geweest om het lek te dichten. En toen dat eenmaal was gedaan, konden de flatbewoners weer terug naar huis. Woordvoerder Marcel van Vliet van de brandweer.
2: En eraan gekomen was er inderdaad dat er een hele hoge concentratie gas in het gebouw gemeten werd. Waarop de omgeving is ontruimd.
3: Hoeveel mensen zijn hun huis, moesten hun huis uit?
2: Nou, dat is op zich lastig te zeggen, maar omstreeks de 20, 25 personen. Er is natuurlijk ontruimd. Een heel groot gedeelte van de bewoners is zelfstandig al naar kennis en vrienden gegaan. En voor de overige bewoners heeft de gemeente opvang geregeld in de Nieuwe Jeruzalemkerk.
4: Juist. Dat gaslek is ontstaan in de kelder van een flat aan die Schoenerstraat, zoals u zei. En die flat waar het gaslek was ontstaan, die stond voor het grootste deel leeg, hè?
2: Ja, klopt. Op dat moment was er maar één bewoner in de flat aanwezig.
4: Het heeft even geduurd voordat jullie echt die flats in konden om de boel te gaan luchten, hè?
2: De flat die was helemaal gevuld met gas. Ja, dan krijg je een hele gevaarlijke concentratie met gas in de flat zelf. En de toevoer, de lekkage was dermate groot dat er heel veel gas bij kwam. En daarop hebben we als hulpdienst moeten zeggen, oké, we gaan eerst zorgen dat van buitenaf de gasleiding wordt afgesloten. Nou, dan moet je je voorstellen, dan heb je Liander nodig of de netwerkbeheerder die het gas levert, in dit geval Liander. En die moeten dan met een kraantje komen, dus een graafmachine eigenlijk. Die van buitenaf een gat graven en dan de gasleiding gaan afsluiten. En zodra dat gebeurd was, ja, dan kon de brand relatief snel gaan ventileren door middel van meerdere ventilatoren in te zetten.
4: Wij begrepen dat er bij die werkzaamheden om die gasleiding af te kunnen sluiten, dat er per ongeluk ook nog een waterleiding werd geraakt.
2: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. De netwerkbeheerder die gaat op zoek naar de gasleiding. Ja. En bij het graven hadden ze ook een waterleiding geraakt.
4: Ja.
2: Dus naast Liander gas kwam ook nog iemand van Vitens en team om die waterleiding weer te herstellen. En dat hebben ze ook dezelfde avond nog gedaan, of ochtend zelfs.
0: Marcel van Vliet van de brandweer was dat over het gaslek aan de Schoenenstraat in Emmeloord.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Een van de beste live acts ter wereld. Bruno Mars en All My Soul. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Fijne dag vandaag eigenlijk wel, hè, qua weer.
1: Zeg dat wel. Het is prachtig weer momenteel in Flevoland. De zon schijnt flink. En als we naar het zuiden kijken, dan zien we ook enkele sluierwolken de regio naderen. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Bij een meest matige wind uit het oosten wordt het vanmiddag 25 graden. En af en toe kan de wind eventjes wat vlagerig zijn, zeker in de open gebieden van Flevoland. Maar voor de rest is het gewoon prima weer voor buitenactiviteiten.
0: Ja. Nou, van de prima weer moeten we maar even genieten, want het gaat wel veranderen.
1: Ja, het gaat zeker veranderen. Maar vanavond hebben we nog een uitstekende mogelijkheid om lekker naar buiten te gaan. Het is droog weer met flink wat ruimte voor de zon en enkele velden met hoge bewolking. En de temperatuur die blijft nog lang op een aangenaam niveau van 20 graden of meer. En pas na zonsondergang daalt de temperatuur snel. Uiteindelijk hebben we dan minima van 14 of 15 graden. En op de meeste plaatsen blijft het droog, al is een enkele lokale bui niet geheel uitgesloten.
0: Ja, dat is wel wat anders dan 5 graden afgelopen nachten.
1: Zo, zeg dat. Ja, afgelopen nachten was het inderdaad behoorlijk fris. Maar onder toename van een zuidelijke wind wordt er wat warmere lucht aangevoerd. En vooral ook morgen gaan we dat merken als het op grote schaal weer 25 graden of warmer wordt in de provincie. Het is overwegend zonnig weer met enkele wolkenvelden en stapelwolken die ontstaan. En het blijft daarbij droog met zo'n 25 of 26 graden dus. Maar het voelt allemaal wel wat warmer aan dan deze middag. En dat heeft alles te maken met de luchtvochtigheid. Het wordt morgen wat vochtiger en wat broeieriger in de lucht.
0: Ja, we hebben allemaal we zijn een beetje afhankelijk van de windrichting, hè?
1: Inderdaad, ja, en de wind die draait donderdag en vrijdag naar het zuiden tot zuidwesten, wordt er nog wat broeierigere lucht aangevoerd. En dat betekent dat we op donderdag vooral een hele warme en klamme dag voor de boeg hebben in Flevoland. Met hogere temperaturen van 26 tot lokaal misschien zelfs 28 graden. De zon schijnt, er kan een enkele onweersbui overtrekken. Maar in de middag ziet het er echt wel op en top zomers uit. Met hoge temperaturen en dus flink wat ruimte voor de zon. Maar donderdagavond, ja, dan gaat het echt fors omslaan. Als er een stevig buiencomplex over de provincie heen trekt. En voornamelijk donderdagavond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag. En dan kunnen er echt een aantal hele stevige buiencomplexen overtrekken. Met flink wat regenwater in korte tijd, hagel, onweer. En misschien komt het ook wel tot zware windstoten. Dus misschien plaatselijk zelfs noodweer in provincie Flevoland.
0: Oh, dat moeten we even goed in de gaten houden dan ook.
1: Ja.
0: Is het dan daarna klaar met dat noodweer?
1: Ja, ook op vrijdag overdag nog een plaatselijke stevige bui. Talrijke buien komen dan voor en misschien kan er lokaal weer flink wat regenwater naar beneden komen. Onweer en hagel is dan ook niet geheel uitgesloten. Maar in de namiddag trekken de meest stevige buien naar Duitsland weg. En dan volgt er een drogere periode met af en toe wat ruimte voor de zon. De wind die draait naar het noordwesten en voert duidelijk minder warme lucht aan. En dat betekent dat we vanaf vrijdag zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar hebben met overdag zo'n 21 graden. En af en toe trekt de wind uit het westen ook flink aan.
0: Ja, en wat zegt de lange termijn, voor zover we dat nu kunnen zien?
1: Ja, in eerste instantie leken we toch ook volgende week te maken te hebben met een ronduit wisselvallige periode met dagelijks kans op een aantal stevige buien. Maar de lange termijnkaarten zijn vanochtend wat droger geworden. Tuurlijk is er aan het begin van september wel geregeld kans op een enkele bui. Maar op de lange termijn lijkt er toch een hoge drukgebied terrein te gaan winnen boven Centraal Europa. En als de wind dan gaat draaien naar het zuiden tot zuidoosten, kan het misschien weer zomers warm worden. Dus het is nog heel onzeker allemaal op lange termijn, maar aan het begin van september is een mooie nazomerse periode toch niet geheel uitgesloten.
0: Floris Lefebvre, dankjewel. Fijne dag.
1: Fijne dag nog, hè. Doei, doei.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.
1: Dan gaan we naar de smartphone. Want in Nederland zijn kinderen gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer te betrekken bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Want uit de peiling van het ministerie blijkt ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. Het is een ingewikkelde kwestie voor volwassenen om te bepalen wanneer een kind een smartphone krijgt, hoorde Hart van Nederland.
2: Ik moet zeggen, ik ben gelukkig van de generatie dat mijn kinderen al wat ouder zijn. Ja. Mocht ik in de schoenen staan van de huidige generatie, dan lijkt me dat een heel lastig probleem.
3: Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we op zijn minst 12, 13.
4: Ik hoop dat als ik nu kleine kinderen zou hebben, dat ik het zo lang mogelijk zou kunnen uitstellen. Want als ze eenmaal de telefoon hebben, kun je ze niet meer tegen allerlei gekke verhalen en filmpjes beschermen.
1: Ja, in de campagne krijgen ouders tips om het gesprek met hun kind aan te gaan.
5: Ja, wij zitten met hetzelfde dilemma thuis ook. Eentje van 10 heeft een telefoon, maar gelukkig nog steeds geen Instagram en niet die andere gekke dingen, TikTok of zo. Dat zit er niet op.
1: Dat is het enige. Zit er niet op?
5: Dat hebben we niet erop gedaan ook.
1: Oh,
5: nee. Het valt onder ons account, dus we kunnen zien wat hij erop
1: downloadt. Oh, ja. Zeg
5: maar.
1: Okay, ja.
5: De enige manier om het een beetje in de gaten te houden. En dan moet ik zeggen, hij gebruikt hem alleen voor de Snapchat dan met zijn vrienden.
1: Ja.
5: Om daar wat dingen op te doen. Maar dat houden we ook in de gaten. Maar het is moeilijk gewoon, ja.
1: Kun je toch beter alleen WhatsApp doen eigenlijk?
5: Ze willen gewoon heel vroeg zo'n telefoon al hebben.
1: Ja, tuurlijk, maar ja, je wil erbij horen, hè?
5: Ja, is de druk van buitenaf ook
1: ja,
5: wel.
1: Ja, zeker, ja.
5: Dan de NS, die geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. In de hoop de drukte in de trein wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
6: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten. En dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
5: En tot zover het nieuws van buiten Flevoland.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
3: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 1:30 geweest. De overleden persoon die gisterochtend bij het Wilgenbos in Almere Buiten is gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie laat weten dat het onderzoek daarmee is afgerond. Het lichaam werd gevonden in het water bij het bosgebied aan de Oostvaardersdijk. Jonas de Geus en Terrence Pieters uit Almere staan met het Nederlands hockeyelftal in de halve finale van het WK in eigen land. Oranje speelde gisteravond met 2-2 gelijk in de tweede groepsfase. Dat resultaat was genoeg voor de groepswinst. Vrijdag speelt Nederland de halve finale tegen Spanje. Almere City FC heeft een nieuwe rechtsback, Martin Wasinski. De 22-jarige Belg wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Schalke 04 met een optie tot koop. De in Luik geboren verdediger sluit per direct aan bij Almere City en gaat de concurrentie aan met de huidige rechtsback van trainer Anoush Dastgir. En veel politieke partijen in Noordoostpolder zijn voor een multifunctionele accommodatie in zowel Krijl als Krachenburg, bleek gisteravond tijdens een commissievergadering. Wel zijn er kritische geluiden over de begroting. De politiek vindt het belangrijk dat meerdere voorzieningen onder één dak komen te zitten in de twee dorpen. Wel zijn ons Noordoostpolder, VVD en CDA kritisch op het bedrag dat de gemeente jaarlijks moet bijleggen. Dit zou €730.000 zijn. Later dit jaar krijgt de gemeenteraad een eerste voorstel over de kosten.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. De FBI looft $25.000 uit aan mensen die baanbrekende tips hebben over meer dan 50 onopgeloste moord- en vermissingszaken van inheemse Amerikanen. Ieder jaar zijn er duizenden gevallen van moordzaken en vermissingen op inheems grondgebied. Families blijven vaak achter zonder antwoorden. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. In de nieuwjaarsnacht werd de Vondelkerk door brand verwoest. Volgens buurtbewoners kwam het door vuurwerk.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink in de provincie en vanuit het zuiden trekken er ook wat velden met bewolking over. In de middag krijgen we dan een versluierd aanzicht van het weerbeeld met sluierwolken en dus zonnige perioden tussendoor. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau van 22 graden in Emmeloord tot lokaal 24 of 25 graden in het zuiden van de provincie. Hierbij waait er het meest matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond en vannacht is er een mix van heldere perioden en wat wolkenvelden. Het blijft droog en na zonsondergang daalt de temperatuur flink. Uiteindelijk worden de minima tussen de 14 en 15 graden bereikt.
14: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Er wordt wel geflitst op de A27 Hilversum Almere bij 115,4. En de andere kant op Almere Hilversum, de A27, is dat bij 112,4. Dan de A6 Emmeloord Lelystad bij 83,5. En Muidenberg Lelystad bij 69,2. Heb je zo ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Fitsmeister. En straks eventjes na 1 uur weer nieuwe badgasten bij ons in de herberg. Vandaag het te gekke duo Sander en Arnoud, oftewel Tangerine.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De overleden persoon die gisterochtend bij het Wilgenbos in Almere Buiten is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Jonas de Geus en Terrence Pieters uit Almere staan met het Nederlands hockeyelftal in de halve finale van het WK in eigen land. En Almere City FC heeft een nieuwe rechtsback, Martin Wasinski. De 22-jarige Belg wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Schalke 04 met een optie tot koop.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Wel de verkeersinformatie. Op dit moment bij de ANWB zien we een vertraging ontstaan op de A6 Lelystad-Joure. Voor Emmeloord nu zo'n 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeister meldt een controle op de A27. Almere Hilversum bij 112,4 en ook de andere kant op bij 115,2. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,2. Diezelfde A6 Emmeloord richting Lelystad bij 83,5. Verder staan ze ook in Almere op het Duinplein. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen graag gezien de gasten bij ons. De Boers Sander en Arnoud, we kennen ze beter als Tangerines, hebben een nieuwe single. Ook die gaan ze live spelen voor ons.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: Muziek die we niet eigenlijk helemaal zonder reden draaien, maar daar horen we zo meteen wel meer over. De Alessi Brothers waren dat en All for a Reason.
1: Ze staan 10 december pas. Ja, klinkt zo ver weg, maar ja, het is natuurlijk over een maand of 3 alweer. In de Meerpaal in Dronten. Ze hebben natuurlijk meegedaan aan Beste Zangers. Ze hebben een succesvolle theatertour met meer dan 80 vrijwel uitverkochte concerten. Ruim 30.000 bezoekers. En nu staan ze gewoon hier bij ons op het podium als onze badgasten. Sander en Arnoud met Roots in Lelystad. Het muzikaal duo Tangerine met de nieuwe single By Your Side.

0: Heerlijke muziek. Dit.
1: Nou hè, zo lekker toch? Ja.
0: Zo fijn dit.
1: Ik snap dat wel, dat er zoveel kaarten zijn verkocht voor die concerten. Het is natuurlijk fijne muziek om naar te luisteren.
2: Nou, dat is aardig.
1: Ja, zeker. Maar goed, jullie zijn ook... Zijn jullie nou echte Lelystedelingen?
2: Wij zijn geboren in Lelystad. We waren volgens mij drie jaar.
1: Ja.
0: En toen hadden we het wel gezien.
2: Of ik was 3 en jij was 4, ik weet niet meer. Ja, maar toen zijn we verhuisd naar Emmeloord.
1: Emmeloord, ja. Ook Flevoland natuurlijk.
2: Ja. En toen we 9 jaar oud waren, toen zijn we verhuisd naar Drenthe, naar Assen.
1: Assen, ja. En daar de rest echt groot geworden, ouder geworden ook?
2: Dat is
1: ook
2: heel
1: daar
2: groot
1: weer naar het park weggegaan. Ja. Ja. Dus vrij lang geworden.
3: Wel langer, maar niet breder.
2: Ja, maar dat is, als je in Assen woont, dan schijnt de zon altijd net iets harder.
1: Ja,
2: dan groeien
1: goed. Maar je hebt nog goede herinneringen aan Emmeloord en Lelystad denk ik niet meer.
2: Onze ouders zijn gescheiden. Dus onze vader die bleef eerst nog wonen in Lelystad. Dus toen kwamen we daar in de weekenden.
1: Oh ja.
2: Toen ging hij in Almere wonen. Toen kwamen we daar in de weekenden.
1: Je hebt gewoon heel Flevoland gehad zo mee.
2: Dus eigenlijk hebben wij gewoon, wij kennen Flevoland uit onze duimpjes.
1: Ja, want 10 december sta je in Dronten, niet gewoond, maar absoluut, dan wel aan de meerpaal en zo pak je een beetje
2: al. Nou, zeker. En de vorige tour hebben we ook heel veel in Flevoland gespeeld. Dus we komen hier heel graag. En als we in Agora in Lelystad spelen, dan lopen we altijd nog even langs ons oude huis.
1: Hmm.
4: Ja, een beetje met weemoed? Of denk je van...
2: We zijn wel redelijk nostalgisch ingesteld. Ja. Dus we vinden dat wel
1: dat
2: mooi.
1: Dat hoor je ook terug in de muziek.
2: Ja, zeker.
4: Die Lelystad
1: denk ik wel. Nee, maar een beetje de nostalgie. Ja. Dat vind ik wel dat de adem deze muziek ook wel.
3: Ik denk dat muziek ook wel een beetje met roots te maken heeft. Hè? Dat je dingen meeneemt die je vroeger luisterde. En wij proberen dat wel een beetje vast te houden. Omdat vooral gewoon om heel dicht bij jezelf te blijven.
1: Ja, zeker.
4: En het mooie eraan is dat de bezoekers in het theater, wat jij net al zei, Marco, dat er veel bezoekers op afkomen. Zonder dat je eigenlijk elke week op televisie bent.
2: Nee, dat klopt. En dan zijn we hebben natuurlijk veel tv gehad de laatste 2 jaar. En vooral natuurlijk onze beste zangersavontuur.
1: Ja,
2: dat heeft ons wel veel mensen opgeleverd. Veel liefhebbers van onze liedjes. En dat is wel heel prettig, heel fijn. Ja.
4: Die jullie dat dan in één keer ontdekten. Eigenlijk wel jammer dat zo'n programma pas dan aangeeft van hoe goed jullie eigenlijk zijn.
3: Kijk, het is natuurlijk een podium. Hè? Dat is een podium die mensen schijnbaar makkelijk vinden. Dus dat is natuurlijk helemaal prima. Mm-hmm. Het is juist fijn dat is nog steeds zo. Er zijn nog steeds zieltjes te winnen.
4: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook wel een beetje een leuke sport.
4: Ja. Maar met zo'n programma moet je dan liedjes van anderen doen. En jullie theatershows, voornamelijk jullie eigen liedjes.
3: Ja.
4: Zet dat nog wel eens een keertje mensen op het verkeerde been? Dat ze zeggen, ook
3: uiteindelijk... Ja, maar kijk, mensen snappen het programma. Best zangers snappen ze natuurlijk wel. Ja, dus er worden natuurlijk wel liedjes van ons gedaan. Alleen door en daar andere artiesten.
4: Ja.
3: Dus zij snappen wel dat die liedjes van ons zijn, oorspronkelijk.
2: En je pakt natuurlijk, als je een liedje van iemand anders zingt...
1: Sausje.
2: Je giet het in je eigen...
3: Het wordt toch wel een beetje van jezelf, ja.
2: Ja. Het wordt uiteindelijk, voelt het ook een beetje soort van jezelf uiteindelijk.
1: Het wordt een nieuw nummer eigenlijk, hè?
2: Ja, daardoor. Maar ik denk dat ook wel moet om een liedje goed te kunnen uitvoeren en te kunnen voelen. Ja.
3: Dat is ook het leuke aan dat programma, hè? Dat iedereen maakt het eigen. Het is wat dat betreft niet echt een kofferprogramma.
1: Nee.
3: Het is de waardering inderdaad voor de artiest die het liedje heeft gemaakt. Maar het is ook zorgen dat je een liedje kiest die bij jou past en die zeg maar ook een soort van jouw verhaal vertelt.
1: Ja.
4: Beste voorbeeld is natuurlijk Davina Michel daarin. Die zo'n nummer gewoon compleet
2: heeft hervormd. Goed voorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel mooie liedjes uitgekomen.
4: Ja, er zijn heel veel hits uitgekomen. Grijs ook.
2: Ja, dat zijn natuurlijk wel de bekendere songs die eruit voort zijn gekomen.
1: Jullie hebben ook een album uitgebracht. Dat is zelfs in Japan uitgebracht.
2: Ja, nou dat komt binnenkort uit in Japan op 2 september.
1: Oh, 2 september komt in. Maar hoezo hangt Japan, ligt Japan aan jullie voeten?
3: Ja, dat is eigenlijk best wel gek. We kregen allemaal berichtjes van mensen. En zo dat wij in de supermarkt werden gedraaid en in de McDonald's daar.
1: Oh ja?
3: En toen kregen we op een gegeven moment een berichtje van een platenmaatschappij. Uit Tokio. En die vroegen wij onze plaat ook daar in de platenwinkels wilden hebben. En dat is superleuk. Want in Nederland krijgen we natuurlijk alles krijgen gewoon mee.
1: Ja.
3: En in Japan is dat natuurlijk veel minder. Wij komen niet langs die platenzaken. Wij lopen daar niet in de McDonald's. Hier ook niet trouwens. Maar goed, daar heb ik heel vaak McDonald's gezegd. Ik weet niet of dat...
1: Nee.
3: Niet per se.
1: Maar goed, je hebt al gezegd dat je er nooit komt, dus je hebt er zelf niks mee.
3: Ja, precies. Ja. Maar dat is superleuk. Maar wij hebben wel echt de ambitie om daar een keer heen te gaan.
2: Ja,
1: en ook echt
3: het wordt nu al het tweede album dat er uitgebracht wordt. Dus het wordt wel een keer tijd dat wij het vliegtuig pakken.
1: Maar hoe moet dat ervoor? Want als je hier zoveel platen verkoopt of als het zoveel keer gestreamd wordt, dan heb je dan een gouden plaat of weet ik het wat. Hoe werkt dat daar? Heb je daar ook iets mee? Oh, dat weet je niet.
2: Nee. Okay. Maar ik denk dat het ook wel om daar een gouden plaat te krijgen als Nederlandse artiest, dat Daar gaan we niet van uit. Het zou wel heel leuk zijn. Maar we zijn heel blij met de...
4: Nou ja, je kan zien hoe snel het gaat. Ik bedoel, met Gerard Joling.
1: Ja, in Azië, Laura Fiji bijvoorbeeld.
2: Het is wel heel leuk om zeg maar niet in een land te zijn... Dat een land aangaat op je muziek... waar je eigenlijk zelf helemaal niet heel actief mee bezig bent geweest. Dat is wel heel leuk om te merken.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, ik vind dat wel een waardering.
4: Maar wanneer moet het dan gaan gebeuren? Want jullie zijn hartstikke druk in Nederland... Dan zal dat toch ook echt ver van tevoren gepland moeten gaan worden.
2: Ja, maar dat is in Nederland ook zo. Ik bedoel, die theatertours worden ook een jaar van tevoren geboekt.
4: Ja, ja.
2: Dus daar moeten we even over gaan nadenken. Maar het ligt wel in de planning in ieder geval.
4: Het leuke eraan is, ik draaide net de Alessi Brothers. Dat weet ik natuurlijk expres, omdat ik weet dat jullie binnenkort... of op het album gaat er iets gebeuren met die Alessi Brothers.
2: Nou, dat is inderdaad al gebeurd. Alessi Brothers, het album heet Family Tradition. En wij dachten mooi in de traditie van het album... in het concept van het album om ook even een aantal... andere muzikale familieleden te vragen om mee te doen.
4: Ja.
2: En wij zijn groot liefhebber van bijvoorbeeld ook de Alessi Brothers. En wij volgden elkaar al op de social media.
4: Ja.
2: En wij hebben hun gevraagd en ze vonden het hartstikke leuk.
4: Ja. Ja.
2: Ze zijn natuurlijk ook twins, dus het is een beetje family to family. En die band die ontstaat een soort van natuurlijk of zo.
4: Dat is de family tree.
2: He? Dat is inderdaad heel mooi liedje van Venice. Die toevallig ook meedoen op het album.
4: Nee, toevallig. Dat
1: is mogelijk ook
2: allemaal. Het is mooi om met artiesten te werken die je zelf heel erg waardeert. Het is te gek als zij op een liedje zingen die jij hebt gemaakt.
4: Ja, tuurlijk.
2: Ja. Dus we zijn er heel trots op.
1: Nou ga je dit heel bijzonder presenteren, het album. Tijdens 3 openluchtconcerten.
2: Ja, en daar zijn we eigenlijk wel één gehad. 21 augustus was het afgelopen.
1: Ja, je hebt nu nog 2. Soest heb je nog. En,
2: we gaan inderdaad nog naar Cabrio, Soest en Roosendaal deze week.
1: Ja.
2: Eind deze week, vrijdag en zaterdag, dacht ik.
1: Ja.
2: En dat is leuk. Dat zijn eigenlijk, we doen dit jaar maar 3 shows met onze band. En daarna gaan we weer met z'n 2 het theater in. Het zijn er maar 3. En daar kunnen we altijd heel erg van genieten. Omdat we hele fijne mensen om ons heen hebben. Echt bevriende muzikanten waar we heel goed mee kunnen en goed en fijn mee kunnen spelen.
3: Ja, en een keertje gewoon niet alleen maar met z'n 2, hè?
2: En dat is ook een keer ook wel eens lekker. Ja.
1: Is dat wel eens een keer
2: mag ook wel eens gezegd worden.
1: Dat je onderling wel eens denkt van we hebben meningsverschil of een beetje ruzie of wat dan
2: ook. Nooit.
4: Zoals die Everly Brothers of zo, weet je?
2: Nooit, wij hebben nooit een meningsverschil, hè? Nooit ruzie? Nou,
1: goed.
2: Nee hoor.
4: Nee, maar een goed muzikaal verschil.
2: Wij hebben hele lekkere broederlijke ruzies. En die kunnen keihard gaan. Maar we hoeven nooit sorry tegen elkaar te
1: zeggen. Oké, dan is het goed.
2: Dat is jouw mening. Mooi.
1: Ja.
2: Sorry.
4: Ja. Hey, maar met die band ook. Dan doe je er 3 met, of 4 doe je er dan met band?
2: Ja, 3.
4: Nee, 3. Maar neigt dat dan niet naar meer? Dat je zegt van ja met band is het toch eigenlijk
2: dat is ook wel,
4: wel lekker om met theater ook een beetje bandje erbij te hebben.
2: Theater leent, we zijn in theater eigenlijk het best een beetje op onze plek met z'n tweeën. Dus wij hebben zo'n bepaalde dynamiek met z'n tweeën, die moet je in het theater niet doorbreken. Mm-hmm. Dus met z'n tweeën klopt dat gewoon helemaal.
4: Ja.
2: Maar de buitentheaters, de clubs, festivals doen we heel graag met band.
4: Ja. En zijn die optredens dan wezenlijk anders dan de theaters?
2: Ja, zeker.
4: Uiteraard, want je staat met z'n tweeën met een band. Maar doe je echt andere nummers dan?
2: Andere nummers, maar uitstapjes. Natuurlijk ook wel dezelfde nummers. Alleen dan met band. Dus het is gewoon heel anders. We hebben een grote band. Zit een saxofonist bij. Zit nog een extra gitarist bij. Pedal steel, drum, bas, toetsen. Een hele reute met teut. Dus dat is wel degelijk anders, ja.
4: Nou, mooi.
2: Ja.
4: Nou, leuk. 10 december dus om ervan te genieten in de Meerpaal in Dronten. Daar spelen je onder andere ook je nieuwe single dus, Side by Side.
2: Dat denk ik wel.
4: Wie gaat het daarmee nu?
2: Ja, dat gaat goed. Tenminste, als jullie hem draaien, dan ben ik al blij.
4: Wij draaien hem zeker.
2: Nou, dan gaat het goed.
4: Het is niet alleen van ons afhankelijk.
2: Nou,
4: op de duurlijst aan het einde. Fijn dat Flevoland er is.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja,
2: het begint toch altijd bij Flevoland.
4: Het begint daar altijd. Daar begint het. Wat jullie betreft in ieder geval natuurlijk. Absoluut. In Flevoland. Het tweede nummer wat jullie vandaag gaan spelen. Welke is dat?
2: Het is een liedje dat heet Every Rainbow. We hebben eigenlijk een tijdje geleden al uitgebracht. Maar is ook op ons album terechtgekomen. Omdat het ook over onze familie gaat. Het is een liedje wat we schreven over onze 2 broertjes. Johnny en Jeffrey, is ook een tweeling.
4: Ongelooflijk eigenlijk.
2: Ja, onze moeder was weer zwanger van een tweeling. En ze hebben helaas niet lang geleefd, want vlak na de geboorte zijn ze overleden.
4: Ja. Mm-hmm.
2: Ze zijn nog veel in onze gedachten. En dat werkt gewoon zo bij liedjes schrijven. Als mensen in je gedachten zijn, dan geef je er op een gegeven moment woorden aan en een melodie. En dan is er een liedje en deze is voor hun.
4: Heeft dat lang geduurd dan, dat je dacht van we moeten er een liedje over maken? Of is dat al eerder gebeurd?
2: Het is iets wat er gewoon in je achterhoofd zit. En

0: Het moet ook niet geforceerd worden, hè, met dit soort dingen.
1: Nee, echt, het moet komen als...
0: Ja, ja, misschien een beetje cliché of zo, maar het moet het eigenlijk een beetje uit de lucht vallen.
1: Ja.
0: Dus,
1: als je ervoor gaat zitten, dan wordt het... Dan
0: nee, ik wil het niet forceren. Dat nee, is met heel veel liedjes die wij hebben gemaakt als het gaat over familie.
1: Ja.
0: Dan proberen we dat niet te forceren.
1: Nee.
2: Stel nou dat die twee jochies ook zo muzikaal waren geweest als jullie.
0: Ja, zouden ze volgens mij 30 zijn.
1: Nee, vader, jullie dan nu.
0: Dus man, wat een bandje met ze kunnen vormen. Was wat geweest.
2: Kijk, dan had je met z'n vieren dit gehad. Maar ja, ook vier die broederlijke ruzies en die discussietjes.
1: Ja, dat zou ook wat zijn als je met z'n vieren dan...
3: En zij zijn ook tweeling, dus dat zouden ze met elkaar ook...
2: Fantastisch.
3: ...hebben gehad. Maar ja, dat zijn mooie gedachten.
2: Ja. Op drums en op toetsen.
3: Nou.
2: Dan had er eigenlijk nog een bassistje bij gemoeten.
3: Ja, maar die hebben we ook. We hebben een zus die bas speelt. Dus.
1: Echt waar?
2: Fantastisch.
3: Ja, zeker.
2: Wat een mooie familie.
0: Neem me de volgende keer mee.
1: Ja, is goed. Nou, ja, is
0: dan
1: goed.
0: Laat ik Xander thuis. Heeft ook krullen namelijk.
1: Ja. Ga lekker staan, jongens. Xander, volgens mij. Moeten jullie nog stemmen eventjes? Of,
2: nee, dat heb je net tijdens het interview al gedaan.
1: Professionals, zo werkt dat. Xander en Arnoud dus nogmaals. 28 augustus, Cabrio Soest, Openluchttheater de Pinkenberg en Roosendaal. 29 augustus. Dat zijn dus nog die twee openluchtconcerten. En dan wordt dat is met band en dan wordt het album gepresenteerd nogmaals. En 10 december dus in de Meerpaal in Dronten. En hun verdere concerten vind je natuurlijk op hun website en hun socials. Hier zijn ze met het tweede optreden van vandaag. Een prachtig liedje, Every Rainbow, Tangerine.

Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag. Woonstichting Centrala wil een huurder uit zijn appartement aan de Wold in Lelystad zetten. De man zal jaren overlast veroorzaken door onder meer drugsgebruik en handel, intimidatie en vernielingen. De huurder zegt dat hij niet meer verslaafd is aan drugs en inmiddels hulp krijgt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een 27-jarige Emmeloorder die wordt verdacht van brandstichting mag 14 dagen langer worden vastgehouden. Dat heeft de rechtercommissaris beslist. De man werd afgelopen vrijdag opgepakt na een uitslaande brand in wooncomplex Emelwar aan de Revelsand in Emmeloord. Hij zou zijn eigen flatwoning in brand hebben gestoken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere woningen. En de overleden persoon die gisterochtend bij het Wilgenbos in Almere Buiten is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie laat weten dat het onderzoek daarmee is afgerond. Het lichaam werd gevonden in het water bij het bosgebied aan de Oostvaardersdijk.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink in de provincie en vanuit het zuiden trekken er ook wat velden met bewolking over. In de middag krijgen we dan een versluierd aanzicht van het weerbeeld met sluierwolken en dus zonnige perioden tussendoor. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau van 22 graden in Emmeloord tot lokaal 24 of 25 graden in het zuiden van de provincie. Hierbij waait er het meest matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond en vannacht is er een mix van heldere perioden en wat wolkenvelden. Het blijft droog en na zonsondergang daalt de temperatuur flink. Uiteindelijk worden de minima tussen de 14 en 15 graden bereikt.
11: Dan de verkeersinformatie. Geen vertraging gemeld door de ANWB. Frits Marsden, nog steeds dezelfde controles als een uurtje geleden. De A27 Almere Hilversum bij 112,4. Aan de andere kant staan ze bij 115. De A6 Muidenberg richting Lelystad 69,2. En Lelystad Emmeloord bij 83,5. En verder ook in Almere op het Duinplein. Oh, die moeten we niet hebben. We moeten gewoon door met de muziek. Electric Light Orchestra.
8: Dit is Herberg Flevoland.

Lisa Stansfield en The Real Thing. En daarvoor de polderplaat van deze week. Deon is dat en jij. Hij is aanstaande vrijdag bij ons live in de studio om over deze plaat te vertellen. Morgenmiddag dan hebben wij de dierenarts weer bij ons in de studio. Dierenarts Sander van der Wal. Heb je nou nog een dringende vraag aan hem? App hem dan eventjes door naar 0320 28 50 50. Kunnen we morgen gelijk aan hem stellen. Heb je dus een vraag voor de dierenarts? 0320 28 50 50. Straks een uurtje Flevoland Muziekland met Jordy Bouw. En daarna Studio Flevoland natuurlijk ook. Dan krijg je antwoord op de vraag. Blijft die zonnebrandcrème? Misschien heb je nog wel wat over. Ben je op vakantie geweest deze zomer? En heb je nog heel veel zonnebrandcrème over? Ook een dure zonnebrandcrème. Maakt eigenlijk niet uit. En je denkt van, weet je wat? Ik bewaar het gewoon tot volgend jaar. Dan heb ik volgend jaar alvast een klein voorraadje. Maar heel vaak wordt er gezegd, het blijft niet zo lang goed. Is dat nou een praatje vanuit de commercie? Of is het echt zo? Vanmiddag het antwoord daarop. Nu eerst Dolly Parton en 9 to 5. Zometeen de nieuwe single van Elske de Wal. Die heet Whatever.

je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Woonstichting Centrana wil een huurder uit zijn appartement aan de Wold in Lelystad zetten. Een 27-jarige Emmeloorder die wordt verdacht van brandstichting mag 14 dagen langer worden vastgehouden. En de overleden persoon die gisterochtend bij het Wilgenbos in Almere buiten is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Nou, er staat ons heel wat te wachten wat die temperaturen betreft. Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio, die vind je op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten op onthoud daar. Dan de snelheidscontroles op de A1 in de richting van Amsterdam bij Naarden bij 17,1. De A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,4. En de andere kant op de A27 bij 115,0. Dan de A6 in de richting van Lelystad bij 69,2. Ook een controle op de A6 en dan even kijken verderop bij hectometerpaal 83,5. En ook een snelheidscontrole op het traject Lelystad-Muidenberg bij Almere bij 61,0. En een radarcontrole vind je ook nog eens aan de elementendreef in Almere in beide richtingen. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland de flitsen gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. En een bijzonder goedemiddag op deze dinsdag. Een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen Chakatak en Down on the Street.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Goedemiddag.
9: Flevoland Muziekland.
8: Jordy Bouw.

Louis Fonsi en Demi Lovato en Echeme La Culpa. Het is 2:12 geworden. Goedemiddag, welkom bij Flevoland Muziekland. En ik ben deze uitzending goed begonnen met een complimentje van Wil. Een ongevraagd complimentje, heerlijk is dat altijd. En Wil zegt, je haar zit prachtig vandaag, Jordi. Nou, dankjewel. Hè? Dat is toch heerlijk? Je hebt er niet om gevraagd en dan krijg je zomaar een complimentje. Dat zouden we wat vaker moeten doen eigenlijk met z'n allen. En het is vandaag een mooie dag natuurlijk. Veel zon, het wordt nog warmer. Morgen bijvoorbeeld ook nog veel meer zon dan vandaag. En normaal gesproken zou ik dan dit uur vragen om wat liedjes door te geven die te maken hebben met de zon. Maar vandaag wil ik het iets anders gaan doen. Ik heb zometeen een fragment meegenomen van een liedje dat gaat over de zon. Ik heb het natuurlijk wel iets moeilijker gemaakt. Ik speel dat fragment dan achterstevoren af zometeen. En ik ben heel benieuwd of jij dan dat liedje meteen herkent. Een liedje dat gaat over de zon, maar dan speel ik het zometeen achterstevoren af. Nou, ik zou zeggen, zet de radio maar iets harder. Houd je telefoon in de gaten, want je kunt dan het goede antwoord aan me doorgeven via WhatsApp. Dat kan op het telefoonnummer 0320 28 50 50. Zometeen dus dat fragment, eerst nog wat muziek. Dit is Miles Smith en Naya Hor-

Het duurt nog een paar dagen, maar voordat je het weet is het alweer zaterdag. Kun je lekker in het park gaan zitten, wel met een paraplu. Want volgens mij gaat het behoorlijk regenen het weekend. Chicago en Saturday in the Park. Nou, over regen hoeven we ons vandaag en morgen in ieder geval geen zorgen over te maken. En om een beetje in die stemming te blijven, in die zomerse stemming, heb ik een liedje meegenomen dat iets te maken heeft met de zon. Maar ik heb daar iets mee gedaan. Ik laat het je namelijk zo meteen achterstevoren horen. En ik ben heel benieuwd of jij dan het liedje herkent. Als jij het herkent, dan mag je dat aan me doorgeven via WhatsApp 0320 28 50 50. Daar komt-ie.

Ja, het klinkt een beetje Tsjechisch of Pools, maar het is een Engelstalig liedje wat achterstevoren is afgespeeld. En de hint is dat het iets te maken heeft met de zon. Nou, hopelijk kom je eruit. Als je eruit bent, dan kun je me een appje sturen. 0320 28 50 50. En wie weet heb ik dan wel een leuke prijs voor je zometeen. Ik heb ook nog veel muziek voor je. Straks Narendra Michael Walden. Maar eerst Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Flevolanders die een groter risico hebben om ernstig ziek te worden van corona, die kunnen dit najaar weer een prik krijgen tegen het virus, meldt de GGD. Het gaat om Flevolanders van 70 jaar en ouder, mensen met gezondheidsproblemen en zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken. De prik wordt vanaf 21 september gezet. Een Almeerder wil dat een huurder vertrekt uit zijn woning aan de William Jamesstraat in Oosterwold. De oud-voetballer verhuurde de woning tijdens zijn tijdelijke proefcarrière in Slovenië, maar wil nu weer terug. Maar de huurder die weigert te vertrekken. Volgens hem is afgesproken dat hij langer mocht blijven. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een 27-jarige Emmeloorder die verdacht wordt van brandstichting mag 14 dagen langer worden vastgehouden. Dat heeft de rechtercommissaris beslist. De man werd afgelopen vrijdag opgepakt na een uitslaande brand in wooncomplex Emelwar aan de Revelzand in Emmeloord. Hij zou zijn eigen flatwoning in brand hebben gestoken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere woningen. En woonstichting Centrada wil een huurder uit zijn appartement aan de Wold in Lelystad zetten. De man zou al jaren overlast veroorzaken door onder meer drugsgebruik en handel, intimidatie en vernielingen. De huurder zegt dat hij niet meer verslaafd is aan drugs en inmiddels hulp krijgt. De rechter doet over 2 weken uitspraak in de zaak. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink in de provincie en vanuit het zuiden trekken er ook wat velden met bewolking over. In de middag krijgen we dan een versluierd aanzicht van het weerbeeld met sluierwolken en dus zonnige perioden tussendoor. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau van 22 graden in Emmeloord tot lokaal 24 of 25 graden in het zuiden van de provincie. Hierbij waait er het meest matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond en vannacht is er een mix van heldere perioden en wat wolkenvelden. Het blijft droog en na zonsondergang daalt de temperatuur flink. Uiteindelijk worden de minima tussen de 14 en 15 graden bereikt.
6: Dankjewel Floris, dan de verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek naar de A50 richting Apeldoorn. 3 rijstroken zijn er dicht. Dat zorgt nu voor ruim een uur vertraging, sterkte als je in die file staat. En vanwege dat ongeluk op de A28 ook wat oponthoud op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizenrallee en de A28 een kwartier stilstaan. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij hectometerpaal 115,0. De andere kant op richting Hilversum bij 112,5. En op de A6 in de richting van Lelystad, daar vind je een flitser bij hectometerpaal 83,5. Ja, ik heb weer zitten stoeien vanochtend. Ik heb een bekend liedje gepakt. Dus heb ik achterstevoren, heb ik dat af laten spelen. En aan jou de vraag, welk liedje is het? Nou, ik heb al een hint gegeven. Het liedje gaat over de zon en het is Engelstalig. Dus ga er nog maar even goed voor zitten als je er nog niet uit bent. Daar komt-ie.

0: Misschien heb je nu wel zo'n oh ja momentje. Dat je denkt, oh ja, dat was dat nummer. Nou, als je dat hebt, dan zou ik dat zeker even aan me doorgeven. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Muziek van Foreigner en Waiting for a Girl Like You. En het tweede half uur van Flevoland Muziekland begon ik met Ed Sheeran en The Galway Girl. Als ik jullie gewoon verklap welk liedje ik achterstevoren laat horen de hele tijd. Waarschijnlijk gaat er dan een lampje bij je branden. Het is namelijk The Beatles met Here Comes the Sun. Luister maar eventjes.

als je mee zit te puzzelen en er niet uitkwam, dan denk je nu waarschijnlijk, oh ja, tuurlijk, ik had dat kunnen weten. De melodie van The Beatles en Here Comes the Sun. En de hint die ik erbij gaf, het gaat over de zon en het is Engelstalig. Ja, je had zoveel verschillende opties nog kunnen doorgeven, maar het goede antwoord is dus The Beatles. En eens even kijken of ik al antwoorden heb binnengekregen van mensen die het juist hebben gehoord. Ja, even kijken. Jeroen zegt The Beatles, Here Comes the Sun. Dat geldt ook voor Judith. Heb ik hier een berichtje van Ageet, die zegt ook, hoi Jordi. Nou, laat het berichtje. Ja, het is Here Comes the Sun van The Beatles. En dat weet ook Walter, die zegt ook The Beatles. Wat zegt Brian? Die dacht aan Bob Marley met The Sun. Had goed gekund, Brian. Ellie, die komt dan ook met The Beatles en Here Comes the Sun. Ook goed gehoord. En dan heb ik hier nog een berichtje van Ruud. Die dacht aan Van Morrison en Here Comes the Night. Ja, het lijkt er wel een beetje op, maar niet helemaal het goede antwoord. Ja, het was een lastige vandaag. Ik ga eens even kijken wie er dan wat leuks wint. Wie ga ik een pakketje opsturen? Weet je wat? Gaat richting Jeroen. Dat is alweer lang geleden dat hij wat gewonnen heeft. Dus Jeroen, laat even je adresgegevens achter via WhatsApp. Dan komt er zo snel mogelijk iets leuks naar jou toe. Want het was een lastige opgave vandaag. Dus dat moet ook extra beloond worden natuurlijk. Nog even een applausje voor jezelf als je het goed had. En namens mij. En nu gewoon normaal afgespeeld. Beatles, and here comes the sun.

Rolf Sanchez en Marciara. En daarvoor hoorde je de Beatles. Gewoon van voor naar achter in plaats van achter naar voor. Met Here Comes the Sun. Het is 3:12 geworden. Zometeen Studio Flevoland. En je krijgt onder meer een antwoord op de vraag hoe lang je jouw zonnebrand nou in de kast kunt laten staan. Ja, dan kun je natuurlijk 10 jaar daar neerzetten. Maar kan het je lichaam dan nog wel beschermen tegen de schadelijke straling van de zon? Of is het een fabeltje? Hè? Dat zou ook nog eens goed kunnen. Dat het een trucje is van allerlei zonnebrandproducenten. Om er maar voor te zorgen dat je ieder jaar een nieuw potje zonnebrand koopt. Nou, hoe het zit, daar krijg je zometeen in Studio Flevoland een antwoord op.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Flevolanders die een groter risico hebben om ernstig ziek te worden van corona kunnen dit najaar weer een prik krijgen tegen het virus, meldt de GGD vandaag. En een Almeerder wil dat een huurder vertrekt uit zijn woning aan de William Jamesstraat in Oosterwold. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Nou, grote problemen op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken afgesloten. Over 12 kilometer stilstaand verkeer. Een uur extra op dit moment. En op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de A28 een kwartier extra. Geflitst wordt er ook op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Emmeloord richting het zuiden rijdt. Paaltje 83,5 en ook een controle op de Hoge Ring in Almere, de N702, beide richtingen, hectometerpaaltje 12,2. Moet ik zeggen, anders hebben we weer collega's die daarover vallen.
8: Dankjewel, Oduke, dat heb je goed gedaan.
11: Ja.
8: Zometeen in Studio Flevoland vieren we een feestje, want onze provincie bestaat het jaar 40 jaar en de Flevomeerbibliotheek is op zoek naar verhalen, misschien wel jouw verhaal. Nou, hoe het precies zit en hoe het werkt, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hij kan er goed van leven, de muziek die hij heeft gemaakt. Zeker van dit liedje. Shotgun was dat van George Ezra.
1: Ik ben hier lichtelijk aan het hyperventileren.
0: Ja, dat had ik vanochtend ook al. En het is nog steeds niet opgelost, het grote probleem.
1: Nee, en ik denk ook niet dat het meer terugkomt. Wat moeten we nu?
0: Ja, nou ja, dan moeten we denk ik heel veel mensen teleur gaan stellen.
1: Ja.
0: Ja. Voor de rest zijn we heel vrolijk, hoor.
1: Ja, hoor.
0: Vertel jij wat er aan de hand is. Ja. Ik durf het niet te vertellen.
1: Wij hebben iedere dag in ons programma een rebus laten we zien. En nou denken jullie, wat kunnen zij toch goed tekenen met pixeltjes en zo. We hebben daar de hulp voor nodig van in ieder geval onze vormgever. Maar ook van een rebusmachine die we altijd gebruiken op internet. En nou is die pagina verdwenen.
0: Gewoon helemaal weg, hè?
1: Het is ongelooflijk. We kunnen dus geen rebussen meer maken.
0: Ja, ik had allerlei leuke opgaves bedacht voor volgende week en die week erop. Ik denk, nou, dan maak ik meteen even een rebus. Stuur ik dat naar onze vormgevingenafdeling toe. Nee, nog onbereikbaar en nog steeds, hè? Want normaal gesproken ligt de site wel eens uit. Half uurtje.
1: Ja, maar als je dus nu ook via Google zoekt naar die site, dan geeft hij hem ook niet in die meldingen. Dus die site is gewoon helemaal verdwenen.
0: Ja. Misschien wel de ondergang van onze rebus dan. Als die site niet bewerkt, dan hebben we weinig andere opties.
1: Ja, nou, we gaan hier even bijkomen van deze schrik. Ja. Dat doen we door gewoon de rebus die we wel al gemaakt hebben nog eventjes te laten zien voor vandaag.

0: het hier werd geconstateerd dat dit mijn jeugd is, mag ik deze plaat afkondigen. Boys to Men, End of the Road.
1: Flevoland bestaat 40 jaar en daar is op allerlei manieren aandacht voor. Bijvoorbeeld bij de Flevomeerbibliotheek. Die is voor deze provinciale verjaardag op zoek naar verhalen van Flevolanders.
0: En daarvoor hoef je geen ervaren schrijver te zijn, want het is de bedoeling dat je die verhalen op papier zet. Sanne Leuzink van Flevomeerbibliotheken die vertelt ons er meer over. Sanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, naar wat voor verhalen zijn jullie nou op zoek?
2: Och, nou, dat kan je heel breed zien. Het thema is inderdaad het 40-jarig bestaan van de provincie Flevoland. Maar we verwachten geen geschiedenisverhalen. Het gaat er eigenlijk gewoon om, wat is jouw relatie tot Flevoland? Waar denk je aan bij Flevoland? Heb je een leuke ervaring, leuke herinnering? Iemand in Flevoland die een belangrijke rol in je leven speelt. Dus het gaat echt over de connectie met de provincie Flevoland.
0: Ja, dus het kan ook gewoon de overlopen put in de straat zijn.
2: Ja, als jij daar een hele bijzondere herinnering aan hebt, dan hopen wij op hele creatieve verhalen daaromheen. Ja. Ja,
1: heb je niet het idee dat sommige mensen dan denken, ja, ik heb ook heel wat meegemaakt, maar dat is niet zo interessant, denk ik.
2: Ja, dat is altijd leuk, hè. Ik maak zo'n opmerking ook wel. En dan zeggen wij altijd, iedereen heeft een verhaal en ieder verhaal verdient het om gehoord te worden. Dus wat voor jou misschien heel erg klein en onbelangrijk lijkt, kan voor een ander gewoon een heel mooi verhaal zijn. Dan zie je het als een boek. Hey, ja, als het verhaal je aanspreekt, kun je helemaal verliezen in een verhaal. En,
0: Nou, het mooie van deze verhalenwedstrijd is dat het dus niet een gelikt literair geschreven iets hoeft te zijn. Het mag ook gewoon heel simpel.
2: Het mag heel simpel. Je mag de vorm ook zelf kiezen. Dus of het nou in een brief is die je aan iemand richt. Een gedicht, als dat je beter ligt. Of een mooi verhaal of een herinnering. We hebben echt ervoor gezorgd dat het heel erg toegankelijk is voor iedereen. Dus we gaan ook niet letten op spelfouten of grammaticale fouten. Het gaat echt over jouw verhaal, jouw connectie met Flevoland. En ja, breng dat op een mooie, creatieve manier. Het mag waar gebeurd zijn, het mag verzonnen zijn, een beetje van alles. Hmm. Dus je bent daar heel vrij in.
1: En je mag ook zelf weten hoe groot dat verhaal is, hoeveel...
2: Nou ja, om te voorkomen dat onze collega's uren aan het jureren zijn, uiteindelijk hebben we wel een maximum aantal woorden van 800 woorden. Dus daar gaan we wel streng op zijn.
0: Ja, nou zeg je al, het is een laagdrempelige verhalenwedstrijd. Ja. Nou, dat is heel mooi. Dus dan doen er heel veel mensen aan mee, maar jullie hebben dat toch wel weer ondergebracht in allerlei categorieën.
2: Ja, we hadden, nog even heel kort de aanleiding. We doen dit eigenlijk rondom de Week van Lezen en Schrijven. Die vindt ieder jaar in september plaats door heel het land. En wij hadden dit jaar zoiets van, joh, het is niet alleen heel belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven, maar ook gewoon heel leuk. En we willen dus iedereen uitdagen om dat plezier in het schrijven te ontdekken. Dus we hebben gezegd, we willen dat heel breed openstellen. Dus voor iedereen van 12 jaar of ouder. En door alle gemeentes die een Flevomeerbibliotheek hebben.
0: Ja, dus eigenlijk alle gemeentes behalve Almere.
2: Ja, ja. Eigenlijk wel. Hopelijk kunnen we het volgend jaar uitbreiden. En doet lekker de hele provincie mee. Maar we hebben hem inderdaad heel breed uitgezet. Dus inderdaad voor jeugd en jongeren van 12 tot 18, voor volwassenen. Maar we hebben ook een categorie, want we gaan het in drie categorieën doen. Een categorie huis voor taaldeelnemers. Die wil ik eigenlijk wat breder trekken. Het gaat eigenlijk over mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben. En dat is natuurlijk best wel een grote uitdaging. Mensen ervaren dat is een grote drempel. Jeetje, je moet een verhaal in het Nederlands gaan schrijven. Daarom letten we ook niet op spelfouten en grammaticale fouten. Gaat het echt over vertelkracht.
0: Ja, maar dat is dan voor mensen die Nederlands niet als eerste taal spreken. Maar je hebt ook wel best wel mensen die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn in lezen en schrijven. Ja. Die gewoon hier in Nederland ook op school zijn geweest. Ja. Of niet lang naar school zijn geweest. Ja. Welke categorie vallen die dan? Gewoon bij de volwassenen?
2: In principe vallen die wel bij de volwassenen. Maar als zij deelnemer zijn van Huis voor Taal. Want dat zijn inderdaad niet alleen de mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben. Mogen ze ook de categorie Huis voor Taal aanstrepen.
1: Oké. Nou, sommige mensen die hebben ongetwijfeld een verhaal in hun hoofd. Die denken, nou, dat vind ik nog wel leuk om te delen.
2: Ja.
1: Maar dan denken ze, dan moet ik gaan schrijven.
2: Ja.
1: Wat is een goede tip om mee te beginnen?
2: Oeh, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik denk dat je, zoals ik het eigenlijk aanpak, en ik ben ook zeker geen schrijver, is begin gewoon met typen. Wat er in je opkomt, schrijf het op. En ga daarna eens kijken van, goh, kun je daar misschien dingen anders verwoorden, of dingen schrappen, of dingen toevoegen, dingen omdraaien. Maar begin gewoon. Want het is vaak, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Je hebt wel dingen in je hoofd, maar hoe zet je dat op papier? Ja, je, begin gewoon ergens. Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Nou, er is dus een verhalenwedstrijd, dus er zit een prijs aan verbonden. Ja, ja, wat kun je winnen?
2: Nou ja, we hebben dus de 3 categorieën. En per categorie gaan we een winnaar uitkiezen. En de winnaar wint een cadeaubon voor €50. En wat nog wel even leuk om te vertellen is dat we de prijsuitreiking doen we eind oktober in Dronten. En dat willen we gaan koppelen aan een hele mooie concertlezing waar Eva Vriend ook bij betrokken is. En dat is ook in het kader van 40 jaar Flevoland. Zij gaat ons op een muzikale wijze meenemen in het ontstaan van Flevoland. Ja, dat past natuurlijk perfect bij onze verhalenwedstrijd en de verhalen die wij hopen binnen te krijgen.
1: Ja, en als je tientallen verhalen binnenkrijgt, wat ga je daar dan mee doen?
2: Nee, we hebben een jury die bestaat uit tot nu toe collega's, maar we hopen nog iemand van de provincie te kunnen paaien om ook als jurylid mee te doen. En die juryleden gaan de brieven beoordelen. Dat zijn collega's vanuit educatie, vanuit huis voor taal, vanuit volwassen programmering. Dus.
0: Maar ik ben heel benieuwd naar wat mensen gaan schrijven. Oh. Ja, maar is dat dan later helemaal niet te zien voor het bredere publiek wat er geschreven is?
2: Dat is een goede vraag. Ik hoop natuurlijk dat we sowieso de verhalen van de winnaars mogen publiceren. Maar het zal ook een beetje aan de auteurs liggen. Als zij daar problemen mee hebben, moeten we dat ook respecteren. Maar we hopen natuurlijk verhalen te kunnen delen via onze website of social media. Maar daar zullen we wel toestemming voor moeten vragen van de mensen die de verhalen indienen.
1: Ja, en anders kun je altijd nog even vragen of ze hier bij ons in de studio willen gaan zitten om dat verhaal te vertellen voor de radio.
2: Heel goed idee. Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Nou, dankjewel. Sanne Leuzing van de Flevomeer Bibliotheken. En de verhalen kunnen van 3 tot en met 30 september worden ingestuurd. Ze mogen dus maximaal 800 woorden tellen. Mag dus ook veel minder. En moeten in het Nederlands zijn geschreven. En inzenden kun je doen via de website van Flevomeer Bibliotheek. Sanne, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: naar het toedeloe.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 4:30. Goedemiddag. De Batavia maakt op zaterdag 19 september haar laatste vaartocht. Sleepboten trekken de reconstructie van het VOC-schip dan via het Markermeer van Lelystad naar Amsterdam. En daar wordt de Batavia in een droog dok in een speciale draagconstructie geplaatst. Het schip wordt vervolgens op 2 oktober met een ponton teruggebracht naar Lelystad. En daar komt het op het land bij Museum Batavialand te staan. Een Almeerder wil dat een huurder vertrekt uit zijn huis aan de William Jamesstraat in Oosterwold. De oud-voetballer verhuurde de woning tijdens zijn tijdelijke profcarrière in Slovenië, maar wil nu weer terug. Maar de huurder weigert te vertrekken. Volgens hem is afgesproken dat hij langer mocht blijven. De rechter doet over 2 weken uitspraak in de zaak. Flevolanders die een groter risico hebben om ernstig ziek te worden van corona kunnen dit najaar weer een prik krijgen tegen het virus, meldt de GGD. Het gaat om Flevolanders van 70 jaar en ouder, mensen met gezondheidsproblemen en zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken. De prik wordt vanaf 21 september gezet. En woonstichting Centrada wil een huurder uit zijn appartement aan de Wold in Lelystad zetten. De man zou al jaren overlast veroorzaken door onder meer drugsgebruik en handel, intimidatie en vernielingen. De huurder zegt dat hij inmiddels niet meer verslaafd is aan drugs en dat hij hulp krijgt. De rechter doet over 14 dagen uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink in de provincie en vanuit het zuiden trekken er ook wat velden met bewolking over. In de middag krijgen we dan een versluierd aanzicht van het weerbeeld met sluierwolken en dus zonnige perioden tussendoor. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau van 22 graden in Emmeloord tot lokaal 24 of 25 graden in het zuiden van de provincie. Hierbij waait er het meest matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond en vannacht is er een mix van heldere perioden en wat wolkenvelden. Het blijft droog en na zonsondergang daalt de temperatuur flink. Uiteindelijk worden de minima tussen de 14 en 15 graden bereikt.
12: ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen afrit Zwifterband en afrit Urk 5 minuten vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knopend Lunette 40 minuten. Allemaal stilstaand verkeer, dat heeft te maken met een eerder ongeluk. 3 rijstroken inmiddels afgesloten. Dan de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. Daar een kwartier, ook stilstaand verkeer. Dat heeft weer te maken met een voertuig dat pannen heeft. Linker rijstrook afgesloten. En op de N50 tussen Kampen Noord en Kampen Zuid ook wat vertraging, 5 minuten. Dan flitsers. Ja, er wordt een melding gemaakt van 2 flitsers op de A6. Eentje richting Emmeloord en eentje richting Muidenberg. Die richting Emmeloord, dus naar het noorden, dus vanuit Lelystad gezien. Dan hectometerpaaltje 83,5. Richting Muidenberg, dan kom je hem tegen bij hectometerpaaltje 69,2. Ook zou er een controle zijn. Ja, dat kan zomaar willekeurig op het knopje gedrukt zijn hoor. De Zuid in Dronten. Misschien wordt daar wel echt gecontroleerd, maar ik noem hem toch maar eventjes. En op de N702 Hoge Ring in Almere in beide richtingen. Hectometerpaaltje 16,7.
10: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar na de zomer houd ik altijd zonnebrand over.
12: Ik ook.
10: En het is super duur, dat spul.
12: Ja, ik heb factor 50. Dan betaal je soms al 30 euro.
10: Ja, en wat doe je dan? Zet je het dan in de kast?
12: Ja, tot volgend jaar.
10: Ja, maar je kunt het maximaal een jaar bewaren.
12: Is dat
10: maximaal,
12: zo?
10: Hè? Dat staat vaak op de verpakking in de kleine lettertjes. Maar is dat nou echt zo dat het dan minder beschermt na een jaar? Mm. Of is het gewoon een marketingtruc om er maar voor te zorgen dat je iedere keer opnieuw zonnebrand
12: hebt? Ik denk dat ik ook nog wel van 2 jaar geleden wat heb.
10: Ja, nou, hoe het zit, dat gaan we zo meteen bespreken met een dermatoloog.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Owner of a Lonely Heart, gezongen door Yes natuurlijk. Het is 4:08.
1: Oh, zit dat zo?
2: In Oh, zit dat zo gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Nou, de vakantietijd is voor de meeste mensen wel weer voorbij. En dan herken je het volgende vast wel. Wat moet je nou doen met je geopende fles zonnebrandcrème?
0: Ja, want als je de verpakking goed leest, dan zou je dat eigenlijk maximaal een jaar kunnen bewaren. Maar blijft zonnebrand echt maar een jaar goed, of is het gewoon slimme marketing van de bedrijven achter die zonnebrandcremes?
2: Ja, we vragen het aan Daniel Kadouche. Hij is dermatoloog en huidkanker-expert. Goedemiddag, Daniel.
3: Een hele goede middag.
2: Nou ja, de centrale vraag is natuurlijk: moet je zonnebrandcreme nou echt weggooien en ieder jaar weer nieuwe kopen?
3: Ja, die vraag die krijgen wij vaker als dermatologen. En ik denk dat het ook heel goed is dat jullie hier aandacht aan geven. Laat ik dat voorop stellen. Wat belangrijk is om te weten is dat er zijn twee verschillende... twee verschillende zaken die hier een rol spelen. Enerzijds is het de zonnecrème. Als je een tube hebt geopend, dan staat er meestal op de verpakking staat dat het een soort potje of soort dekseltje van 12 maanden houdbaar. Dat geldt wel voor de formule. En dus dat betekent dat je nadat je hem geopend hebt 12 maanden kunt gebruiken. Tegelijkertijd weten we ook vanuit de praktijk dat als je een tube geopend hebt en hij is al gebruikt en hij heeft de hele zomer is hij in de tas geweest, op het strand geweest, etc. Dat de UV-filter, dat noemen we de UV-filter, dat is het stofje in de zonnecrème die je beschermt daadwerkelijk tegen de zon, dat die wel qua sterkte kan afnemen na verloop van tijd. Dus wat is dan de reden dat we zeggen, gebruik je zonnecrème-tube van vorige zomer niet volgende zomer opnieuw? Dat heeft puur te maken met dat we niet goed kunnen controleren of die SPF 50 of SPF 30 die erop staat, of die nog steeds zo goed beschermt. Dus de zonnecrème zal wel goed zijn, hij zal wel smeerbaar zijn. En of hij zo goed beschermt, daar heb je nooit echt een garantie op na 12 maanden. Dus,
2: nee, daar wil je geen risico mee lopen ook, dat is het eigenlijk.
3: Exact, en dat is dus precies de reden dat wij als dermatologen adviseren, gebruik iedere zomer gewoon een verse tube zonnecrème.
0: Ja, maar dat zeg je wel zo makkelijk. Maar het is wel hartstikke duur natuurlijk, hè, die zonnebrand. Dus het is ook wel logisch dat mensen denken, ja, ik heb nog een halve fles over, ik laat hem lekker in de kast staan, kan ik hem volgend jaar gewoon weer gebruiken.
3: Ja, het is natuurlijk wel dat we intrinsiek altijd tegen verspilling zijn. Dus het is zonde als je een halve fles weggooit. Tegelijkertijd is zonnecrème heel toegankelijk in alle prijssegmenten. Dus waar de ene zonnecrème merk natuurlijk wat hoger voor een hogere prijs wordt verkocht, zijn er gelukkig bij heel veel winkels zijn er genoeg zonnecrèmes te koop die voor een hele schappelijke, normalere prijs te koop zijn. Dus dat verschil, zeg maar, qua betaalbaarheid, dat is denk ik zeker in Nederland met de winkels die we hebben, is dat gelukkig voor veel mensen wel. Is er een zonnecrème te vinden, ook voor mensen die inderdaad minder te besteden hebben.
2: Ja, Daniel, nu we je toch aan de lijn hebben, hoe dik moet je dat eigenlijk smeren? Is het gek dat we nog over hebben? Moet je dat eigenlijk niet heel dik op je huid smeren?
3: Ja, nou, daar zijn allemaal regels en richtlijnen voor. Tegelijkertijd adviseren wij wel, als we zonnecrème smeren, dan moeten we eigenlijk weer terug, een paar stappen terug van wat is het algemeen advies met betrekking tot zonbescherming? Nou, dat is eigenlijk dat noemen we weren, kleren, smeren. En dat is ook in die volgorde van prioriteit. Dus waar we vroeger altijd zeiden smeren, smeren, smeren, is het nu echt wel iets meer een combinatie van maatregelen die ertoe leidt dat we uiteindelijk smeren als laatste stap hebben voor de huid die nog onbedekt is. En dan is inderdaad het advies smeren factor 30 of hoger. Smeer dat ruim en herhaal dat iedere 2 uur. Ja, en dan heb je net misschien een zonnecrème tube of een fles gekocht die je nog half gevuld hebt. Dat kan gebeuren inderdaad. En dat is, ik denk dat er nog genoeg mooie dagen aankomen waar ze goed van pas kunnen komen.
0: Ja, want ik gebruik eigenlijk alleen maar zonnebrand als het heel mooi weer is en ik lekker in de tuin ga liggen met een goed boek. Dan denk ik, nu ga ik even smeren. Maar zou ik dat eigenlijk ook moeten doen als de zon niet zo fel schijnt?
3: Dat is een hele goede vraag en heel relevant. En ik denk dat het hier ook wel belangrijk is om te benoemen dat we vroeger keken we natuurlijk altijd van, hè, staat er in je weer-app een zonnetje top, dan gaan we zonnecrème smeren en zo niet, dan laten we het lekker. Wat we weten vanuit meteorologen, KNMI in Nederland, is dat we altijd naar de zonkracht willen kijken. De zonkracht, dat noemen ze ook wel eens de UV-index. En de UV-index, dat is eigenlijk de mate van de zonnestralen die op de huid komen en de kracht daarvan. Dus eigenlijk willen we kijken naar de zonkracht. En als die hoger is dan 3, dan wil je zonbescherming gebruiken. Dus in de winter en in de herfst is er eigenlijk helemaal geen zonbescherming nodig. In Nederland niet.
2: Nee, dus eigenlijk zeg je ook, als het dan wel in een beetje warmere periode is in het jaar, zoals als je in de auto gaat zitten en je rijdt met je raampje open, het is wel het beste om even te smeren dan.
3: Zeker, als eigenlijk heel simpel. Je wil kijken, en dat is ook in elke weerapp is dat te vinden. Als de zonkracht, de UV-index, hoger is dan 3, dan is er zonbescherming nodig. En ja, dat is altijd ook afhankelijk van hoe veel word je blootgesteld aan de zon. Wat voor huidtype heb je? Gebruik je misschien medicijnen die je huid gevoeliger maken? Dus het is natuurlijk wel altijd persoonsafhankelijk en situatieafhankelijk. Tegelijkertijd is de algemene regel, is de zonkracht hoger dan 3. Mm. En dat kan je nogmaals, in elke weerapp kan je dat vinden. Mm. Dan wil je de zonbescherming gebruiken. Dus eigenlijk zou mijn boodschap wel zijn, laten we met elkaar in Nederland vaker naar de zonkracht kijken en op basis daarvan zonbescherming inzetten versus het is vandaag 20 graden en de zon schijnt niet. Want ook als het bewolkt is, kan de zonnestralen kunnen er heel erg goed doorheen komen. Dus ja, zonkracht is de graadmeter.
2: Want hoe slecht is 1 keer echt heel erg verbranden al voor je huid?
3: Ja, iedere keer is te veel. Dus, wat we weten is dat vaak mensen, en we hebben in Nederland hebben we gelukkig zijn met elkaar heel bewust over zon en zonbescherming. En weten we heel goed dat overmatige zonblootstelling ook wel zich dat kan leiden tot een verhoogd risico op vroegtijdige huidveroudering en zelfs huidkanker. Dus we weten dat wel. Tegelijkertijd zijn er nog wel wat misvattingen over. Ik smeer 's ochtends 1 keer en daarna ben ik wel goed beschermd. Nou, zo werkt het niet. En de huid wil je zien als het is ons grootste orgaan, zeggen we. Willen we ook zien als een geheugenorgaan. Dus het onthoudt alles. Dus als jij zegt ik ben 1 keer verbrand, dan onthoudt dat zich. En dat stapelt op naarmate we ouder worden. Dus, en zonverbranding is niet de enige manier waarop zonschade zich opstapelt. Het kan zich ook opstapelen als je heel langdurig bent blootgesteld aan de zon, zonder dat je verbrandt.
0: Ja, nou, ik heb het even opgezocht. Vandaag is de zonkracht 4. Dus eigenlijk moet je smeren. Vandaag ook smeren.
2: Nee, zeker, weer, ja. Nee, het is eerst weren, kleren, smeren.
3: Smeren. Als we dat bekend hebben gemaakt vandaag, dan hebben we weer iets moois bereikt, denk ik, met elkaar.
0: En dus niet smeren met die oude zonnebrand van vorig jaar. Het is geen fabeltje. Je kunt het beter weggooien. Dat is beter voor je. We weten nu hoe het zit. Dankjewel, dermatoloog en huidkanker-expert Daniel Kadouche.
1: Oh, zit dat zo?

0: Kid Rock en All Summer Long. We hoorden het net, die zonnebrand die je al een jaar in de kast hebt staan, dat kun je beter weggooien. Maar dat is super zonde natuurlijk. Maar ja, het biedt niet genoeg bescherming. Dus ik heb even opgezocht wat je er wel mee zou kunnen doen. Je zou er bijvoorbeeld leren artikelen mee kunnen poetsen. Door de vettige structuur werkt zonnebrand goed om leer, zoals schoenen, tassen of leren jassen, te voeden en te laten glanzen.
1: Wat handig.
0: Je kunt er roest en vlekken mee verwijderen en stickers en lijmresten mee weghalen.
1: Nou ja, multifunctioneel.
0: Dat dacht ik. Dan is het het geld wel waard, hè?
1: Ja. Zo hebben we iedere week weer een mooi antwoord op een vraag. Heb jij thuis nou een brandende vraag die je graag een keer door een expert beantwoord zou willen zien? Geef die dan door, hè? Want wij kunnen ervoor zorgen dat jouw vraag in OZit dat zo wordt beantwoord. Je kan ons altijd even appen 0320 28 50 50. Of vind je dat nou lastig en wil je liever je gedachten er even over laten gaan? En dat je denkt, nee, ik stuur liever een mailtje. Dat kan ook. Dan kun je een mailtje sturen aan radio@omroepflevoland.nl.
0: Of bellen, dat mag natuurlijk ook, hè, na de uitzending. Ja. Neem met plezier de telefoon op.
1: Nou, na de uitzending.
0: Of voor de uitzending.
1: Je mag ook nu bellen. Sita die zit bij de receptie. Hartstikke aardig. 0320 28 50 50 is niet alleen ons appnummer, maar ook gewoon het nummer waarop je kunt bellen. Wat gaan we draaien?

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. En de Batavia maakt op zaterdag 19 september haar laatste vaarttocht. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Ja, het is een dag vol met ongelukken. Eerder al op de A28, maar nu ook op de A27. Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knopen Lunetten. 3 rijstroken afgesloten. Stilstaand verkeer door dat ongeluk een uur extra op dit moment. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. Dan de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Haltermerbroek 7 minuten. En de N331 Emmeloord-Zwolle tussen Blokzijl en Giethoorn 5. Dan wordt er ook nog geflitst. Op de A6, als je vanuit Muidenberg naar Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 69,5. Ook op de A6 bij Lelystad, maar dan in de richting van Emmeloord, hectometerpaaltje 83,5. En heb jij zelf een flitser gezien, dan kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
8: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor een autorally die door heel Europa gaat met oude auto's. En voor vier vrienden uit Almere krijgt die rally een heel andere betekenis. Wat daar het verhaal achter is, dat hoor je zometeen in dit programma.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Hey, Remo!
18: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Rondé en Why Do You Care? Uur 2 van Studio Flevoland is begonnen en je gaat zo meteen naar buiten.
1: Ja, want wij hebben hier buiten inmiddels geparkeerd staan een speciale autorally-auto. En dat heeft er alles mee te maken met een vriendengroep uit Almere. Die zijn met z'n vieren. Die hebben besloten om mee te doen aan een enorme autorally van Tsjechië naar Moldavië. Dat zouden ze met z'n vieren doen. Maar één van de vrienden, ja, die werd getroffen door een hersenbloeding. Maar dan gaan toch 3 van de 4 die rally doen om geld op te halen. Gaan we het zo direct over hebben. Dat is wel bijzonder, hè, als vrienden dat voor je doen.
0: Ja, en ze zien er ook bijzonder uit. Ze zijn helemaal in het oranje gekleed. Er kwam hier al een collega binnen van is het WK voetbal weer begonnen? Maar nee, het heeft een heel andere reden. Zometeen hoor je er meer over. Wel zonnebrand gesmeerd eigenlijk.
1: Oh, ik heb gezegd tegen de cameraman, we gaan in de schaduw staan.
0: Oh, heel slim. Ja, dat is ook een goede optie. Mike en de Mechanics nu. En

0: De Sydney Youngblood hoorde je. And if only I could. Na Mike and the Mechanics. En Over My Shoulder. Een autorally door Europa krijgt dit jaar een heel andere betekenis. Vier vrienden uit Almere zouden samen de Garbage Run rijden. Dat is een vijfdaagse autorally met oude auto's. Maar een van hen, Reggie, kreeg een ernstig herseninfarct. Maar zijn vrienden rijden alsnog. Niet alleen voor het avontuur, maar vooral voor Reggie. Nou, Odeke is naar buiten gelopen en staat daar bij Gregor, Mark en Bob. En ja, zo'n bijzondere auto, hè, Odeke?
1: Een heel bijzondere auto. Kom even dichterbij. Want dan, ik ga even vragen of Bob aan de kant gaat. Want ja. Dan kunnen we even op de motorkap kijken. Want daar zit een mooie sticker op van Reggie. Ride for Reggie. Want deze autorally staat in het teken van vriendschap. En van vrienden die er eventjes niet bij zijn, maar er toch bij horen. Ik heb drie mannen om me heen staan. Bob, Gregor en Marco. Marco, ik begin even bij jou. Hoe is dat idee ooit ontstaan om mee te doen aan die autorally van Tsjechië naar Moldavië?
2: Nou, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. We zaten met z'n allen te pokeren. En we hadden een slokje op. En toen werd er opeens geroepen van, nou, het lijkt ons om mee leuk te doen een toerrun. En wij dachten met z'n allen van, nou, wat komt hij nou weer aan zetten en dat soort dingen, schrijf maar in. Dus we hebben ons met z'n drieën ingeschreven. En,
3: met z'n vieren ingeschreven.
2: En uiteindelijk werden we toch uitgeloot. Nou, toen moesten we dus het daadje gaan doen. En toen moest er snel een auto gekocht worden en allerlei dingen snel geregeld worden. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
1: Ja. Tijdens die voorbereiding gebeurt er dan eigenlijk iets vreselijks.
2: Ja, Ricky op dat met onze maat. Daar waren we eigenlijk donderdagavond mee aan het schieten op de schietvereniging. En alles was helemaal gezellig en leuk en aardig. En op een gegeven moment werden we in de namiddag gebeld. Dat vrijdagmorgen heeft Ricky een beroerte gehad. En dat is een hele lange beroerte geweest. Van 8 tot een uur of 11 die pas gevonden werd. En dat is eigenlijk het hele plan waar we mee zaten is toen omgezet. Dat we dus niet meer voor een ander goed doel gingen rijden, maar puur voor Ricky gingen rijden.
1: Ja. Ik ga even naar Bob. Bob, vond je het een moeilijk besluit om toch door te gaan? Want je zou het eigenlijk met z'n vieren doen dan.
4: Ja, daar hebben we nog wel even over nagedacht of we het nou wel of niet moeten doen. Hebben we ook met Ricky zelf besproken en die vond echt dat wij gewoon met de run door moesten gaan. En toen hebben we ook besloten van, nou, dan rijden we hem ook voor jou. Dat vond het natuurlijk ook heel mooi. Het was dus, ja, dat kunnen we dan wel doen, maar dan moeten we er ook een doel aan vastkoppelen. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan middels sponsoring met bedrijven. We hebben allemaal onze relaties en onze kennissen gebeld. En gezorgd voor sponsors. Gregor heeft een website opgezet om daar ook wat meer mee te kunnen doen. Om ook meer mensen te kunnen benaderen. En daarom zijn we vandaag ook op de tv om te kijken om toch nog wat meer binnen te halen.
1: Ja, want wat willen jullie met dat geld doen dan?
4: Nou, we willen daar vooral Ricky mee ondersteunen, Regilio. Met bijvoorbeeld een nieuwe laptop, aanpassingen in zijn huis, wat niet allemaal door de WMO wordt vergoed, want niet alles wordt vergoed. En dat is eigenlijk ons doel, om hem toch een beetje ook bij onze vriendengroep te houden. En we willen ook proberen om hem toch mee te nemen met een autootje die we dan kunnen huren. Zodat hij toch ook een beetje mobiel blijft en een beetje in onze gezelschap kan blijven verkeren. Dat is een beetje eigenlijk het eigen doel.
1: Ja. Dus dat geld dat wordt opgehaald met die autorally. De Garbage Run heet dat. Ga even naar Gregor. Dan heb je ook een oude auto nodig die minstens 25 jaar oud is. Was hij makkelijk op de kop te tikken? Want wat is het eigenlijk voor auto? Een Volvo?
5: Het is een Volvo V70, hè? V70, ja. Uit, wat is het? Jij weet het allemaal. Ja, 20 jaar geleden is die. Ja. Dus die hebben we aangeschaft. Het is trouwens de tweede al. Ja, want we hadden die hiervoor ook al een gekocht, maar die was eerst al overleden. Dus we hopen met deze auto het allemaal te kunnen redden.
1: Ja, wat zit erin? Leem me eens mee. Want hij kan ook. Jullie zijn hier natuurlijk met z'n drieën naartoe gekomen.
5: Nou, wat zit er allemaal in?
1: Ja, ik zag een bakkie. Waarom is dat eigenlijk?
5: Er zit een bakkie, zodat we met elkaar kunnen communiceren onderweg. Hè. Er zullen vast meer mensen een bakkie hebben. Dat is een beetje van vroeger en dat vinden we hartstikke leuk. Daarnaast hebben we allemaal lichten gemonteerd aan de auto. We hebben een bak op de auto gezet. We hebben zelfs Apple CarPlay erin gemaakt, zodat we makkelijk kunnen navigeren. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, dus Marco, niemand hoeft de kaart te lezen.
2: In principe zou niemand de kaart moeten lezen, maar vergis je niet. Google Maps en dat soort dingen, die geeft niet alle wegen aan. Dus we hebben onze Bob hebben getraind in het lezen van kaart. En die gaat dus ook de kaart en de planning voor ons doen. Die zit achterin.
1: Ja, Bob, daar hangt heel veel van jou af.
4: Ja, zeker. Ik ben een heel belangrijk persoon in dit team. Altijd al geweest. En ik ben blij dat het ook onderstreept wordt door de beide heren. Daar ben ik erg dankbaar voor dat ik toch die complimenten eindelijk krijg.
5: Ja. Ja, dat is ook de reden dat hij achterin zit.
1: Wat zeg je?
5: Dat is ook de reden dat hij de hele weg achterin zit. He, zodat hij zich rustig kan concentreren op het kaartlezen. Want anders kan we niet aan.
1: Nee, want hoe zijn die taken verdeeld, Marco? Want er moet heel lang gereden worden op een dag. Een paar honderd kilometer per dag. Want dat duurt 5 dagen. 2000 kilometer moeten jullie ongeveer afleggen per dag. Of aan het einde hebben jullie dan 2000 kilometer afgelegd. Hoe is die rolverdeling?
2: Nou, daar zijn we heel lang mee bezig geweest. En uiteindelijk zijn we er nog steeds niet uit. Het verhaal is dat we gewoon om de beurt rijden. We kijken even hoe iemand rijdt. En laten we ook zeggen, kijken wat hij de avond ervoor genuttigd heeft. Want dat is ook wel even een puntje. En dat...
1: Ja, want jullie gaan naar Oost-Europa. Wodkaatje gaat er vast wel in.
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Ondanks het feit dat we allemaal onthouden. Niets drinken. Maar nee, we plannen gewoon per dag wat er gebeuren gaat. Krik zou voor het ontbijt gaan zorgen. Gebakken eieren met spek en dat soort dingen. En wij zorgen een beetje voor de gezelligheid eromheen. En het komt allemaal goed. Het belangrijkste is dat het leuk is. En dat we hoop plezier hebben. En dat we voor Ricky gewoon wat doen. Dat hij het wat makkelijker krijgt in zijn leven.
1: Is het zo dat je wel contact kan blijven houden met Reggie tijdens die dagen dat jullie onderweg zijn? Of lukt dat nu niet?
2: Zolang wij verbinding kunnen krijgen met Reggie is het. Maar we hebben dus een website. En op de website zit een link. En als je die aanklikt, kan je ons compleet volgen.
5: Kan
1: jij
5: live volgen?
1: Gewoon,
5: live volgen. Ja, live volgen op www.rijdvoorritje.nl.
1: Maar met beeld? Of,
5: ja, met beeld. Met een kaartje waar we zijn. En we zullen elke dag leuke video's posten. En de hele reis zullen we... Ja, we gaan verslaglegging van doen. Dus,
1: Als mensen willen doneren voor jullie Garbage Run, waar moeten ze dan zijn?
5: Ga alsjeblieft naar www.rijdvoorritje.nl. Daar staan heel veel linken waar je in kan doneren. En doe dat met alle liefde, want hij heeft het gewoon keihard nodig. Ja. Ja.
1: Nou, hoeveel kilometer staat er nu op de teller?
4: Voor mij 350.000 kilometer.
1: Ja, en voordat je in Tsjechië bent bij het startpunt, dan ben je ook al 14...

0: heel disputabel punt van wat is nou wel een rally en wat is nou een toerrit. Dus we hebben daarbij op dat ook gekeken naar welke verzekeringen, zodat we in elk geval heel uit terugkomen. Hopelijk met de auto. En zonder auto is het ook niet goed. Als we maar gewoon geld ophalen voor Ricky. Dat is het belangrijkste doel voor ons.
1: Nou, heel goed. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Vrijdag gaan jullie richting Tsjechië. Ja. En we gaan jullie in de gaten houden. Nog één keer de website.
2: www.rideforritchie.nl.
1: Heel goed.
2: Dus, dank. En het is ride met een 4. Ritchie.nl.
1: Heel goed, jongens. Dank jullie wel. Ja, we zullen jullie bellen volgende week. Tijdens, zijn jullie maandag weer...
0: Maandag gaan we. Dinsdag. Ja, het beste uitkomen. Dinsdag is makkelijk, voor dinsdag of woensdag.
1: Oké, dan spreken we nog even goed af. Ik kom zo weer terug naar de studio, Jordi.
3: Nou, heel goed. Ik hoop dat er ook een goede telefoonverbinding is in Tsjechië. En heel die reis richting Moldavië. De heren die gaan dus bijna die kant op. En doneren, dat kan dus via die website rideforreggie.nl. We zetten dat zometeen ook even op onze gemistpagina. En ik zie dat er nu al zo'n €3900 is opgehaald.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 4:30. Goedemiddag. Bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. Agenten ontdekten vanochtend brandschade aan de buitenkant van het pand aan het Flevoplein. Volgens de politie ontstond de schade tussen 2 en 3 uur 's nachts. Maar wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De Batavia maakt op zaterdag 19 september haar laatste vaarttocht. Sleepboten trekken de reconstructie van het VOC-schip dan via het Markermeer van Lelystad naar Amsterdam. En daar wordt de Batavia in een droogdok in een speciale draagconstructie geplaatst. Het schip wordt vervolgens op 2 oktober met een ponton teruggebracht naar Lelystad en daar komt het op land bij Museum Batavialand. Een Almeerder wil dat een huurder vertrekt uit zijn woning aan de William Jamesstraat in Oosterwold. De oud-voetballer verhuurde de woning tijdens zijn tijdelijke profcarrière in Slovenië, maar wil nu weer terug. De huurder weigert te vertrekken. Volgens hem is namelijk afgesproken dat hij langer mocht blijven. De rechter doet over 2 weken uitspraak in de zaak. En Flevolanders die een groter risico hebben om ernstig ziek te worden van corona, die kunnen dit najaar weer een prik krijgen tegen het virus, meldt de GGD. Het gaat om Flevolanders van 70 jaar en ouder, mensen met gezondheidsproblemen en zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken. De prik wordt vanaf 21 september gezet.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie gaat morgen opnieuw onderzoek doen op de plek waar begin juni 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen. Ze werden geschept door een auto. De politie wil nog een paar dingen nagaan, zoals hoe hard de aangehouden bestuurder van 19 reed. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België. En rond deze tijd wordt de Spanjaard Xavi gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Over een maand neemt hij voor het eerst plaats op de bank als Oranje in de Nations League speelt tegen Duitsland.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink in de provincie en vanuit het zuiden trekken er ook wat velden met bewolking over. In de middag krijgen we dan een versluierd aanzicht van het weerbeeld met sluierwolken en dus zonnige perioden tussendoor. De temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau van 22 graden in Emmeloord tot lokaal 24 of 25 graden in het zuiden van de provincie. Hierbij waait er het meest matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond en vannacht is er een mix van heldere perioden en wat wolkenvelden. Het blijft droog en na zonsondergang daalt de temperatuur flink. Uiteindelijk worden de minima tussen de 14 en 15 graden bereikt.
10: ANWB verkeersinformatie op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar staat tussen Baren en Bladikum de boel stil. Heeft te maken met een defect voertuig, linkerrijstrook afgesloten. Over 9 kilometer stilstaand verkeer. Kleine 20 minuten extra. Langer sta je stil op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijn-Zweert. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. Een uur vertraging op dit moment. N50 Emmeloord Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort, 7 minuten. N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten. Dan heb ik ook nog een flitser voor je. Twee op de A6. Eentje richting Emmeloord en eentje richting Muidenberg. En dan bedoel ik richting Emmeloord vanuit Lelystad gezien. Die eerst, hectometerpaaltje 83,7. En ook op de A6 dus richting Muidenberg. Bij Lelystad hectometerpaaltje 69,4. En er wordt ook nog melding gemaakt van een controle op de Oosterringweg bij Band. De N715, daar zijn ze sneaky opgesteld bij hectometerpaaltje 6,7. 6,7.
7: Biddinghuizen staat dit weekend weer eens een keer op zijn kop. Want zaterdag wordt voor de 7e keer het Sleepbootfestival gehouden. En wat er die dag gaat gebeuren, dat hoor je zometeen bij ons.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Lekker meezingen of meefluiten of meeneuren je met Albert Hammond en It Never Rains.
1: Kun jij goed fluiten?
0: Dan houdt het wel op, hoor.
1: Ja, als ik fluit, mijn broer, die wordt dan helemaal gek. Die gaat dan, au op!
0: Ja, is dat
1: ja een... die vindt dat ik echt heel lelijk fluit.
0: Oh.
1: Zal ik het even laten horen?
0: Ja,
1: ik weet, misschien klapt de microfoon wel dicht van. Nou, ik vind het.
0: Dan wordt hij geapplaudisseerd door je.
1: Ja, nou toch.
0: Misschien kun je meedoen aan Hollands Got Talent
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, maar dan moet ik meer als een soort vogeltje fluiten. Zo, kunstfluiten.
0: Ja, nu is het wel genoeg, hoor. Het begon tijdens de Sinterklaasintocht. Teun van Beek uit Biddinghuizen raakte in gesprek met de eigenaar van de sleepboot. En dat was zo interessant dat hij ermee aan de slag ging. En nu wordt komend weekend al voor de 7e keer het sleepbootfestival gehouden in Biddinghuizen.
1: Ja, Teun van Beek en Wesley Mintjes zijn van de organisatie van het sleepbootfestival. En die zijn hier in de studio. Wesley, jij hebt zelf een sleepboot, heb ik begrepen.
2: Klopt. Ja,
1: en
2: klopt.
1: Een opduwer.
2: Klopt ook.
1: Je hebt ook nog twee andere boten die je aan het restaureren bent.
2: Klopt ook helemaal.
1: Ja. Wat is het dat je denkt, ik wil al mijn vrije tijd besteden aan sleepboten en opduwers?
2: Nou ja, goede vraag. Voor ons is een sleepboot die we nu hebben een stukje camper. We zijn vrij en we kunnen gaan en staan waar we willen. Dus we kunnen door Nederland heen. Een soort van vakantie. En,
1: Je kan er ook op slapen?
2: Ja hoor, ja. We hebben een hele leefruimte hebben we eronder. En het is eigenlijk een voormalig werkbootje, om zo maar te zeggen. Die is helemaal omgebouwd. Dus er zit een grotere slaapruimte in. Een keuken, een wc, achterop een douche. Achterop nog twee slaapkamers. Dus dat we kunnen... Ja, meerdere dagen weg.
0: Ja, en Teun, jij was een beetje de praatjesmaker van Biddinghuizen. Want jij knoopte een gesprekje aan.
3: Ja, niet met Wesley.
0: Oké, met iemand anders.
3: Nee, met een andere schipper. En gewoon uit nieuwsgierigheid. Wat hun allemaal het hele jaar door deden. En toen kwam het zo dat ze evenementen afgingen. En dat sleepbootfestivals. Ik denk, hé, dat lijkt wel interessant. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen een beetje. En dat beetje werd steeds meer en meer. En nou ja... Toen in bestuur gegooid van Stichting de IJsvogel.
1: Dus eigenlijk de dorpsvereniging is dat, hè? Ja.
3: En toen kwam eigenlijk zo, laten we maar een keer een jaar proberen. Is het niks, dan doen we het nooit weer. En is het wel wat, dan gaan we ermee door. Nou ja, wat blijkt? 7e editie. Ja. Dus ja, het is wat. En
1: Wesley, hoe ben jij er dan bij terechtgekomen?
2: Wij kochten ooit een opduwertje. Dat is in 2021 geweest. En dat was net na de corona. En die kocht ik als zijnde opknapper. Die hebben we opgeknapt. En toen kwam...
1: Wie is we eigenlijk?
2: Een maat en ik.
1: Ja,
2: we kochten zo'n bootje, zeg maar. Dus die knapten we samen op. En toen zagen we in één keer op Facebook een advertentie voorbij komen van het sleepbotenfestival. En daar hebben we ons voor aangemeld. Dat leek ons wel wat. Dus dat, en zo lang komen we er eigenlijk ook al.
1: Nou, dan ben ik een echt enorme leek. Ja. Wat is het verschil tussen een sleepboot en een opduwer?
2: Een opduwer is eigenlijk van vroeger uit. Dat was voordat de binnenvaart, dus de grote binnenvaartschepen bestonden, had je tjalken en bolschepen die vrachten vervoerden. Dus turf of bieten of aardappels. En er stond dan een bootje achter. En die duwde eigenlijk het grote vrachtschip duwde die vooruit. En daar komt ook de naam opduwer vandaan. Dus om minimaal woonruimte in te leveren... zodat de mensen nog konden wonen. Als je de motor plaatst, ben je je woonruimte kwijt. Want de motor is best wel groot voor een schip.
1: Ja.
2: Werd er zo'n bootje achtergekoppeld.
0: Oh, dus de sleepboot ziet er wat mooier, wat professioneler uit dan alleen die opduwer.
2: Een sleepboot is een grote opduwer als het ware. Alleen echt voor het zware werk. Dus voor het lange slepen. Dus dat voor schepen naar binnen te halen. Zo moet je dat zien.
1: Teun, is het belangrijk dat juist dit soort boten... dat we daar meer over leren?
3: Ja, het is historisch erfgoed. En ja, alles wat historie heeft, is wat mij betreft interessant. Dus ja, waarom zou je dat niet interessant vinden?
1: Ja, nou, ik vind het zo wel wonderlijk dat Biddinghuizen dus dit heel erg omarmd heeft. Want heeft hij dan zoveel met sleepboten en traditie?
3: Nee, helemaal niks. Maar ja, gewoon, ik vond het leuk. En ja, ik heb de toestemming gekregen om ermee op te starten. En ja.
0: Nou, en zo geschieden.
3: Precies.
0: Daarom is het dit weekend ook weer. Want zie je dit eigenlijk, Wesley, ook nog op andere plekken? Zo'n sleepbootfestival?
2: Ja, heel veel. Denk aan de VDMS, de Vereniging de Motorsleepboot. Die elk jaar het Zwart Sluis en het jaar erop in Vianen. Dus om het twee jaar is eigenlijk... Zwartsluis of Vianen. En dan komen bijna 200 tot 400 sleepboten en opduwers samen. Dan hebben we nog Nijkerk. Dat is de week na Binninghuizen. Dus de mensen die in Binninghuizen liggen, die varen dan door naar Nijkerk. Dat is Nijkerkse sleebootdagen. En dan is het echt klaar. Ja, dan heb je nog andere dagen, maar dat is verder het land in. Dus,
1: ja, maar wat, Teun, wat kan je nog meer beleven dan alleen boten kijken?
3: Een grote braderie voor de kinderen. Een springkusfestival. Shantikoren. En andere koren. Ja, foodtrucks. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk.
1: Ja, maar jij zegt, dat sleepbootfestival, dat je de boten goed kan bekijken is op zaterdag. Maar jij zegt, kom al eerder. Kom gewoon een avond eerder.
3: Ja, kom vrijdagavond kijken of zaterdagavond. En dan hebben al die boten, die hebben de lampjes branden, de vlaggen in de top. En dan is het helemaal een gigantisch mooi gezicht.
4: Ja, mooi om te bekijken dus in het donker. Nou, het wordt steeds vroeger donker, dus dan heb je langere tijd om naar te kijken.
3: Kwart voor negen uur.
4: Ja, precies. En Wesley, jouw boten zijn er dan ook te vinden. Ja, de... Begint het bij jou nu niet een beetje te kriebelen, Teun, om ook zo'n sleepboot aan te schaffen?
3: Het kriebelt al een paar jaar, maar ik weet gewoon voor mezelf dat ik twee linkerhanden heb. dat ik hem niet in de vaart kan houden, dus ik ga er niet aan beginnen.
4: Nee, je moet dat echt zelf doen, denk ik.
2: Ja, mag wel een keer met mij mee.
4: Ja.
1: Wesley, er komt ook... Ja, we hebben jullie van tevoren even gesproken van wat zijn hoogtepunten. Maar er komt echt een kippenvel momentje, heb ik begrepen. Wat is dat dan voor moment?
2: Vaak het toeteren.
1: Als toeteren.
2: De opening begint om nu kwart voor tien. Dan luidt iedereen zijn lucht horen. En dan krijg je er gewoon kippenvel van het geluid. Dus dat...
1: Ja, heel Binninghuis is wakker dan.
2: Ja, ze weten wel dat het gelijk begint. Ja.
4: Mogen we dan ook meevaren op een bootje?
2: Normaal gesproken verzekeringstechnisch niet.
4: Okay.
2: Maar als iemand als gast met ons mee zou varen, we mogen geen vaartjes doen. Als iemand bijvoorbeeld zoals jullie zouden komen, dan zouden jullie gerust een keer rond kunnen leiden.
4: Ja, maar in principe is het niet de bedoeling dat je ook het water op gaat.
2: Nee, verzekeringstechnisch is dat niet haalbaar.
3: En voor de eerste jaren wel gedaan, maar... Ja, het mocht niet meer.
4: Als er iemand in het water valt natuurlijk.
2: Ja.
4: Dan heb je de poppen aan het dansen. Nou, dat sleepbootfestival dat is dus komende zaterdag van 10 tot 4 in Biddinghuizen.
1: Maar je kunt dus ook nog de avond ervoor en dan 's avonds ook nog kijken naar de lichtjes. Ja.
4: En dat is allemaal aan de havenkant. En in die omgeving Biddinghuizen is niet zo heel groot. Dus je ziet het vanzelf. Teun van Beek van het sleepbootfestival, dank je wel. En heel veel plezier ook natuurlijk. En dat geldt ook voor jou, Wesley Mintjes.
2: Dank je wel.
3: Graag gedaan, dank je wel.

0: Ella Langley en Choosing Texas. De baas van dit radioprogramma komt net binnen. Ik kom natuurlijk vertellen dat het een fantastische show was.
1: Ja, Rob Brouwer, zeg eventjes hoe fantastisch wij bezig zijn. Daar houden wij van schouderklopjes, veren en alles.
2: Het was echt een leuk gesprek. En het is helemaal na te lezen op onze website ook.
1: Heel goed.
2: Met natuurlijk hier. Maar ook
1: de sleepboten.
2: De sleepboten. Maar ook natuurlijk de mannen die voor hun vriend op pad gaan.
1: Ja, van de autorally. Rally voor... Wacht, ik moet goed zeggen. Rally for Reggie, moet ik zeggen.
0: Ja. Nou, bijzondere gesprekken hadden we weer vandaag. Dat vind jij dus ook. Daar ben ik blij om.
1: Morgen gaat Rob Paling roken. Weet je het nog, Rob?
2: Oh.
1: Op Urk.
2: Oh, dan trek ik even wat oude kleren aan.
1: Ja. Want aankomend weekend is namelijk NK paling roken op Urk. Of in ieder geval kampioenschap paling roken. En Rob die gaat alvast kijken wat daar het geheim van is. Maar ik begreep al.
2: Paling is goud, hè? Dus ik neem meteen mee wat mee naar huis.
1: Ja.
2: Ik hoop gratis.
3: Betalen, hoor, ja.
1: Goed, dat morgen, maar straks na 5 zijn we natuurlijk uitgebreid bij je met het nieuws van vandaag. Onder meer over de Batavia. Nou, je hoorde het al, hè? Het gaat op het droge. Maar ook eerst naar Amsterdam. En er is een datum dat hij echt gaat vertrekken. Het wordt zaterdag 19 september.
0: Ja, straks hebben we even contact met Robert Waagmeester van Museum Batavia Lands. En wat hebben we nog meer? Je krijgt bezoek in de studio.
1: Nou, dat geloof ik. Als dat echt goed doorgaat, dan gaan we het hebben over, over voetbal en een poldertoto. Nou, je hoort er straks meer over in Studio Flevoland.
0: Dit is Paul Jong.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: In een zijtak van de Kottertocht in Almere-Buiten zijn vanochtend dode vissen geruimd. De dieren zijn omgekomen door een laag zuurstofgehalte vanwege kroos, zegt het waterschap. En bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
8: ANWB Verkeersinformatie. Je merkt gewoon dat de vakanties voorbij zijn, want het wordt weer drukker op de weg. Hallo, hoor je mij nog? Ja. 34 kilometer aan file op dit moment op de A6. A1 komt nu even eerst binnen nog. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord. 5 minuten vertraging. A6 Muiden Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 5 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein. 25 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. 6 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ems en Kampen-Zuid 5 minuten. En dan tussen Emmeloord en Apeldoorn op de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort 10 minuten. N309 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-Stad 5 minuten. En de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg 5 minuten vertraging. Nou, ook al rij je overal heel rustig, moet je toch nog opletten, want er staan ook nog wel wat flitsers verdacht opgesteld zo in de berm. Op de A27 bij Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 115. Op de A6 bij Lelystad in de richting van Muidenberg, hectometerpaaltje 73,3. Ook op de A6 bij Lelystad. Maar dan de andere kant op. Nee, bij Emmeloord. Joure richting Muidenberg, hectometerpaaltje 282,7. Ook op de A6 richting Lelystad. Het wordt allemaal dubbele meldingen hier gemaakt. Excuses, mensen. De N715 in band, die staat er toch echt nog wel. Op de Oosterringweg, hectometerpaaltje 6,7.
5: De Batavia maakt op zaterdag 19 september de laatste vaarttocht. Sleepboten trekken het schip dan via het Markermeer van Lelystad naar Amsterdam. En waarom er nou specifiek voor die zaterdag 19 september is gekozen, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Love never felt so good.
1: Nou, zet het in de agenda zou ik zeggen. Want wie de Batavia nog een keer varend wil zien, moet op zaterdag 19 september naar Lelystad komen. Want die dag vertrekt de reconstructie van het VOC-schip met sleepboten richting Amsterdam. En daar wordt zij in een draagconstructie geplaatst om begin oktober terug te keren naar Lelystad. Naast Museum Batavialand krijgt het schip op land dan haar definitieve plek. Nou, ik heb daarover contact met Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat de Batavia op reis zou gaan, dat is al een poos bekend natuurlijk. Maar vandaag is die datum bepaald, 19 september. Waarom is er eigenlijk voor die specifieke dag gekozen?
2: Nou, het is een combinatie van verschillende factoren. Planningen bij partners, het droogdok waar het in moet, wanneer dat beschikbaar is. Het weer, de getijden, de seizoenen. Het is een combinatie van heel veel factoren. En ja, uiteindelijk is deze dag bepaald.
1: Ja, op 19 september dus. Dan wordt die reconstructie van het VOC-schip richting Amsterdam getrokken met sleepboten. Enig idee hoe lang die reis duurt eigenlijk?
2: Die duurt ongeveer 8 uur. Dat is best wel lang. Maar het schip wordt heel langzaam getrokken, omdat het best wel een fragiel schip is. Het heeft natuurlijk onderhoud nodig en daardoor willen we heel voorzichtig ermee omgaan.
1: Ja, en als die Batavia dan na 8 uur in Amsterdam is, wat moet er dan gebeuren?
2: Dan gaat het schip in een droogdok bij Damen Ship Repair. Dat is een dok die je leeg kan pompen. Daar wordt het afgezonken op een ponton. En op dat ponton staat een stoel en dat is dus die metalen draagconstructie. Eigenlijk een soort houdertje die je ook bij van die kleine scheepsmodelletjes ziet, maar dan veel groter. Volgens mij is die 87 ton zwaar, die stoel. Er wordt hij heel langzaam op afgezonken. En dan staat hij in een stoel en daarmee kan hij dan weer terug op land gezet worden.
1: Ja, en eigenlijk is het schip helemaal niet zo heel lang in Amsterdam, hè?
2: Nee, eigenlijk maar 1,5 week. En het op het stoel plaatsen duurt ook maar 1 dag ongeveer. Dan moet er nog wel heel veel lood uit. Want als het op een stoel ligt, wil je niet allemaal lood erin die nodig is om het in water stabiel te houden. Dus het is maar 1,5 week weg uit Lelystad.
1: Ja, en die Batavia die moet uit het water omdat het schip door houtrot is aangetast in al die jaren. Heb je eigenlijk een beetje een goed beeld van wat er moet gebeuren aan dat schip om het weer helemaal te kunnen repareren?
2: Ja, er moet ontzettend veel gebeuren en dat kan niet in het water, want je kunt bij heel veel plekken niet komen in het water. Er moet houtrot verholpen worden. Heel veel plekjes hebben echt een verbetering nodig, een renovatie. Dus er moet ontzettend veel gebeuren. Dat is ook hartstikke leuk, want dan kunnen we weer echt aan het schip werken. Net zoals in de jaren 80 en 90. De masten die zijn niet volledig. Dus het heeft een flinke reparatie nodig, maar dat is juist hartstikke leuk, denk ik.
1: Ja, en hoe groot is dan de kans, schat je in, dat er dan toch nog iets ontdekt wordt wat uiteindelijk toch gerepareerd moet gaan worden, wat eerder niet is gezien bijvoorbeeld?
2: Nou, die kans is heel klein, denk ik. Er zijn heel veel experts met het schip bezig. Het schip is helemaal doorgelicht, ook voor de verplaatsing, wat het aan kan. Dus ik denk dat we een heel goed idee hebben hoe het schip eraan toe is. Ik verwacht geen verrassingen.
1: Nou, en op 1 oktober dan wordt die Batavia weer terugverwacht in Lelystad om een dag later het land op te gaan. Wordt dat een heel spektakel?
2: Zeker. En op 1 oktober is de reis vanuit Amsterdam terug. Dat zal ook best wel lang duren. Daardoor wordt hij niet dezelfde dag al op land gezet. 2 oktober wordt hij dan met een gigantische trailer van dat ponton de dijk opgereden. En ongeveer 250 meter verder op zijn definitieve plek neergezet. Ja, dat wordt wel een spektakel. Je ziet niet vaak zo'n schip op een trailer rijden. Dat is wel iets dat uniek is, denk ik, in misschien wel de wereld.
1: Ja, en eerst maar eens genieten van die 19 september... dat VOC-schip in één keer weer in beweging gaat komen richting Amsterdam. Er gaat dus een hoop gebeuren. Gelukkig houd je ons op de hoogte. Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Dank je wel.
0: Ik stond net even buiten. Staat toch best wel een straf windje. Niet koud, maar wel stevig. Donnie de Koning van Weerplaza. Ja, was dat een beetje de verwachting, dat windje?
3: Ja, dat klopt wel. Die hebben we eigenlijk ook wel een beetje nodig gehad om die warmte hier te krijgen. Dus ja, dat een beetje van beide. Maar goed, inderdaad, wat je al zei, het is wel gewoon zomers warm geworden vandaag. Met ruim 25 graden in Lelystad. Alleen dat windje maakt het misschien net eventjes wat minder aangenaam.
0: Ja, houden we die warmte een beetje vast nog vandaag?
3: Ja, zeker tot aan zonsondergang blijft het gewoon boven de 20 graden. Met daarbij een mix nog van wat sluierbewolking en zonneschijn. En vannacht weinig verandering in dat weerbeeld. Het blijft gewoon droog. Minima komen uiteindelijk uit rond de graad of 15. Maar als de opklaringen ietsje breder worden, zou het ook nog wel een aantal graden kouder kunnen gaan worden. En ook dan blijft het gewoon droog. En dan morgen eigenlijk een herhaling van vandaag. De temperatuur komt dan uit op zo'n 25, misschien zelfs wel 26 graden. Een fractie warmer dan vandaag. Met nog steeds wel die matige zuidoostenwind erbij. Dus die is morgen ook wel voelbaar.
0: Ja, en de rest van de week houden we dit een beetje vast nog, dat nazomerige weer?
3: Ja, inderdaad. De donderdag zien we zelfs nog temperaturen van 26 of 27 graden. Maar dan moeten we later op de dag wel rekening houden met stevig onweer. Dat lijkt nu met name late donderdagavond en in de nacht naar vrijdag te zijn. En dan ook vrijdag overdag. Dus dat worden eigenlijk de dagen om in de gaten te houden op de radar. Daarna zijn we dan wel, nou ja, verlost wil ik niet zeggen van de warmte. Want ik denk dat de meeste mensen het prima vinden. Maar temperaturen gaan dan omlaag naar zo'n 20 of 21 graden. Met dagelijks dan wel kans op buien.
0: Mm, oké, nou hoorde ik een collega hier zeggen. In september komt die hitte weer terug.
3: Oh, echt
0: dat
3: waar?
0: Is echt ver weg, toch? Dat kan
3: ja,
0: je toch
3: dat
0: niet
3: is
0: zeggen?
3: Wel ver weg. We zien inderdaad wel dat de warmte dichtbij blijft. Zeker in Frankrijk wordt het nog met regelmatig ruim 30 graden. Ik denk niet dat we dat in september heel snel gaan halen, maar zomerse dagen gaan echt nog wel gebeuren, hoor.
0: Oké.
3: Dat zie ik inderdaad wel gebeuren in de eerste week van september, een dag of twee. Kan zomaar, ja.
0: Oké, goed. Nou, eerst nog eventjes deze maand afwachten. Morgen in ieder geval weer zo'n 24 graden. En dan de rest van de week moeten we gewoon even weer naar jullie blijven luisteren hoe dat allemaal verder gaat. Dankjewel, Donnie de Koning. Eet smakelijk zometeen.
3: Jullie ook.

0: Wat een beetje de indruk dat als je net begint met gitaar spelen, dat je dat riffje net even kan, dat je dat makkelijk zou kunnen leren. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Misschien.
1: Makkelijk. Je moet wel een beetje gevoel voor ritme hebben natuurlijk.
0: Ja, bij mij zou het zo...
1: Kan ik je de hand schudden, ja. Jij kunt het beter bij fluiten laten. Dat kun je heel goed.
0: Dat hebben we eerder vanmiddag ontdekt, hè. Ja. Wie een airco of warmtepomp wil laten installeren of repareren, kan soms lang wachten omdat er een gillend tekort is aan monteurs. In Almere is daarom net een opleiding gestart waarbij ze per jaar 5000 techneuten in koude technieken opleiden. Verslaggever Marielle Bakker spreekt Waldo Linders van ROVC en Terry van den Dunge van TechTech van de nieuwe techniekopleidingen.
2: Dit is alleen maar een vlam, die is echt fijn. Wat minder gas erbij doen dan de lucht, zie je dat ik een mooie vlam krijg die wel een heel klein beetje geluid maakt, maar die ook veel warmte.
3: Nou, het tekort is echt heel groot in Nederland. De komende 5 jaar zijn er 120.000 nieuwe technici nodig. En die zijn nodig omdat er natuurlijk een hele grote pensioengolf gaat komen. En die mensen moeten allemaal vervangen worden. Nou, in deze regio, in dit nieuwe praktijkcentrum hier in Almere, willen we in de loop van de tijd zo'n 5.000 mensen per jaar gaan opleiden.
4: Deze nieuwe opleiding gaat over de techniek van onder meer koelkasten, airco's en warmtepompen.
5: Ja, gaat ook wel een beetje spannend, maar eerste keer. Maar gaat wel prima.
2: Ja, dit is een mooi plan. Ik wil die buurman in de fik steken. Ja. Heb je?
6: En waarom doe je deze opleiding?
7: Ja, omdat ik leuk vind. Ik hou ervan. Ja, ik ben begonnen met de opleiding, dus dit is mijn tweede dag. Ja.
6: En?
7: Ja, ik vind het echt leuk, ja.
3: Ja, dit zijn mensen die ofwel werkzaam zijn in de techniek en bijgeschoold worden. Maar natuurlijk ook vanuit die tekorten steeds meer mensen die als zijinstromer gaan werken in de techniek. Dus nieuwkomers.
8: En je wordt eigenlijk ook vanuit een kleine stukje, tenminste de onderbouwende theorie, meteen ook in die praktijk geduwd. Ja, en als je het even niet begrijpt, dan wat je ogen zien, maken je handen hier.
4: De opleidingen duren vaak maar 1 dag tot 2 weken lang.
3: Dus het opleiden zonder ballast, hè, zeggen we dan altijd. Dus korte technische cursussen en trainingen om mensen heel snel functioneel inzetbaar te hebben.
6: Ben je al monteur?
9: Ja.
6: Wat doe je eigenlijk nu?
9: Eigenlijk loodgieter ben ik.
6: Ja. Waarom doe je deze opleiding?
9: Ja, dan kun je ook wat warmtepompen gaan doen en aircootjes misschien.
6: En wat is er leuk aan?
7: Ja, want je ziet het toch? Je werkt met vuur, je werkt met die pijpen allemaal.
6: Dit is niet voor kinderen en adolescenten, hè?
8: Nee, niet echt, nee. Nee, de vetpijpen staan hier niet voor de deur. Voor volwassen onderwijs eigenlijk.
6: Vanaf 25 jaar?
8: Ja, vanaf 25 jaar, ja.
6: Ja, u lacht erbij. Is dat prettig als docent?
8: Jazeker. Ja, dat scheelt een heel stuk, ja. Maar ach, als iemand van 18 hier is, over de vloer, is hij ook van harte welkom, hoor. Ik bedoel, we hebben allerlei...

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: De Theater 10-daags is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste piano.

0: Piano muziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: In een zijtak van de Kottertocht in Almere-Buiten zijn vanochtend dode vissen geruimd. De dieren zijn omgekomen door een laag zuurstofgehalte vanwege kroos, zegt het waterschap. In het water zitten te veel voedingsstoffen, waardoor er een krooslaag op het water ligt. Die voedingsstoffen ontstaan volgens het waterschap onder meer door groen dat in de tocht hangt, maaisel en eventuele etensresten. Opruimen van kroos is water naar de zee dragen, zegt Zuiderzeeland. En daarom zegt het waterschap in te zetten op bronaanpak. Hoeveel vissen er dood zijn gegaan, dat is nu nog niet duidelijk. Bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. Agenten ontdekten vanochtend brandschade aan de buitenkant van het pand aan het Flevoplein. Volgens de politie ontstond de schade tussen 2 uur en 3 uur 's nachts. Maar wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De Batavia maakt op zaterdag 19 september haar laatste vaartocht. Sleepboten trekken de reconstructie van het VOC-schip dan via het Markermeer van Lelystad naar Amsterdam. En dat slepen op die zaterdag 19 september, dat duurt wel even, vertelt Robert Waagmeester van Batavialand.
3: Die duurt ongeveer 8 uur. Dat is best wel lang. Maar het schip wordt heel langzaam getrokken, omdat het best wel een gefragiel schip is. Het heeft natuurlijk onderhoud nodig en daardoor willen we heel voorzichtig ermee omgaan.
2: In Amsterdam wordt het schip vervolgens in een droogdok in een speciale draagconstructie geplaatst. Het schip wordt vervolgens op 2 oktober met een ponton teruggebracht naar Lelystad. En daar komt het op land bij Museum Batavialand. En Flevolanders die een groter risico hebben om ernstig ziek te worden van corona, die kunnen dit najaar weer een prik krijgen tegen het virus, meldt de GGD. Het gaat om Flevolanders van 70 jaar en ouder, mensen met gezondheidsproblemen en zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken. De prik wordt vanaf 21 september gezet. En tot zover een overzicht van het nieuws.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen wel in die richting. De oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. Volgens de rechtbank heeft Klaas Otto dat bedrag verdiend met witwassen. En Twente supporters mogen zondag niet naar de wedstrijd tegen Cambuur. Ze zijn niet welkom nadat Feyenoord supporters zondag in Leeuwarden vuurwerk afstaken en mensen ook gewond raakten. FC Twente is teleurgesteld.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima ligt uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
6: ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 5 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein een kwartier. Dan de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort een kwartier. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 7 minuten. De N307 Kampen-Horen tussen Lelystad-Batavia-Stad en Boven-Karspel 5 minuten. De N309 Dronten-Epen tussen Walibi-Holland en de N310 4 minuten. En de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkerlaan en Meppel 10 minuten vertraging. Dan heb ik ook nog wat flitsers voor je. Op de A27 richting Almere, hectometerpaaltje 112,5. Dan op de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad, hectometerpaaltje 83,7. Ook een controle op de A6 bij Lelystad, maar dan richting Muidenberg, hectometerpaaltje 69,2. Op de Hoge Ring, de N702 in Almere, een radarcontrole bij hectometerpaaltje 3,2. En in Band op de Oosterringweg, de N715, ook een radarcontrole. Hectometerpaaltje 6,7.
2: En zometeen hebben we contact met Martin en Mark. Ze zijn gek op voetbal en vinden het ook leuk om een wedstrijd te voorspellen hoe de eindstand zal zijn. Maar ja, als je een gokje wil wagen in voetballand, dan betaal je daar vaak geld voor. Daar hebben zij iets op bedacht. Hoe het precies allemaal zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: In oktober wordt Paul Simon 85 jaar. En in diezelfde maand geeft hij ook gewoon nog optredens. Hij gaat meerdere keren optreden in Polen. Dus hij kan er maar geen genoeg van krijgen. En dan zingt hij ongetwijfeld ook het liedje wat je net hoorde. You Can Call Me Al.
1: Nu te gast Martin en Mark. Ja, ze hebben alle twee een grote liefde voor het amateurvoetbal in Noordoostpolder. Ze leven voor het voetbal, zeggen ze zelf. Ze spelen allebei maar Mark Nesse, maar volgen ook de andere clubs uit hun regio op de voet. En om dat nog leuker en makkelijker te maken, lanceerden zij de Polder Toto. Nou, daar gaan we het over hebben. We hebben contact dus met Martin en Mark. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Mark, een gezamenlijke voetbalpool. Hoe zit dat in elkaar? Wat hebben jullie bedacht?
2: Ja, wij hebben een app ontwikkeld. Een gratis app waarmee je uitslagen en programma kan bijhouden van de teams die je volgt. En dat was in eerste instantie het idee. En we hebben dat uitgebreid zodat je de wedstrijden ook kan voorspellen.
1: Ja, nou kun je dan de eerste 12 elftallen, of de 12 eerste elftallen uit Noordoostpolder volgen? Ik dacht echt, heeft Noordoostpolder 12 eerste elftallen?
2: Ja, nou dat zijn er eigenlijk 13. Want Krel en Band zijn gefuseerd. Dus sinds, ik denk nu 2 seizoenen. Dus het waren er eerst inderdaad 13, ja.
1: Ja, nou is, Martin, weten we dat voor de Toto meestal moet je wat geld betalen om daar aan mee te doen. Maar dat is bij jullie niet het geval, hè?
3: Nee, bij ons is het compleet gratis. Omdat we anders natuurlijk ook met de kansspelautoriteiten in conflict komen. En dat moeten wij niet hebben. Dus het is allemaal compleet gratis voor iedereen om daaraan deel te nemen. En daar zelf leuke en spontane sponsoren of via de vereniging wat ludieks voor te organiseren.
1: Ja, het heet amateurvoorspeller.nl. Hoe krijg je dat op je telefoon? Is dat gewoon via een website of is het echt een app?
3: Nee, het is echt een app die je in elke appstore kunt downloaden. En afgekort natuurlijk de AV. Dus dat past hier mooi in het vierkantje.
1: Ja. Hoe kwamen jullie nou op het idee om dit te doen, Mark?
2: Nou, in 2021 hadden wij zelf elke zondagmiddag gingen we kijken wat alle polderploegen hadden gedaan qua uitslagen. En aangezien er toen 13 waren, moest je denk ik 4-5 klasses moest je bij langs om te checken wat de uitslag was. Nou, dan wilden we daar iets slims op verzinnen. En naarmate je met een biertje in de avond wat aan het sparren bent en wat ideeën aan het uitwerken bent, kwam amateurspeller om ook de uitslagen ook wat interactiever te maken door daarop te kunnen voorspellen en dan daaraan punten te hangen, zeg maar.
1: Ja, en het is nog steeds, je geeft een 1, een 2 en een 3 voor winst, verlies of gelijkspel. En dan is er ook een ranking dan als je daaraan meedoet?
2: Ja, nou, het is inderdaad de uitslag voorspellen. Dus je voorspelt bijvoorbeeld 2-0 thuiswinst. Ik zeg wat voor Urk. En op het moment dat de uitslag verwerkt is, dan krijg je daar inderdaad punten voor. En we hebben een ranglijst totaal en per maand. Dus je kan ook per maand zien wie bijvoorbeeld in november het beste heeft voorspeld van de hele lijst.
1: Ja, Martin, sinds wanneer is het in de lucht?
3: Sinds een paar maanden inmiddels al. Dus je kan nu al de app downloaden en nu al de bekerronde meedoen met voorspellen. In competitieverband kun je die eventueel uitzetten dat je alleen de competitie gaat voorspellen. Maar voor de fanatiekelingen hebben we alle opties.
1: Ja, loopt het een beetje met qua deelnemers?
3: Ja, we hadden in eerste instantie gedacht, we beginnen het een beetje rustig. We starten weer wat op en we zien wel een beetje hoe dat gaat. Maar inmiddels zitten we al over de 1400 actieve gebruikers op de app. En meer dan 10.000 voorspellingen zijn al gedaan.
1: Oh, wow.
3: Dus nee, we gaan hartstikke goed. We zijn er blij mee.
1: Ja, en is er één dorp het meest fanatiek?
3: Nou, niet per se een dorp. Er is in de kop van Drenthe is er een podcast die hier ook aandacht heeft gegeven met de voetbalclubs uit die contraille of dat gebied. En die hebben wel een aardig poeltje opgezet met die clubs.
2: Oh, ja. Maar de poldertoten begint toch ook wel aardig te groeien inmiddels, hoor.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Wanneer is het geslaagd wat jullie betreft?
3: Voor ons is het geslaagd als wij gewoon onderdeel van het gesprek zijn in het weekend bij iedere amateurclub binnen Nederland. En dat kan natuurlijk dorpsafhankelijk zijn of stadsafhankelijk, maar Ja, als wij onderdeel van het gesprek zijn, dan zou dat heel mooi zijn voor ons.
1: Ja, dus niet de teletext-app 818 om te kijken naar de Eredivisie. Nee. Maar gewoon eventjes naar amateurvoorspeller.nl kijken of je daar je punten hebt binnengesleept.
3: Inderdaad, helemaal gratis beschikbaar. Dus.
1: Heel goed. Martin en Mark, hartelijk dank.

0: We laten het nog steeds graag aan je horen. Die plaats van net. Andy Grammer en Max en The Thing I Love.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. De natuur heeft ondanks de recente regen nog steeds zwaar te lijden onder de droogte. Zo is in Noord-Brabant een moeras drooggevallen. Vissen liggen dood op de bodem. Het waterpeil in het afgegraven veengebied daalt al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het helemaal droog te liggen. De boswachter is bezorgd, ook over de verschillende boomsoorten in het gebied, zoals de beuk.
2: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staan gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment doodgaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
1: Ja, om dat te herstellen is nog veel meer regen nodig dan de afgelopen tijd is gevallen.
0: Criminelen ruiken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDEAL overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten in actie moeten komen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en je betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
3: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDEAL nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
0: De afgelopen maanden komen er ongeveer 100 meldingen van phishing-mails binnen per dag. Dat zegt ontzettend veel, maar het gaat allemaal automatisch, hè, die overgang van iDEAL naar Wero.
1: Ja, ik denk soms wel eens, wij zijn best wel goed geïnformeerd, hè, want wij lezen de krant en wij werken hier in de media en dan sta je daar helemaal bij stil en zo. Maar als je helemaal niet zo op de hoogte bent, dan trap je daar toch in zo'n mailtje. Die dan zegt van nee, we gaan over, want je hebt dan wel half gehoord dat die iDEAL gaat veranderen. En dan ja, echt verschrikkelijk dat die criminelen zo'n misbruik van mensen maken. Nou, dan gaan we naar de NS. Die geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. In de hoop de drukte in de trein wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
4: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
0: En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden die hebben daar last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
5: Ik dacht misschien is wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
6: Goed stuk vuil, jeetje mina.
7: Pleeg zelfmoord alstublieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
0: Ja, ook de moeder van raadslid Juliet Broersen komt voor in de video. En ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
8: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en ook intimidatie. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In een zijtak van de kottertocht in Almere-Buiten zijn vanochtend dode vissen geruimd. En bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. De langste file is dan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Zwolle, tussen Apeldoorn en Vaassen, 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen, een kwartier oponthoud. N50 Emmeloord richting Apeldoorn, voor knooppunt Tattenbroek, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De Batavia maakt op zaterdag 19 september de laatste vaarttocht. Sleepboten trekken het schip dan via het Markermeer van Lelystad naar Amsterdam. En waarom er nou specifiek voor die zaterdag 19 september is gekozen, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social Deal deals die je niet mag missen.
23: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
24: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
25: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Nou, zet het in de agenda, zou ik zeggen. Want wie de Batavia nog een keer varend wil zien, moet op zaterdag 19 september naar Lelystad komen. Want die dag vertrekt de reconstructie van het VOC-schip met sleepboten richting Amsterdam. En daar wordt zij in een draagconstructie geplaatst om begin oktober terug te keren naar Lelystad. Naast Museum Batavialand krijgt het schip op land dan haar definitieve plek. Nou, ik heb daarover contact met Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat de Batavia op reis zou gaan, dat is al een poos bekend natuurlijk. Maar vandaag is die datum bepaald, 19 september. Waarom is er eigenlijk voor die specifieke dag gekozen?
1: Nou, het is een combinatie van verschillende factoren. Planningen bij partners, het droogdok waar het in moet, wanneer dat beschikbaar is. Het weer, de getijden, de seizoenen. Het is een combinatie van heel veel factoren. En uiteindelijk is deze dag bepaald.
0: Ja, op 19 september dus, dan wordt die reconstructie van het VOC-schip wordt richting Amsterdam getrokken met sleepboten. Enig idee hoe lang die reis duurt eigenlijk?
1: Die duurt ongeveer 8 uur. Dat is best wel lang. Maar het schip wordt heel langzaam getrokken, omdat het best wel een gefragiel schip is. Het heeft natuurlijk onderhoud nodig en daardoor willen we heel voorzichtig ermee omgaan.
0: Ja, en als die Batavia dan na 8 uur in Amsterdam is, wat moet er dan gebeuren?
1: Dan gaat het schip in een droogdok bij Damen Ship Repair. Dat is een dok die je leeg kan pompen. Daar wordt het afgezonken op een ponton. En op dat ponton staat een stoel. En dat is dus die metalen draagconstructie. Eigenlijk een soort houdertje die je ook bij van die kleine scheepsmodelletjes ziet. Maar dan veel groter. Volgens mij is die 87 ton zwaar, die stoel. Er wordt hij heel langzaam op afgezonken. En dan staat hij in een stoel. En daarmee kan hij dan weer terug op land gezet worden.
0: Ja, en eigenlijk is het schip helemaal niet zo heel lang in Amsterdam, hè?
1: Nee, eigenlijk maar 1,5 week. En het op het stoel plaatsen duurt ook maar 1 dag ongeveer. Dan moet er nog wel heel veel lood uit, want als het op een stoel ligt, wil je niet allemaal lood erin die nodig is om het in water stabiel te houden. Dus het is maar 1,5 week weg uit Lelystad.
0: Ja, en die Batavia die moet uit het water omdat het schip door houtrot is aangetast in al die jaren. Heb je eigenlijk een beetje een goed beeld van wat er moet gebeuren aan dat schip om het weer helemaal te kunnen repareren?
1: Ja, er moet ontzettend veel gebeuren. En dat kan niet in het water, want je kunt bij heel veel plekken niet komen in het water. Er moet houtrot verholpen worden. Heel veel plekjes hebben echt een verbetering nodig, een renovatie. Dus er moet ontzettend veel gebeuren. Dat is ook hartstikke leuk, want dan kunnen we weer echt aan het schip werken. Net zoals in de jaren 80 en 90. De masten die zijn niet volledig. Dus het heeft een flinke reparatie nodig, maar dat is juist hartstikke leuk, denk ik.
0: Ja, en hoe groot is dan de kans, schat je in, dat er dan toch nog iets ontdekt wordt wat uiteindelijk toch gerepareerd moet gaan worden, wat eerder niet is gezien bijvoorbeeld?
1: Nou, die kans is heel klein, denk ik. Er zijn heel veel experts met het schip bezig. Het schip is helemaal doorgelicht, ook voor de verplaatsing, wat het aan kan. Dus ik denk dat we een heel goed idee hebben hoe het schip eraan toe is. Ik verwacht geen verrassingen.
0: Nou, en op 1 oktober dan wordt die Batavia weer terugverwacht in Lelystad om een dag later het land op te gaan. Wordt dat een heel spektakel?
1: Zeker. Op 1 oktober is de reis vanuit Amsterdam terug. Dat zal ook best wel lang duren. Daardoor wordt hij niet dezelfde dag al op land gezet. 2 oktober wordt hij dan met een gigantische trailer van dat ponton de dijk opgereden. En ongeveer 250 meter verder op zijn definitieve plek neergezet. Ja, dat wordt wel een spektakel. Je ziet niet vaak zo'n schip op een trailer rijden. Dat is wel iets dat uniek is, denk ik, in misschien wel de wereld.
0: Ja, en eerst maar eens genieten van die 19 september... dat VOC-schip in 1 keer weer in beweging gaat komen richting Amsterdam. Er gaat dus een hoop gebeuren. Gelukkig houd je ons op de hoogte. Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Dank je wel.

0: stond net even buiten. Er staat toch best wel een straf windje. Niet koud, maar wel stevig. Donnie de Koning van Weerplaza. Ja, was dat een beetje de verwachting, dat windje?
1: Ja, dat klopt wel. Die hebben we eigenlijk ook wel een beetje nodig gehad om die warmte hier te krijgen. Dus ja, dat een beetje van beide. Maar goed, inderdaad, wat je al zei, het is wel gewoon zomers warm geworden vandaag. Met ruim 25 graden in Lelystad. Alleen dat windje maakt het misschien net eventjes wat minder aangenaam.
0: Ja, houden we die warmte een beetje vast nog vandaag?
1: Ja, zeker. Tot aan zonsondergang blijft het gewoon boven de 20 graden. Met daarbij een mix nog van wat sluierbewolking en zonneschijn. En vannacht weinig verandering in dat weerbeeld. Het blijft gewoon droog. Minima komen uiteindelijk uit rond de graad of 15. Maar als de opklaringen ietsje breder worden, zou het ook nog wel een aantal graden kouder kunnen gaan worden. En ook dan blijft het gewoon droog. En dan morgen eigenlijk een herhaling van vandaag. De temperatuur komt dan uit op zo'n 25, misschien zelfs wel 26 graden. Een fractie warmer dan vandaag. Met nog steeds wel die matige zuidoostenwind erbij. Dus die is morgen ook wel voelbaar.
0: Ja, en de rest van de week houden we dit een beetje vast nog, dat nazomerige weer?
1: Ja, inderdaad. De donderdag zien we zelfs nog temperaturen van 26 of 27 graden. Maar dan moeten we later op de dag wel rekening houden met stevig onweer. Dat lijkt nu met name late donderdagavond en in de nacht naar vrijdag te zijn. En dan ook vrijdag overdag. Dus dat worden eigenlijk de dagen om in de gaten te houden op de radar. Daarna zijn we dan wel, nou ja, verlost wil ik niet zeggen van de warmte. Want ik denk dat de meeste mensen het prima vinden. Maar temperaturen gaan dan omlaag naar zo'n 20 of 21 graden. Met dagelijks dan wel kans op buien.
0: Oké, nou hoorde ik een collega hier zeggen. In september komt die hitte weer terug.
1: Oh, echt
0: waar? Dat is echt ver weg, toch? Dat kan je toch niet zeggen?
1: Ja, dat is wel ver weg. We zien inderdaad wel dat de warmte dichtbij blijft. Zeker in Frankrijk wordt het nog met regelmatig ruim 30 graden. Ik denk niet dat we dat in september heel snel gaan halen, maar zomerse dagen gaan echt nog wel gebeuren, hoor.
0: Oké.
1: Dat zie ik inderdaad wel gebeuren in de eerste week van september, een dag of twee. Kan zomaar, ja.
0: Oké, goed. Nou, eerst nog eventjes deze maand afwachten. Morgen in ieder geval weer zo'n 24 graden. En dan de rest van de week moeten we gewoon even weer naar jullie blijven luisteren hoe dat allemaal verder gaat. Dankjewel, Donnie de Koning. Eet smakelijk zometeen.
1: Jullie ook.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Wie een airco of warmtepomp wil laten installeren of repareren, kan soms lang wachten omdat er een gillend tekort is aan monteurs. In Almere is daarom net een opleiding gestart waarbij ze per jaar 5000 techneuten in koude technieken opleiden. Verslaggever Marielle Bakker spreekt Waldo Linders van ROVC en Terry van den Dungen van TechTech van de nieuwe techniekopleidingen.
1: Dit is alleen maar een vlam, die is echt fijn. Wat minder gas erbij doen in de lucht. Zie je dat ik een mooie vlam krijg? Die wel een heel klein beetje geluid maakt, maar ook veel warmte.
2: Nou, het tekort is echt heel groot in Nederland. De komende 5 jaar zijn er 120.000 nieuwe technici nodig. En die zijn nodig omdat er natuurlijk een hele grote pensioengolf gaat komen. En die mensen moeten allemaal vervangen worden. Nou, in deze regio, in dit nieuwe praktijkcentrum hier in Almere, willen we in de loop van de tijd zo'n 5000 mensen per jaar gaan opleiden.
3: Deze nieuwe opleiding gaat over de techniek van onder meer koelkasten, airco's en warmtepompen.
4: Ja, gaat ook wel een beetje spannend, maar eerste keer. Maar gaat ook prima.
1: Ja, dit is een mooi plan. Moet je de buurman in de kust steken?
5: En waarom doe je deze opleiding?
6: Ja, omdat ik leuk vind. Ik hou ervan. Ja, ik ben begonnen met de opleiding, dus dit is mijn tweede dag. Ja.
5: En?
6: Ja, ik vind het echt leuk, ja.
2: Ja, dit zijn mensen die ofwel werkzaam zijn in de techniek en bijgeschoold worden. Maar natuurlijk ook vanuit die tekorten steeds meer mensen die als zijinstromer gaan werken in de techniek. Dus nieuwkomers.
7: En je wordt eigenlijk ook vanuit het kleine stukje, tenminste de onderbouwende theorie, meteen ook in die praktijk geduwd. Ja, en als je het even niet begrijpt, dan ja, wat je ogen zien, maken je handen hier.
3: De opleidingen duren vaak maar 1 dag tot 2 weken lang.
2: Dus het opleiden zonder ballast, zeggen we dan altijd. Dus korte technische cursussen en trainingen om mensen heel snel functioneel inzetbaar te hebben.
5: Ben je al monteur?
8: Ja.
5: Wat doe je eigenlijk nu?
8: Eigenlijk loodgieter ben ik. Ja.
5: En waarom doe je deze opleiding?
8: Ja, dan kun je ook wat warmtepompen gaan doen en aircootjes misschien.
5: En wat is er leuk aan?
6: Ja, want je ziet het toch? Je werkt met vuur, je werkt met die pijpen allemaal.
5: Dit is niet voor kinderen en adolescenten, hè?
7: Nee, niet echt, nee. Nee, de vetpijpen staan hier niet voor de deur. Voor volwassen onderwijs eigenlijk.
5: Vanaf 25 jaar?
7: Ja, vanaf 25 jaar, ja.
5: Ja, u lacht erbij. Is dat prettig als docent?
7: Jazeker, ja, dat scheelt een heel stuk, ja. Maar ach, als iemand van 18 hier is over de vloer, is hij ook van harte welkom, hoor. Ik bedoel, we hebben allerlei plamage komt hier over de vloer. En zodra men warmtepompen, airconditioning of koeltechnische handelingen of installaties wil maken, ben je hier van harte welkom.
0: Waldo Linders van ROVC en Terry van den Dungen van TechTech en hun cursisten. Was een bijdrage van verslaggever Marielle Bakker.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: In een zijtak van de Kottertocht in Almere-Buiten zijn vanochtend dode vissen geruimd. De dieren zijn omgekomen door een laag zuurstofgehalte vanwege kroos, zegt het waterschap. In het water zitten te veel voedingsstoffen, waardoor er een krooslaag op het water ligt. Die voedingsstoffen ontstaan volgens het waterschap onder meer door groen dat in de tocht hangt, maaisel en eventuele etensresten. Opruimen van kroos is water naar de zee dragen, zegt Zuiderzeeland. En daarom zegt het waterschap in te zetten op bronaanpak. Hoeveel vissen er dood zijn gegaan, dat is nu nog niet duidelijk. Bij Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. Agenten ontdekten vanochtend brandschade aan de buitenkant van het pand aan het Flevoplein. Volgens de politie ontstond de schade tussen 2 uur en 3 uur 's nachts. Maar wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De Batavia maakt op zaterdag 19 september haar laatste vaartocht. Sleepboten trekken de reconstructie van het VOC-schip dan via het Markermeer van Lelystad naar Amsterdam.

0: Amsterdam. En dat slepen op die zaterdag 19 september, dat duurt wel even, vertelt Robert Waagmeester van Batavialand.
1: Die duurt ongeveer 8 uur. Dat is best wel lang. Maar het schip wordt heel langzaam getrokken, omdat het best wel een gefragiel schip is. Het heeft natuurlijk onderhoud nodig. En daardoor willen we heel voorzichtig ermee omgaan.
0: In Amsterdam wordt het schip vervolgens in een droogdok in een speciale draagconstructie geplaatst. Het schip wordt vervolgens op 2 oktober met een ponton teruggebracht naar Lelystad. En daar komt het op land bij Museum Batavialand. En Flevolanders die een groter risico hebben om ernstig ziek te worden van corona, die kunnen dit najaar weer een prik krijgen tegen het virus, meldt de GGD. Het gaat om Flevolanders van 70 jaar en ouder, mensen met gezondheidsproblemen en zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken. De prik wordt vanaf 21 september gezet. En tot zover een overzicht van het nieuws.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden na het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de NVWA na onderzoek naar een grote uitbraak in België. Meer dan 300 mensen daar liepen toen wel een voedselinfectie op. Opnieuw zijn 5 mensen opgepakt in de Britse zaak, waarbij 5 spookrijdende jongeren en 2 politieagenten om het leven kwamen. Ze verongelukten bij een frontale botsing bij Middleborough afgelopen weekend. Er zitten nu 17 mensen vast. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht droog, graad of 13 dan. Morgen weer een zonnige dag en dan wordt het zo'n 25 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima liggen uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Knopend Waterberg en Afrit Hoenderlo is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: En zometeen hebben we contact met Martin en Mark. Ze zijn gek op voetbal en vinden het ook leuk om een wedstrijd te voorspellen hoe de eindstand zal zijn. Maar ja, als je een gokje wil wagen in voetballand, dan betaal je daar vaak geld voor. Daar hebben zij iets op bedacht. Hoe het precies allemaal zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Nu te gast Martin en Mark. Ja, ze hebben alle twee een grote liefde voor het amateurvoetbal in Noordoostpolder. Ze leven voor het voetbal, zeggen ze zelf. Ze spelen allebei bij Mark Nessen, maar volgen ook de andere clubs uit hun regio op de voet. En om dat nog leuker en makkelijker te maken, lanceerden zij de Polder Toto. Nou, daar gaan we het over hebben. We hebben contact dus met Martin en Mark. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Mark, een gezamenlijke voetbalpool. Hoe zit dat in elkaar? Wat hebben jullie bedacht?
1: Ja, wij hebben een app ontwikkeld. Een gratis app waarmee je uitslagen en programma kan bijhouden van de teams die je volgt. En dat was in eerste instantie het idee. En we hebben dat uitgebreid zodat je de wedstrijden ook kan voorspellen.
0: Ja, nou kun je dan de eerste 12 elftallen, of de 12 eerste elftallen uit Noordoostpolder volgen? Ik dacht echt, heeft Noordoostpolder 12 eerste elftallen?
1: Ja, nou dat zijn er eigenlijk 13. Want zelfs Krel en Band zijn gefuseerd. Dus sinds, ik denk nu 2 seizoenen. Dus het waren er eerst inderdaad 13, ja.
0: Ja, nou is, Martin, weten we dat voor de Toto meestal moet je wat geld betalen om daar aan mee te doen. Maar dat is bij jullie niet het geval, hè?
3: Nee, bij ons is het compleet gratis. Omdat we anders natuurlijk ook met de kansspelautoriteiten in conflict komen. En dat moeten wij niet hebben. Dus het is allemaal compleet gratis voor iedereen om daar aan deel te nemen. En daar zelf leuke en spontane sponsoren of via de vereniging wat ludieks voor te organiseren.
0: Ja, het heet amateurvoorspeller.nl. Hoe krijg je dat op je telefoon? Is dat gewoon via een website of is het echt een app?
3: Nee, het is echt een app die je in elke appstore kunt downloaden. En afgekort natuurlijk de AV. Dus dan past die mooi in het vierkantje.
0: Ja, hoe kwamen jullie nou op het idee om dit te doen, Mark?
1: Nou, in 2021 hadden wij zelf elke zondagmiddag gingen we kijken wat alle polderploegen hadden gedaan qua uitslagen. En aangezien er toen 13 waren, moest je denk ik 4-5 klasses moest je bij langs om te checken wat de uitslag was. Nou, dan wilden we daar iets slims op verzinnen. En naarmate je met een biertje in de avond wat aan het sparren bent en wat ideeën aan het uitwerken bent, kwam amateurspeller om ook de uitslagen ook wat interactiever te maken door daarop te kunnen voorspellen en dan daaraan punten te hangen, zeg maar.
0: Ja, en het is nog steeds, je geeft een 1, een 2 en een 3 voor winst, verlies of gelijkspel. En dan is er ook een ranking dan als je daaraan meedoet?
1: Ja, nou, het is inderdaad de uitslag voorspellen. Dus je voorspelt bijvoorbeeld 2-0 thuiswinst. Ik zeg wat voor Urk. En op het moment dat de uitslag verwerkt is, dan krijg je daar inderdaad punten voor. En we hebben een ranglijst totaal en per maand. Dus je kan ook per maand zien wie bijvoorbeeld in november het beste heeft voorspeld van de hele lijst.
0: Ja, Martin, sinds wanneer is het in de lucht?
3: Sinds een paar maanden inmiddels al. Dus je kan nu al de app downloaden en nu al de bekerronde meedoen met voorspellen. In competitieverband kun je die eventueel uitzetten dat je alleen de competitie gaat voorspellen. Maar voor de fanatiekelingen hebben we alle opties.
0: Ja, loopt het een beetje met qua deelnemers?
3: Ja, we hadden in eerste instantie gedacht, we beginnen het een beetje rustig. We starten weer wat op en we zien wel een beetje hoe dat gaat. Maar inmiddels zitten we al over de 1400 actieve gebruikers op de app. En meer dan 10.000 voorspellingen zijn al gedaan.
0: Oh, wow.
3: Dus nee, we gaan hartstikke goed. We zijn er blij mee.
0: Ja, en is er één dorp het meest fanatiek?
3: Nou, niet per se een dorp. Er is in de kop van Drenthe is er een podcast die hier ook aandacht heeft gegeven met de voetbalclubs uit die contraille of dat gebied. En die hebben wel een aardig poeltje opgezet met die clubs.
1: Oh, ja. Maar de polder begint toch ook wel aardig te groeien inmiddels.
3: Hoor. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Wanneer is het geslaagd wat jullie betreft?
3: Voor ons is het geslaagd als wij gewoon onderdeel van het gesprek zijn in het weekend bij iedere amateurclub binnen Nederland. En dat kan natuurlijk dorpsafhankelijk zijn of stadsafhankelijk. Maar ja, als wij onderdeel van het gesprek zijn, dan zou dat heel mooi zijn voor ons.
0: Ja, dus niet de teletext-app 818 om te kijken naar de eredivisie. Nee. Maar gewoon eventjes naar amateurvoorspeller.nl kijken of je daar je punten hebt binnengesleept.
3: Inderdaad, helemaal gratis beschikbaar. Dus.
0: Heel goed. Martin en Mark, hartelijk dank.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. De natuur heeft ondanks de recente regen nog steeds zwaar te lijden onder de droogte. Zo is in Noord-Brabant een moeras drooggevallen. Vissen liggen dood op de bodem. Het waterpeil in het afgegraven veengebied daalt al sinds de jaren 70, maar nog nooit kwam het helemaal droog te liggen. De boswachter is bezorgd, ook over de verschillende boomsoorten in het gebied, zoals de beuk.
1: Die hebben nu zo'n gigantische opdonder gekregen. Eigenlijk staat gewoon 90% van onze beuken staat op dit moment dood te gaan. Maar beuken zijn ook wel de belangrijkste boom voor vleermuizen, voor bosuilen, voor boomarters. Ja, als die in één keer met z'n allen de nekslag krijgen, dat heeft gewoon een heel effect op de rest van het ecosysteem.
0: Ja, om dat te herstellen is nog veel meer regen nodig dan de afgelopen tijd is gevallen.
2: Criminelen ruiken hun kans nu het Nederlandse betaalsysteem iDEAL overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten in actie moeten komen om de overgang mogelijk te maken. Dan moet je bijvoorbeeld op een link klikken en je betalingsgegevens achterlaten. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
3: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten, eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDEAL nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
2: De afgelopen maanden komen er ongeveer 100 meldingen van phishing-mails binnen per dag. Dat zegt ontzettend veel, maar het gaat allemaal automatisch, hè, die overgang van iDEAL naar Wero.
0: Ja, ik denk soms wel eens, wij zijn best wel goed geïnformeerd, want wij lezen de kranten, wij werken hier in de media en dan sta je daar helemaal bij stil en zo. Maar als je helemaal niet zo op de hoogte bent, dan trap je daar toch in zo'n mailtje. Die dan zegt van nee, we gaan over, want je hebt dan wel half gehoord dat die iDEAL gaat veranderen. En dan ja, echt verschrikkelijk dat die criminelen zo'n misbruik van mensen maken. Nou, dan gaan we naar de NS. Die geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of later reizen. In de hoop de drukte in de trein wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
4: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
2: En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden die hebben daar last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
5: Ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
6: Goed stuk vuil, jeetje mina.
7: Pleeg zelfmoord alstublieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
2: Ja, ook de moeder van raadslid Juliette Broersen komt voor in de video. En ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
8: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
2: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en ook intimidatie. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
19: Simpel.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
20: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
21: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
22: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
21: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
24: Get up.

0: leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, het is ook altijd vuurwerk in de studio met Ben van Tilburg, onze garagist uit Bank Nessen. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij had het vorige week nog even over dat evenement in Dronten, weet je nog? Ja. Vorige week. Dat was een beetje een regenachtige dag. Hoe is die avond verlopen? Was dat nog wat?
2: Ja, goed.
1: Ja, was druk?
2: Ja, het was echt druk. Er waren zeker 160 auto's. Het was iets minder dan vorig jaar. Toen waren er een goede 200. Alleen, dat was veel meer dan de organisatie op gerekend had. Dus het was... Nu hadden ook ineens hadden ze een vergunning nodig en verkeersregelaars en alles maar afkloppen. Maar het was droog die avond en het was erg leuk. Dus,
1: leuk. Hoe heet het ook weer, het evenement?
2: Het was van de Flevo Klassiekers, zeg maar. Dus cars en koffie noemen ze dat.
1: Weet je, dan
2: kun je koffie drinken en een beetje auto's kijken. En,
1: Doet de naam al een beetje vermoeden.
2: Maar het was prima. Ja.
3: Gelukkig hadden ze geen last van zeepok.
1: Nee.
2: Dat hadden ze niet. Nee, ik heb er geen één gezien.
3: Wat is dat?
2: Een zeepok is een beest eigenlijk die hecht zich onder water aan grote oppervlakten. En er is een bedrijf in Amerika, dat heet Barnacle. Dat is eigenlijk de vertaling van het woord zeepok. Maar om nou, als je auto dus een wielklem krijgt, dan ben je... Ja, op een gegeven moment dan gaan ze hem wegslepen en dan krijg je misschien schade. En om de juridische gevolgen nou tegen te gaan, hebben ze in Amerika een soort groot... je ziet het wel als een soort scherm wat op je voorruit wordt geplaatst. Met een zuigkracht van 454 kilo. Oh, die krijg je er dus zelf even niet af.
1: We hebben het al eens eerder over gehad.
2: Ja, zeker. Ja. Het is al een paar jaar geleden heb ik het ook al een keer behandeld. Maar het was nu weer het nieuws dat ze er weer toch weer mee gaan beginnen.
1: Oh.
2: Want het was een tijdje weg. En hoe kwam dat? Die Amerikanen, of die handhavers zetten dat ding dus op je vooruit. Krijg je vervolgens, kom je bij je auto, zie je dat ding. Nou, dan kun je dus online die boete betalen. En dan krijg je een code om dat ding te deactiveren. Hmm. Moet je hem vervolgens in een... grote bak doen.
3: Ja.
2: Maar de meesten die waren zo boos. Die flikkerden het ding gewoon weg. Of ze namen hem mee naar huis.
3: Ja,
2: en dan was de schade weer veel groter. Ja. Maar goed, ze gaan nu toch die test weer uitrollen. Omdat er toch veel mensen die, waarvan de auto weggesleept wordt zeggen... Ja, maar die deuk zat er niet in. Dat hebben jullie gedaan en al dat gezeik.
1: Mm-hmm.
2: Dus mocht je naar Amerika gaan, fout parkeren en dat ding aantreffen... dan weet je dus hoe je eraf kan komen.
1: Ja, oké. Bril op... En de airbag die dan ontploft. Dat is denk ik de schrik van. Zeker als je natuurlijk. Je hebt natuurlijk kunststofglazen, dat zal niet zo snel breken. Maar je hebt ook natuurlijk nog echt glazen.
2: Ja, het blijkt dus dat 21% van de verwondingen die mensen toch oplopen met een aanrijding. Ik heb zelf één keer meegemaakt dat de airbag midden in je gezicht ontploft.
1: Was dat omdat er.
2: Met een aanrijding.
1: Spontaan of met een aanrijding?
2: Ja, met een aanrijding. Toen, maar ik heb er zelf niet veel van gemerkt. Maar. Dus ik, het gaat te snel om het te realiseren.
1: Hmm.
2: Maar bij veelal wordt dus het montuur inderdaad... of in het gezicht gedrukt wat blauwe plekken en schrammen veroorzaakt. Bij sommigen wordt de bril van het hoofd geslingerd. Maar je kan er eigenlijk van uitgaan, er gebeurt feitelijk niks. De meeste glazen zijn tegenwoordig van kunststof.
1: Ja,
2: dus
1: toch,
2: je krijgt geen... En aan de andere kant, als je geen airbag hebt... is de schade vele malen groter.
1: Ja,
2: Dus je krijgt dan... omdat je hoofd tegen het stuur of tegen de A-stijl aanklapt... automatisch hersenletsel.
1: Ja.
2: Maar in een airbag zit dus... een soort gas, maar ook een soort talkpoederachtig.
1: Ja.
2: Dus ik weet uit ervaring dat als die airbag uitkomt, is er even paniek. Want het lijkt net of je auto in de brand staat, dat je denkt dat het is rook. Maar het is niet zo. Dat is dus dat gas en dat talkpoeder, wat een soort wittige substantie, een soort gaswolk is het dan.
3: En ondanks alle waarschuwingen zie je nog steeds mensen met hun voet op het dashboard liggen. Gewoon ook. Op mensen die de hond mee voorin nemen.
2: Ja. Dat in een voet inderdaad
3: is
2: een goede.
3: Gevaarlijk.
2: Je ligt dan
3: voordat weten heb je van een tech op. En denk je, moet snouzen, weet je wel.
1: Omdat we het gisteren hadden gedaan, eventjes.
3: Ja, maar het is levensgevaarlijk.
1: Ja, wel, maar het was eventjes.
3: Ja.
2: Maar
3: wat als die airbag uitklapt, heb je die hond in één keer in je gezicht?
2: Ja, of inderdaad je been op het dashboard, dan heb je dus je knieën in je gezicht. Ja, en dan,
3: vooral op vakantie zie je de mensen toch eventjes lekker met de blote voetjes op het dashboard.
2: Ja.
1: Maar het is wel het vakantiegevoel. En anders krijg je een knietje natuurlijk op een gegeven moment als het dan misgaat.
2: Ja. Ik zou het niet doen.
1: Ik vraag me af, want ik heb nu, ik weet niet hoeveel schadevrije jaar heb jij?
3: Boven hoeveel het kan of zo?
1: Ja, 28 of zoiets.
3: 40.
2: Ja, dan zit je al aan de 80% schadevrije jaren. Nee, hoger kan niet.
1: Ja, ANWB doet 85. Ik heb 85%.
2: Ja, nou, maar ongeveer in die koers. Ja. Maar je kan ook wat veel mensen negatieve schadevrije jaren. Als je op een gegeven moment zo vaak schade hebt gereden, dan kom je dus op min 2. Het maximum is min 5. Als je op min 5 zit, kun je dus eigenlijk nergens meer terecht.
1: Oh.
2: Maar pas geleden hadden we toen die hagelbui over Flevoland, met name Enns en dergelijke trok, hadden we heel veel auto's met hagelschade.
1: Ja.
2: En wat veel mensen niet weten, claim het maar niet.
1: Ik heb het en ik moet wachten tot ze me bellen en ze hopen voor het einde van het jaar al die schadegevallen te hebben hersteld.
2: Het was echt gigantisch. Maar wat heel veel mensen denken van claim het maar niet, want dat kost me zoveel schadevrije jaren.
1: Niks.
2: Precies, het is altijd wijs om even te bellen. Want als je veel schadevrije jaren hebt, hier kun je niets aan doen. Het is een natuurverschijnsel. Dan kan het best zijn dat je auto dus wel hersteld wordt, maar dat je geen schadevrije jaren hebt.
3: Ja.
2: Dus,
3: het is toch ook zo, als je meerdere schades hebt bij een verzekering, dan gooi je ze er gewoon uit.
2: Op een gegeven moment worden gewoon uitgemikt. Ja,
1: ja, maar dat denk ik,
3: daar ben je toch verzekering voor?
1: Ja, ik heb het toen toch een keer gehad toen die auto een paar keer was opengebroken. Omdat er in de Mercedes zat zo'n pilotkastje of zo'n parrotkastje. Weet je dat nog? Ja. Dan ze je, toen zei ze na 3 keer, nou meneer, ja, dat is gewoon uit. Denk ik, ja, alsof je er zelf voor vraagt. Sta op je eigen oprit, wat moet je dan allemaal nog doen? Zit alarm op?
2: Ja, maar ja, goed, een verzekeraar die kan je dus op een gegeven moment gewoon weigeren. Dat kan.
3: Ja, dat gooi je gewoon uit. Nou goed. Wat hebben taxis en de handremmethode met elkaar? Ja. Wat is de handremmethode?
2: Handremmethode. Nu gaat het. Ja, ze gaan in Amsterdam met name, bij het Centraal Station, gaat de overheid nu. Die gaan er toch mee aan de slag. Maar wat gebeurt er? Je gaat dus als. Meestal zijn het helaas dus de toeristen. Die en veelal uit het buitenland. Ja. Lopen naar de eerste taxi. En die zeggen: nee, ik sta al op iemand te wachten. U bent bij de volgende. En die rekent vervolgens een torenhoge prijs. En dan denken ze, ja, dat moeten we dan toch maar doen. En dan schuift die andere weer eentje op. Dus ze spreken dat gewoon met elkaar af. Dat je dus rit kost bijvoorbeeld normaal €40. En hun vragen dan gewoon het dubbele. Maar ja, die toerist wil toch graag weg. Dus doordat de eerste weigert, vaak ook nog de tweede. En dan kom je bij de derde en die heeft wel tijd. Ja, en dan zit je en dan pakt hij de meter niet. Maar dan roept hij gewoon een bedrag. En de mensen betalen.
3: Maar er wordt toch altijd overal geroepen. Ook vraag altijd eerst wat een ritje kost. En tegenwoordig met alle ChatGPT dingetjes en zo kun je een beetje kijken wat een taxiritje mag kosten.
2: Ook dat. Maar ja, goed, de buitenlanders hebben veelal een hele lange reis erop zitten. Ja, en dan komen ze eindelijk en dan willen ze naar hun hotel.
1: Ja, maar dan kun je beter een Uber appje dan doen. Dan weet je van tevoren wat het kost.
2: Ja, ja, het zijn inderdaad dus niet de Ubers inderdaad. Maar het zijn die andere. Ja,
3: bij het Centraal Station mogen geen Uber staan.
1: Nee, maar dan sta je
3: ergens anders. Uber en zo mogen daar niet staan. Ja, maar goed, dan moet je eens een stuk lopen.
1: Moet je als toerist al weten.
3: Moet je weten.
2: Het zijn dus inderdaad de cowboys die het doen. Ja. En die jongens die weten precies wat. Na 7:00 s'avonds zijn de handhavers al lekker naar de stamppot.
3: Ah ja.
2: Okay. In huis.
1: Werken die s'avonds nooit?
2: Nou, niet veel, nee. Niet heel veel zijn er al naar huis, hoor.
3: Ambtenaren.
1: Oh, ja. Dus,
3: een manier van deuren openen is niet meer gangbaar. Welke manier van deuren openen?
2: Nee, dat zijn vroeger had je weet het misschien nog wel met de Citroën Traction Avant en dat soort oude auto's die hadden van die deuren. Die gaan eigenlijk
3: andersom. Naar de voorkant open.
2: Juist, naar de voorkant. En het komt uit het principe van vroeger. Uit de koetsen dat dames redelijk gracieus konden instappen.
3: Ja.
2: Alleen in de praktijk werd het al gauw suicide doors genoemd. Want als er dus een iemand achter rijdt en die haalt je in en je stapt net uit, dan klapt die deur dus dicht. En als die andere kant op gaat, wordt veelal die deur eruit gereden.
3: Ja.
2: Dus mensen liepen toch wel of ze overleden of ze kregen hele zware verwondingen doordat die deur met hun ertussen, ze werden gewoon geplet. Ja. Dus bovendien is het lastig voor een fabrikant om het hele koetswerk zo te maken dat het enigszins een stijve koets, noemen ze dat dan, blijft, zeg maar.
3: Mm.
2: Vandaar dat ze de deuren dus. Een enkeling heeft het nog, de Rolls-Royce, weet ik nog, en de Opel Meriva. Ja. En die Mazda, die heeft het nog een tijdje gehad.
3: Ja.
2: Dus,
3: en de Tesla, die gaat gewoon naar boven.
2: Die gaat naar boven, ja.
3: Ook handig. Ben, dankjewel. Tot volgende week.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ze staan 10 december pas. Ja, klinkt zo ver weg, maar ja, het is natuurlijk over een maand of drie alweer. In de Meerpaal in Dronten. Ze hebben natuurlijk meegedaan aan Beste Zangers. Ze hebben een succesvolle theatertour met meer dan 80 vrijwel uitverkochte concerten. Ruim 30.000 bezoekers. En nu staan ze gewoon hier bij ons op het podium als onze badgasten. Sander en Arnoud met Roots in Lelystad. Het muzikaal duo Tangerine met de nieuwe single By Your Side.

0: Heerlijke muziek.
1: Dit nou, hè? Lekker, toch? Ja.
0: Zo fijn, dit.
1: Ik snap dat wel, dat er zoveel kaarten zijn verkocht voor die concerten. Het is natuurlijk fijne muziek om naar te luisteren.
2: Nou, dat is aardig.
1: Ja, zeker. Maar goed, jullie zijn ook... Zijn jullie nou echte Lelystedelingen?
2: Wij zijn geboren in Lelystad. We waren volgens mij drie jaar.
1: Ja.
0: En toen hadden we het wel
2: of
0: gezien.
2: Ik was drie en jij was vier, ik weet niet meer. Ja, maar toen zijn we verhuisd naar Emmeloord.
1: Emmeloord, ja. Ook Flevoland natuurlijk.
2: Ja. En toen we 9 jaar oud waren, toen zijn wij verhuisd naar Drenthe, naar Assen.
1: Assen, dus. Ja. En daar de rest echt groot geworden, ouder geworden ook?
2: Dat zou
1: ook
2: heel daar groot geworden. Ja.
1: Dus je bent vrij lang geworden.
2: Wel langer, maar niet breder. Ja, maar dat is, als je in Assen woont, dan schijnt de zon altijd net iets harder.
1: Dan groei je goed. Maar je hebt nog goede herinneringen aan Emmeloord en Lelystad, denk ik niet meer.
2: Onze ouders zijn gescheiden. Dus onze vader die bleef eerst nog wonen in Lelystad. Dus toen kwamen we daar in de weekenden.
1: Oh ja.
2: Toen ging hij in Almere wonen. Toen kwamen we daar in de weekenden.
1: Je hebt gewoon heel Flevoland gehad zo mee.
2: Dus eigenlijk hebben wij gewoon... Joep. Ja, wij kennen Flevoland uit onze duimpjes.
1: Ja, want 10 december sta je in Dronten, niet gewoond. Maar absoluut, dan wel aan de Meerpaal en zo pak je een beetje...
2: Nou, zeker. En de vorige tour hebben we ook heel veel in Flevoland gespeeld. Dus we komen hier heel graag. En als we in Agora in Lelystad spelen... dan lopen we altijd nog even langs ons oude huis.
3: Hmm. Ja, een beetje met weemoed? Of denk je van...
2: We zijn wel redelijk nostalgisch ingesteld. Ja. Dus we vinden dat wel
1: dat
2: mooi.
1: Dat hoor je ook terug in de muziek. De nostalgie, dat vind ik wel, dat ademt deze muziek ook wel.
2: Ik denk dat muziek ook wel een beetje met roots te maken heeft. Hè? Dat je dingen meeneemt die je vroeger luisterde. En wij proberen dat wel een beetje vast te houden. Omdat vooral gewoon om heel dicht bij jezelf te blijven.
1: Ja, zeker.
4: En het mooie eraan is dat de bezoekers in het theater, wat jij net al zei Marco, dat er veel bezoekers op afkomen. Zonder dat je eigenlijk elke week op televisie bent.
2: Nee, dat klopt. En daar zijn we hebben natuurlijk veel tv gehad de laatste 2 jaar. En vooral natuurlijk onze beste zangersavontuur.
1: Ja.
2: Ja, dat heeft ons wel veel mensen opgeleverd. Veel liefhebbers van onze liedjes. En dat is wel heel prettig, heel fijn. Ja.
4: Die jullie dat dan in één keer ontdekten. Eigenlijk wel jammer dat zo'n programma pas dan aangeeft van hoe goed jullie eigenlijk zijn.
2: Kijk, het is natuurlijk een podium. Hè? Dat is een podium die mensen schijnbaar makkelijk vinden. Dus dat is natuurlijk helemaal prima. Mm-hmm. Het is juist fijn dat het nog steeds zo. Er zijn nog steeds zieltjes te winnen.
4: Ja.
2: En dat is eigenlijk ook wel een beetje een leuke sport.
4: Ja. Maar met zo'n programma moet je dan liedjes van anderen doen. En jullie theatershows, voornamelijk jullie eigen liedjes.
2: Ja.
4: Zet dat nog wel eens een keertje mensen op het verkeerde been dat ze zeggen, ook had
2: eigenlijk... Ja, maar kijk, mensen snappen het programma en best zangers snappen ze natuurlijk wel. Ja, dus er worden natuurlijk wel liedjes van ons gedaan, alleen door en daar andere artiesten.
4: Ja.
2: Dus zij snappen wel dat die liedjes van ons zijn, oorspronkelijk.
5: En je pakt natuurlijk, als je een liedje van iemand anders zingt...
1: Jouw sausje.
5: Je giet het in je eigen...
2: Het wordt toch wel een beetje van jezelf, ja.
5: Ja. Het wordt uiteindelijk, voelt het ook een beetje soort van jezelf uiteindelijk.
1: Het wordt een nieuw nummer eigenlijk, hè?
5: Ja, daardoor. Maar ik denk dat ook wel moet om een liedje goed te kunnen uitvoeren en te kunnen voelen. Ja.
2: Dat is ook het leuke aan dat programma, hè? Dat iedereen maakt het eigen. Het is wat dat betreft niet echt een kofferprogramma.
1: Nee.
2: Het is de waardering inderdaad voor de artiest die het liedje heeft gemaakt. Maar het is ook zorgen dat je een liedje kiest die bij jou past en die zeg maar ook een soort van jouw verhaal vertelt.
1: Ja. Ja.
4: Beste voorbeeld is natuurlijk Davina Michel daarin. Die zo'n nummer gewoon compleet heeft
5: hervormd. Goed voorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel mooie liedjes uitgekomen.
4: Ja, er zijn heel veel hits uitgekomen. Grijs ook.
5: Ja, dat zijn natuurlijk wel de bekendere songs die eruit voort zijn gekomen.
1: Jullie hebben ook een album uitgebracht. Dat is zelfs in Japan uitgebracht.
5: Ja, nou dat komt binnenkort uit in Japan op 2 september.
1: Oh, 2 september komt in. Maar hoezo hangt Japan, ligt Japan aan jullie voeten?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel gek. We kregen allemaal berichtjes van mensen. En zo dat wij in de supermarkten werden gedraaid en in de McDonald's.

0: ja, dus ja, dat is superleuk. Maar wij hebben wel echt de ambitie om daar een keer heen te gaan.
1: Ja, en ook echt
0: het wordt nu al het tweede album dat er uitgebracht wordt. Dus het wordt wel een keer tijd dat wij het vliegtuig pakken.
2: Maar hoe moet dat ervoor? Want als je hier zoveel platen verkoopt of als het zoveel keer gestreamd wordt, dan heb je dan een gouden plaat of weet ik het wat. Hoe werkt dat daar? Heb je daar ook iets mee? Oh, dat weet je niet.
1: Nee. Okay. Maar ik denk dat het ook wel, om daar een gouden plaat te krijgen als Nederlandse artiest, daar gaan we niet van uit. Het zou wel heel leuk zijn. Maar we zijn er heel blij met de...
3: Nou ja, je kan zien hoe snel het gaat. Ik bedoel, met Gerard Joling.
2: Ja, in Azië, Laura Fiji bijvoorbeeld.
0: Het is vooral heel leuk om zeg maar niet in een land te zijn... Dat een land aangaat op je muziek... waar je eigenlijk zelf helemaal niet heel actief mee bezig bent geweest. Dat is wel heel leuk om te merken.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, ik vind dat wel een waardering.
3: Maar wanneer moet het dan gaan gebeuren? Want jullie zijn hartstikke druk in Nederland... Dan zal dat toch ook echt ver van tevoren gepland moeten gaan worden.
0: Ja, hè? Maar dat is in Nederland ook zo. Ik bedoel, die theatertours worden ook een jaar van tevoren geboekt.
3: Ja, ja.
0: Dus daar moeten we even over gaan nadenken. Maar het ligt wel in de planning in ieder geval.
3: Het leuke eraan is, ik draaide net de Alessi Brothers. Dat weet ik natuurlijk expres, omdat ik weet dat jullie binnenkort... of op het album gaat er iets gebeuren met die Alessi Brothers.
0: Nou, dat is inderdaad al gebeurd. Alessi Brothers, het album heet Family Tradition. En wij dachten mooi in de traditie van het album... in het concept van het album om ook even een aantal... andere muzikale familieleden te vragen om mee te doen.
3: Ja.
0: En wij zijn groot liefhebber van bijvoorbeeld ook de Alessi Brothers. En wij volgden elkaar al op de social media.
3: Ja.
0: En wij hebben hun gevraagd en ze vonden het hartstikke leuk.
3: Ja. Ja.
0: Ze zijn natuurlijk ook twins, dus het is een beetje family to family. En die band die ontstaat een soort van natuurlijk of zo.
3: Dat is de family tree.
0: Dat is de fan, dat is inderdaad een mooi liedje van Venus. Die toevallig ook meedoen op het album.
2: Nee, toevallig. Dat is mogelijk ook al. Nou, ja.
0: Nee, maar het is mooi om met artiesten te werken die je zelf heel erg waardeert. Het is te gek als zij op een liedje zingen die jij hebt gemaakt.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Dus we zijn er heel trots op.
2: Dan ga je dit heel bijzonder presenteren, het album. Tijdens 3 openluchtconcerten.
1: Ja, en daar zijn we hebben al in gehad. Oh ja. 21 augustus was het afgelopen.
2: Ja, je hebt nu nog 2. Soest heb je nog. En,
1: Nijverdags. We gaan inderdaad nog naar Cabrio, Soest en Roosendaal deze week.
2: Ja.
1: Eind deze week, vrijdag en zaterdag, dacht ik.
0: Ja.
1: En dat is leuk. Dat zijn eigenlijk, maar we doen dit jaar maar 3 shows met onze band. En daarna gaan we weer met z'n tweeën theater in. Het zijn er maar 3. En daar kunnen we altijd heel erg van genieten. Omdat we hele fijne mensen om ons heen hebben. Echt bevriende muzikanten waar we heel goed mee kunnen en goed en fijn mee kunnen spelen.
0: Ja, en een keertje gewoon niet alleen maar met z'n tweeën.
1: En dat is ook een keer ook wel eens lekker.
2: Is dat wel eens een keer dat
1: mag ook wel eens gezegd worden.
2: Dat je onderling wel eens denkt van we hebben meningsverschil of een beetje ruzie of wat dan ook.
0: Nee, nooit.
3: Dat is die Everly Brothers of zo, weet je.
0: Nooit, wij hebben nooit een meningsverschil, hè? Nooit ruzie?
1: Nou,
2: goed.
0: Nee hoor.
3: Nee, maar een goed muzikaal verschil.
0: Wij hebben hele lekkere broederlijke ruzies. En die kunnen keihard gaan. Maar we hoeven nooit sorry tegen elkaar te
2: zeggen. Oké, dan is het goed.
1: Dat is jouw mening.
2: Ja. Ja.
0: Sorry.
3: Ja. Hey, maar met die band ook. Dan doe je er 3 met, of 4 doe je er dan met band?
0: Ja, 3.
3: Nee, 3. Maar neigt dat dan niet naar meer? Dat je zegt van met band is het toch eigenlijk
0: dat is ook wel
3: lekker om theater ook een beetje bandje erbij te hebben.
0: Wij zijn in theater eigenlijk het beste een beetje op onze plek met z'n tweeën. Dus wij hebben zo'n bepaalde dynamiek met z'n tweeën. Die moet je in een theater niet doorbreken.
3: Mm-hmm.
0: Dus met z'n tweeën klopt dat gewoon helemaal.
3: Ja.
0: Maar de buitentheaters, de clubs, festivals doen we heel graag met band.
3: Ja. En zijn die optredens dan wezenlijk anders dan de theaters?
0: Ja, zeker.
3: Uiteraard, want je staat met z'n tweeën of met een band. Maar doe je echt andere nummers dan?
0: Andere nummers, maar natuurlijk ook wel dezelfde nummers. Alleen dan met band. Dus het is gewoon heel anders. We hebben een grote band. Er zit een saxofonist bij. Er zit nog een extra gitarist bij. Pedal steel, drum, bas, toetsen. Een hele reuter met teut. Dus dat is wel degelijk anders, ja.
3: Nou, mooi.
0: Ja.
3: Nou, leuk. 10 december dus om ervan te genieten in de Meerpaal in Dronten. Daar spelen jullie onder andere ook je nieuwe single dus, Side by Side.
1: Dat denk ik wel.
3: Wie gaat het daarmee nu?
1: Ja, dat gaat goed. Tenminste, als jullie hem draaien, dan ben ik al blij.
3: Wij draaien hem zeker.
1: Nou, dan maar gaat het goed.
3: Het is niet alleen van ons afhankelijk.
1: Nou,
3: op de buurlijst aan het einde. Fijn dat Flevoland er is.
2: Ja, nee, dat is waar. Ja, ja,
0: het begint toch altijd bij Flevoland. Het
3: begint daar altijd bij. Wat jullie betreft in ieder geval natuurlijk. Ja, hè?
0: Absoluut.
3: In Flevoland. Het tweede nummer wat jullie vandaag gaan spelen, welke is dat?
1: Het is een liedje dat heet Every Rainbow. We hebben eigenlijk een tijdje geleden al uitgebracht. Maar is ook op ons album terechtgekomen. Omdat het ook over onze familie gaat. Dit is een liedje wat we schreven over onze twee broertjes, Johnny en Jeffrey. Is ook een tweeling.
2: Ongelooflijk eigenlijk.
1: Onze moeder was weer zwanger van een tweeling. En

0: Ze hebben helaas niet lang geleefd, want zijn vlak na de geboorte zijn ze overleden. Ja. Mm-hmm. Ze zijn nog veel in onze gedachten. En dat werkt gewoon zo bij liedjes schrijven. Als mensen in je gedachten zijn, dan geef je er op een gegeven moment woorden aan en een melodie. En dan is er een liedje en deze is voor hun.
1: Heeft dat lang geduurd dan? Dat je dacht van we moeten er een liedje over maken? Of is dat al eerder gebeurd?
0: Het is iets wat er gewoon in je achterhoofd zit. En ja, en dan komt er op een gegeven moment, komt dat gewoon. Of
1: wat
0: zo.
1: Is dat gevoel dan? Dat je denkt van, we moeten er iets mee? Omdat ze zo kort hebben geleefd.
0: Is dat niet eens, we moeten er iets mee. Het is meer dat we weten van, we willen daar... Dat heb ik met meer dingen. Daar wil ik ooit een liedje over schrijven. Maar het is bij dit soort gebeurtenissen en dit soort onderwerpen is het denk ik gewoon heel erg belangrijk dat je voor jezelf ook daar de juiste woorden voor vindt. Mm. Die je zelf ook passend vindt. En
2: die het, de moet lading ook, het moet ook niet geforceerd worden hè, met dit soort dingen.
3: Nee, het moet komen als...
2: Ja, misschien een beetje cliché of zo, maar het moet het eigenlijk een beetje uit de lucht vallen.
3: Ja.
2: Dus
3: als je ervoor gaat zitten, dan wordt het...
2: ik wil het niet forceren. Dat nee, is met heel veel liedjes die wij hebben gemaakt als het gaat over familie.
3: Ja.
2: Dan proberen we dat niet te forceren.
3: Nee. Ja.
1: Stel nou dat die twee jochies ook zo muzikaal waren geweest als jullie.
2: Ja, zouden ze volgens mij 30 zijn.
3: Nee, vader is jullie dan nu.
2: Dus mannen, wat een bandje met ze kunnen vormen. Was wat geweest.
1: Kijk wel. Dan heb je met z'n vieren dit gehad. Maar ja, ook vier die broederlijke ruzies en die discussietjes.
3: Ja, dat zou ook wat zijn als je met z'n vieren dan...
0: En zij zijn ook tweeling, dus dat zouden ze met elkaar ook
1: fantastisch
0: hebben gehad. Maar ja, dat zijn mooie gedachten.
1: Ja. Op drums en op toetsen.
0: Nou.
1: Dan had er eigenlijk nog een bassistje bij gemoeten.
0: Ja, maar die hebben we ook. We hebben een zus die bas speelt. Dus.
3: Echt waar?
1: Fantastisch.
0: Ja, zeker.
1: Wat een mooie familie.
0: Neem me de volgende keer mee.
3: Ja, is goed.
0: Nou,
3: ja, is
0: dan laat ik Xander thuis. Heeft ook krullen namelijk.
3: Ja. Ga lekker staan, jongens. Xander, volgens mij. Moeten jullie nog stemmen eventjes? Of,
1: tijdens het interview al gedaan. Zo
3: professionals, zo werkt dat. Xander en Arnoud dus nogmaals. 28 augustus, Cabrio Soest, Openluchttheater de Pinkenberg en Roosendaal. 29 augustus. Dat zijn dus nog die twee openluchtconcerten. En dan wordt dat is met band en dan wordt het album gepresenteerd nogmaals. En 10 december dus in de Meerpaal in Dronten. En hun verdere concerten vind je natuurlijk op hun website en hun socials. Hier zijn ze met het tweede optreden van vandaag. Een prachtig liedje, Every Rainbow, Tangerine.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima liggen uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een slijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
5: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
6: Zo'n beslissing, wij zijn er geen onderdeel van en dat is sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
5: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Flevoland bestaat 40 jaar en daar is op allerlei manieren aandacht voor. Bijvoorbeeld bij de Flevomeerbibliotheek. Die is voor deze provinciale verjaardag op zoek naar verhalen van Flevolanders.
2: En daarvoor hoef je geen ervaren schrijver te zijn, want het is de bedoeling dat je die verhalen op papier zet. Sanne Leusink van Flevomeerbibliotheken die vertelt ons er meer over. Sanne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, naar wat voor verhalen zijn jullie nou op zoek?
3: Och, nou, dat kan je heel breed zien. Het thema is inderdaad het 40-jarig bestaan van de provincie Flevoland. Maar we verwachten geen geschiedenisverhalen. Het gaat er eigenlijk gewoon om, wat is jouw relatie tot Flevoland? Waar denk je aan bij Flevoland? Heb je een leuke ervaring, leuke herinnering? Iemand in Flevoland die een belangrijke rol in je leven speelt. Dus het gaat echt over de connectie met de provincie Flevoland.
2: Ja, ja, dus het kan ook gewoon de overlopen put in de straat zijn.
3: Ja, als jij daar een hele bijzondere herinnering aan hebt, dan hopen wij op hele creatieve verhalen daaromheen. Ja.
1: Ja, ja. Heb je niet het idee dat sommige mensen dan denken, ja, ik heb ook heel wat meegemaakt, maar ja, dat is niet zo interessant, denk ik.
3: Ja, dat is altijd leuk, hè. Ik maak zo'n opmerking ook wel. En dan zeggen wij altijd, iedereen heeft een verhaal. En ieder verhaal verdient het om gehoord te worden. Dus wat voor jou misschien heel erg klein en onbelangrijk lijkt, kan voor een ander gewoon een heel mooi verhaal zijn. Dan zie je het als een boek. Hey, ja, als het verhaal je aanspreekt, kun je helemaal verliezen in een verhaal. En, ja.
2: Nou, het mooie van deze verhalenwedstrijd is dat het dus niet een gelikt literair geschreven iets hoeft te zijn. Het mag ook gewoon heel simpel.
3: Het mag heel simpel. Je mag de vorm ook zelf kiezen. Dus of het nou in een brief is die je aan iemand richt. Een gedicht, als dat je beter ligt. Of een mooi verhaal of een herinnering. We hebben echt ervoor gezorgd dat het heel erg toegankelijk is voor iedereen. Dus we gaan ook niet letten op spelfouten of grammaticale fouten. Het gaat echt over jouw verhaal, jouw connectie met Flevoland. En ja, breng dat op een mooie creatieve manier. Het mag waar gebeurd zijn, het mag verzonnen zijn, een beetje van alles. Mm. Dus je bent daar heel vrij in.
1: En je mag ook zelf weten hoe groot dat verhaal is, hoeveel...
3: Nou ja, om te voorkomen dat onze collega's uren aan het jureren zijn, uiteindelijk hebben we wel een maximum aantal woorden van 800 woorden. Dus daar gaan we wel streng op zijn.
2: Ja, nou zeg je al, het is een laagdrempelige verhalenwedstrijd. Ja. Nou, dat is heel mooi. Dus dan doen er heel veel mensen aan mee. Maar jullie hebben dat toch wel weer ondergebracht in allerlei categorieën.
3: Ja, we hadden, nou ja, nog even heel korte aanleiding. We doen dit eigenlijk rondom de Week van Lezen en Schrijven. Die vindt ieder jaar in september plaats door heel het land. En wij hadden dit jaar zoiets van, joh, het is niet alleen heel belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven, maar ook gewoon heel leuk. En we willen dus iedereen uitdagen om dat plezier in het schrijven te ontdekken. Dus we hebben gezegd, we willen dat heel breed openstellen. Dus voor iedereen van 12 jaar of ouder. En door alle gemeentes die een Flevomeerbibliotheek hebben.
2: Ja, dus eigenlijk alle gemeenten behalve Almere.
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Hopelijk kunnen we het volgend jaar uitbreiden. En doet lekker de hele provincie mee. Maar we hebben hem inderdaad heel breed uitgezet. Dus inderdaad voor jeugd en jongeren van 12 tot 18, voor volwassenen. Maar we hebben ook een categorie, want we gaan het in 3 categorieën doen. Een categorie huis voor taaldeelnemers. Die wil ik eigenlijk wat breder trekken. Het gaat eigenlijk over mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben. En dat is natuurlijk best wel een grote uitdaging. Mensen ervaren dat als een grote drempel. Jeetje, je moet een verhaal in het Nederlands gaan schrijven. Daarom letten we ook niet op spelfouten en grammaticale fouten. Gaat het echt over vertelkracht.
2: Ja, maar dat is dan voor mensen die Nederlands niet als eerste taal spreken. Maar je hebt ook wel best wel mensen die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn in lezen en schrijven. Ja, die gewoon hier in Nederlands ook op school zijn geweest. Ja, of niet lang naar school zijn geweest. Ja. Welke categorie vallen die dan? Gewoon bij de volwassenen?
3: In principe vallen die wel bij de volwassenen. Maar als zij deelnemer zijn van Huis voor Taal. Want dat zijn inderdaad niet alleen de mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben. Mogen ze ook de categorie Huis voor Taal aanstrepen.
1: Oké, nou, sommige mensen die hebben ongetwijfeld een verhaal in hun hoofd. Die denken, nou, dat vind ik nog wel leuk om te delen.
3: Ja.
1: Maar ja, dan denken ze, ja, dan moet ik gaan schrijven.
3: Ja.
1: Wat is een goede tip om mee te beginnen?
3: Oeh, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik denk dat je, nou ja, zoals ik het eigenlijk aanpak, en ik ben ook zeker geen schrijver, is begin gewoon met typen. Wat er in je opkomt, schrijf het op. En ga daarna eens kijken van, goh, kun je daar misschien dingen anders verwoorden, of dingen schrappen, of dingen toevoegen, dingen omdraaien. Maar begin gewoon. Want het is vaak, nou ja, ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Je hebt wel dingen in je hoofd, maar hoe zet je dat op papier? Ja, je begin gewoon ergens. Maak het jezelf niet te moeilijk.
2: Nou, er is dus een verhalenwedstrijd, dus er zit een prijs aan verbonden. Ja, ja, wat kun je winnen?
3: Nou ja, we hebben dus de 3 categorieën. En per categorie gaan we een winnaar uitkiezen. En de winnaar wint een cadeaubon voor €50. En wat nog wel even leuk om te vertellen is dat we de prijsuitreiking doen we eind oktober in Dronten. En dat willen we gaan koppelen aan een hele mooie concertlezing waar Eva Vriend ook bij betrokken is. En dat is ook in het kader van 40 jaar Flevoland. Ze gaat ons op een muzikale wijze meenemen in het ontstaan van Flevoland. Ja, dat past natuurlijk perfect bij onze verhalenwedstrijd en de verhalen die wij hopen binnen te krijgen.
1: Ja, en als je tientallen verhalen binnenkrijgt, wat ga je daar dan mee doen?
3: Nee, we hebben een jury die bestaat uit tot nu toe collega's, maar we hopen nog iemand van de provincie te kunnen paaien om ook als jurylid mee te doen. En die juryleden gaan de brieven beoordelen. Dat zijn collega's vanuit educatie, vanuit huis voor taal, vanuit volwassen programmering. Dus.
2: Maar ik ben heel benieuwd naar wat mensen gaan schrijven. Ook. Ja, maar is dat dan later helemaal niet te zien voor het bredere publiek wat er geschreven is?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik hoop natuurlijk dat we sowieso de verhalen van de winnaars mogen publiceren. Maar het zal ook een beetje aan de auteurs liggen. Als zij daar problemen mee hebben, moeten we dat ook respecteren. Maar we hopen natuurlijk verhalen te kunnen delen via onze website of social media. Maar daar zullen we wel toestemming voor moeten vragen van de mensen die de verhalen indienen.
1: Ja, en anders kun je altijd nog even vragen of ze hier bij ons in de studio willen gaan zitten om dat verhaal te vertellen voor de radio.
3: Heel goed idee. Ja, hartstikke leuk. Ja.
2: Nou, dankjewel. Sanne Leuzink van de Flevomeer Bibliotheken. En de verhalen kunnen van 3 tot en met 30 september worden ingestuurd. Ze mogen dus maximaal 800 woorden tellen. Mag dus ook veel minder. En moeten in het Nederlands zijn geschreven. En inzenden kun je doen via de website van Flevomeer Bibliotheek. Sanne, dankjewel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: In Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Nou, de vakantietijd is voor de meeste mensen wel weer voorbij. En dan herken je het volgende vast wel. Wat moet je nou doen met je geopende fles zonnebrandcrème?
3: Ja, want als je de verpakking goed leest, dan zou je dat eigenlijk maximaal een jaar kunnen bewaren. Maar blijft zonnebrand echt maar een jaar goed, of is het gewoon slimme marketing van de bedrijven achter die zonnebrandcremes?
2: Ja, we vragen het aan Daniel Kadouche. Hij is dermatoloog en huidkanker-expert. Goedemiddag, Daniel.
4: Een hele goede middag.
2: Nou ja, de centrale vraag is natuurlijk: moet je zonnebrandcreme nou echt weggooien en ieder jaar weer nieuwe kopen?
4: Ja, die vraag die krijgen wij vaker als dermatologen. En ik denk dat het ook heel goed is dat jullie hier aandacht aan geven. Laat ik dat voorop stellen. Wat belangrijk is om te weten is dat er zijn twee verschillende... twee verschillende zaken die hier een rol spelen. Enerzijds is het de zonnecrème. Als je een tube hebt geopend, dan staat er meestal op de verpakking staat dat het een soort potje of soort dekseltje van 12 maanden houdbaar. Dat geldt wel voor de formule. En dus dat betekent dat je nadat je hem geopend hebt 12 maanden kunt gebruiken. Tegelijkertijd weten we ook vanuit de praktijk dat als je een tube geopend hebt en hij is al gebruikt en hij heeft de hele zomer is hij in de tas geweest, op het strand geweest, etc. Dat de UV-filter, dat noemen we de UV-filter, dat is het stofje in de zonnecrème die je beschermt daadwerkelijk tegen de zon, dat die wel qua sterkte kan afnemen na verloop van tijd. Dus wat is dan de reden dat we zeggen, gebruik je zonnecrème-tube van vorige zomer niet volgende zomer opnieuw? Dat heeft puur te maken met dat we niet goed kunnen controleren of die SPF 50 of SPF 30 die erop staat, of die nog steeds zo goed beschermt. Dus de zonnecrème zal wel goed zijn, hij zal wel smeerbaar zijn. En of hij zo goed beschermt, daar heb je nooit echt een garantie op na 12 maanden. Dus,
2: nee, daar wil je geen risico mee lopen ook, dat is het eigenlijk.
4: Exact, en dat is dus precies de reden dat wij als dermatologen adviseren, gebruik iedere zomer gewoon een verse tube zonnecrème.
3: Ja, maar dat zeg je wel zo makkelijk. Maar het is wel hartstikke duur natuurlijk, hè, die zonnebrand. Dus het is ook wel logisch dat mensen denken, ja, ik heb nog een halve fles over, ik laat hem lekker in de kast staan, kan ik hem volgend jaar gewoon weer gebruiken.
4: Ja, het is natuurlijk wel dat we intrinsiek altijd tegen verspilling zijn. Dus het is zonde als je een halve fles weggooit. Tegelijkertijd is zonnecrème heel toegankelijk in alle prijssegmenten. Dus waar de ene zonnecrème merk natuurlijk wat hoger voor een hogere prijs wordt verkocht, zijn er gelukkig bij heel veel winkels zijn er genoeg zonnecrèmes te koop die voor een hele schappelijke, normalere prijs te koop zijn. Dus dat verschil, zeg maar, qua betaalbaarheid, dat is denk ik zeker in Nederland met de winkels die we hebben, is dat gelukkig voor veel mensen wel. Is er een zonnecrème te vinden, ook voor mensen die inderdaad minder te besteden hebben.
2: Ja, Daniel, nu we je toch aan de lijn hebben, hoe dik moet je dat eigenlijk smeren? Is het gek dat we nog over hebben? Moet je dat eigenlijk niet heel dik op je huid smeren?
4: Ja, nou, daar zijn allemaal regels en richtlijnen voor. Tegelijkertijd adviseren wij wel, als we zonnecrème smeren, dan moeten we eigenlijk weer terug, een paar stappen terug van, wat is het algemeen advies met betrekking tot zonbescherming? Nou, dat is eigenlijk dat noemen we weren, kleren, smeren. En dat is ook in die volgorde van prioriteit. Dus waar we vroeger altijd zeiden smeren, smeren, smeren, is het nu echt wel iets meer een combinatie van maatregelen die ertoe leidt dat we uiteindelijk smeren als laatste stap hebben voor de huid die nog onbedekt is. En dan is inderdaad het advies smeren factor 30 of hoger. Smeer dat ruim en herhaal dat iedere 2 uur. Ja, en dan heb je net misschien een zonnecrème tube of een fles gekocht die je nog half gevuld hebt. Dat kan gebeuren inderdaad. En dat is, ik denk dat er nog genoeg mooie dagen aankomen waar ze goed van pas kunnen komen.
3: Ja, want ik gebruik eigenlijk alleen maar zonnebrand als het heel mooi weer is en ik lekker in de tuin ga liggen met een goed boek. Dan denk ik, nu ga ik even smeren. Maar zou ik dat eigenlijk ook moeten doen als de zon niet zo fel schijnt?
4: Dat is een hele goede vraag en heel relevant. En ik denk dat het hier ook wel belangrijk is om te benoemen dat we vroeger keken natuurlijk altijd van, hè, staat er in je weer-app een zonnetje, top, dan gaan we zonnecrème smeren en zo niet, dan laten we het lekker. Wat we weten vanuit meteorologen, KNMI in Nederland, is dat we altijd naar de zonkracht willen kijken. De zonkracht, dat noemen ze ook wel eens de UV-index. En de UV-index, dat is eigenlijk de mate van de zonnestralen die op de huid komen en de kracht daarvan. Dus eigenlijk willen we kijken naar de zonkracht. En als die hoger is dan 3, dan wil je zonbescherming gebruiken. Dus in de winter en in de herfst is er eigenlijk helemaal geen zonbescherming nodig. In Nederland niet.
2: Nee, dus eigenlijk zeg je ook, als het dan wel in een beetje warmere periode is in het jaar, zoals als je in de auto gaat zitten en je rijdt met je raampje open, het is wel het beste om even te smeren dan.
4: Zeker, als eigenlijk heel simpel. Je wil kijken, en dat is ook in elke weerapp is dat te vinden. Als de zonkracht, de UV-index, hoger is dan 3, dan is er zonbescherming nodig. En ja, dat is altijd ook afhankelijk van hoe veel word je blootgesteld aan de zon. Wat voor huidtype heb je? Gebruik je misschien medicijnen die je huid gevoeliger maken? Dus het is natuurlijk wel altijd persoonsafhankelijk en situatieafhankelijk. Tegelijkertijd is de algemene regel, is de zonkracht hoger dan 3. Mm. En dat kan je nogmaals, in elke weerapp kan je dat vinden. Mm. Dan wil je de zonbescherming gebruiken. Dus eigenlijk zou mijn boodschap wel zijn, laten we met elkaar in Nederland vaker naar de zonkracht kijken en op basis daarvan zonbescherming inzetten versus het is vandaag 20 graden en de zon schijnt niet. Want ook als het bewolkt is, kan de zonnestralen kunnen er heel erg goed doorheen komen. Dus ja, zonkracht is de graadmeter.
2: Want hoe slecht is 1 keer echt heel erg verbranden al voor je huid?
4: Ja, iedere keer is te veel. Dus, wat we weten is dat vaak mensen, en we hebben in Nederland hebben we gelukkig zijn met elkaar heel bewust over zon en zonbescherming. En weten we heel goed dat overmatige zonblootstelling ook wel zich dat kan leiden tot een verhoogd risico op vroegtijdige huidveroudering en zelfs huidkanker. Dus we weten dat wel. Tegelijkertijd zijn er nog wel wat misvattingen over. Ik smeer 's ochtends 1 keer en daarna ben ik wel goed beschermd. Nou, zo werkt het niet. En de huid wil je zien als het is ons grootste orgaan, zeggen we. Willen we ook zien als een geheugenorgaan. Dus het onthoudt alles. Dus als jij zegt ik ben 1 keer verbrand, dan onthoudt dat zich. En dat stapelt op naarmate we ouder worden. Dus, en zonverbranding is niet de enige manier waarop zonschade zich opstapelt. Het kan zich ook opstapelen als je heel langdurig bent blootgesteld aan de zon, zonder dat je verbrandt.
3: Ja, nou, ik heb het even opgezocht. Vandaag is de zonkracht 4. Dus eigenlijk moet je smeren. Vandaag ook smeren.
2: Nee, zeker, nee, het is eerst weren, kleren, smeren.
4: Smeren. Als we dat bekend hebben gemaakt vandaag, dan hebben we weer iets moois bereikt, denk ik, met elkaar.
3: En dus niet smeren met die oude zonnebrand van vorig jaar. Het is geen fabeltje. Je kunt het beter weggooien. Dat is beter voor je. We weten nu hoe het zit. Dankjewel, dermatoloog en huidkankerexpert Daniel Kadouche.
1: Oh, zit dat zo?
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima ligt uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een autorally door Europa krijgt dit jaar een heel andere betekenis. Vier vrienden uit Almere zouden samen de Garbage Run rijden. Dat is een vijfdaagse autorally met oude auto's. Maar een van hen, Reggie, kreeg een ernstig herseninfarct. Maar zijn vrienden rijden alsnog. Niet alleen voor het avontuur, maar vooral voor Reggie. Nou, Odeke is naar buiten gelopen en staat daar bij Gregor, Mark en Bob. En ja, zo'n bijzondere auto, hè, Odeke?
2: Een heel bijzondere auto. Kom even dichterbij. Want dan, ik ga even vragen of Bob aan de kant gaat. Want Dan kunnen we even op de motorkap kijken. Want daar zit een mooie sticker op van Reggie. Ride for Reggie. Want deze autorally staat in het teken van vriendschap. En van vrienden die er eventjes niet bij zijn, maar er toch bij horen. Ik heb drie mannen om me heen staan. Bob, Gregor en Marco. Marco, ik begin even bij jou. Hoe is dat idee ooit ontstaan om mee te doen aan die autorally van Tsjechië naar Moldavië?
3: Ja, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. We zaten met z'n allen te pokeren. En we hadden een slokje op. En toen werd er opeens geroepen van, nou, het lijkt ons om mee leuk te doen aan een tour. En wij dachten met z'n allen van, nou, wat komt hij nou weer mee aan zetten en dat soort dingen. Schrijf maar in. Dus we hebben ons met z'n drieën ingeschreven. Met z'n vieren ingeschreven. En uiteindelijk werden we toch uitgeloot. Nou, toen moesten we dus het daadje gaan doen. En toen moest er snel een auto gekocht worden en allerlei dingen snel geregeld worden. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Ja. Tijdens die voorbereiding gebeurt er dan eigenlijk iets vreselijks.
3: Ja, we hadden Rekkie op dat met onze maat. Daar waren we eigenlijk donderdagavond mee aan het schieten op de schietvereniging. En alles was helemaal gezellig en leuk en aardig. En op een gegeven moment werden we in de namiddag gebeld. Dat vrijdagmorgen heeft Rekkie een beroerte gehad. En dat is een hele lange beroerte geweest. Van 8 tot 10:00 of 11:00 dat die pas gevonden werd. En dat is eigenlijk het hele plan waar we mee zaten is toen omgezet. Dat we dus niet meer voor een ander goed doel gingen rijden, maar puur voor Rekkie gingen rijden.
2: Ja. Ik ga even naar Bob. Bob, vond je het een moeilijk besluit om toch door te gaan? Want je zou het eigenlijk met z'n vieren doen dan.
4: Ja, daar hebben we nog wel even over nagedacht of we het nou wel of niet moeten doen. Hebben we ook met Rekkie zelf besproken en die vond echt dat wij gewoon met de run door moesten gaan. En toen hebben we ook besloten van, nou, dan rijden we hem ook voor jou. Dat vond hij natuurlijk ook heel mooi. Het was dus, ja, dat kunnen we dan wel doen, maar dan moeten we er ook een doel aan vastkoppelen. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan middels sponsoring met bedrijven. We hebben allemaal onze relaties en onze kennissen gebeld. En gezorgd voor sponsors. Gregor heeft een website opgezet om daar ook wat meer mee te kunnen doen. Om ook meer mensen te kunnen benaderen. En daarom zijn we vandaag ook op de tv om te kijken om toch nog wat meer binnen te halen.
2: Ja, want wat willen jullie met dat geld doen dan?
4: Nou, we willen daar vooral Rekkie mee ondersteunen, Regilio. Met bijvoorbeeld een nieuwe laptop, aanpassing in zijn huis, wat niet allemaal door de WMO wordt vergoed, want niet alles wordt vergoed. En dat is eigenlijk ons doel, om hem toch een beetje ook bij onze vriendengroep te houden. En we willen ook proberen om hem toch mee te nemen met een autootje die we dan kunnen huren, zodat hij toch ook een beetje mobiel blijft en een beetje in onze gezelschap kan blijven verkeren. Dat is een beetje eigenlijk het eigenlijke doel.
2: Ja. Dus dat geld dat wordt opgehaald met die autorally, de Garbage Run heet dat, ga even naar Gregor. Dan heb je ook een oude auto nodig die minstens 25 jaar oud is. Was hij makkelijk op de kop te tikken? Want wat is het eigenlijk voor auto? Een Volvo?
5: Het is een Volvo V70, hè? V70, ja. Uit, wat is het? Jij weet het allemaal. Ja, 20 jaar geleden is die. Ja. Dus die hebben we aangeschaft. Het is trouwens de tweede al. Hè, want we hadden die hiervoor ook al een gekocht, maar die was eerst al overleden. Dus we hopen met deze auto het allemaal te kunnen redden.
2: Ja, wat zit erin? Leem eens mee. Want hij kan ook. Jullie zijn hier natuurlijk met z'n drieën naartoe gekomen.
5: Nou, wat zit er allemaal in?
2: Ja, ik zag een bakkie. Waarom is dat eigenlijk?
5: Er zit een bakkie, zodat we met elkaar kunnen communiceren onderweg. Hè. Er zullen vast meer mensen een bakkie hebben. Dat is nog een beetje van vroeger en dat vinden we hartstikke leuk. Daarnaast hebben we allemaal lichten gemonteerd aan de auto. We hebben een bak op de auto gezet. We hebben zelfs Apple CarPlay erin gemaakt, zodat we makkelijk kunnen navigeren. Dus daar zijn we heel blij mee.
2: Ja, dus Marco, niemand hoeft de kaart te lezen.
3: In principe zou niemand de kaart moeten lezen, maar vergis je niet, Google Maps en dat soort dingen, die geeft niet alle wegen aan. Dus we hebben Bob hebben getraind in het lezen van kaart. En die gaat dus ook de kaart en de planning voor ons doen. Die zit achterin.
2: Bob, daar hangt heel veel van jou af.
4: Ja, zeker. Ik ben een heel belangrijk persoon in dit team. Altijd al geweest. En ik ben blij dat het ook onderstreept wordt door de beide heren. Daar ben ik erg dankbaar voor dat ik toch die complimenten eindelijk krijg.
5: Ja. Dat is ook de reden dat hij achterin zit.
2: Wat zeg je?
5: Dat is ook de reden dat hij de hele weg achterin zit. Ja. Zodat hij zich rustig kan concentreren op het kaartlezen. Ja. Want anders komen we niet aan.
2: Nee, want hoe zijn die taken verdeeld, Marco? Want er moet heel lang gereden worden op een dag. Een paar honderd kilometer per dag. Want dat duurt 5 dagen. 2000 kilometer moeten jullie ongeveer afleggen per dag. Of aan het einde hebben jullie dan 2000 kilometer afgelegd. Hoe is die rolverdeling?
3: Nou, daar zijn we heel lang mee bezig geweest. En uiteindelijk zijn we er nog steeds niet uit. Het verhaal is dat we gewoon om de beurt rijden. We kijken even hoe iemand rijdt. En laten we ook zeggen, kijken wat hij de avond ervoor genuttigd heeft. Want dat is ook wel even een puntje. En dat
2: ja, want jullie gaan naar Oost-Europa. Wodkaatje gaat er vast wel in.
3: Ja, dat sluit ik niet uit. Ondanks het feit dat we allemaal onthouden. Niets drinken. Maar nee, we plannen gewoon per dag wat er gebeuren gaat. Krik zou voor het ontbijt gaan zorgen. Gebakken eieren met spek en dat soort dingen. En wij zorgen een beetje voor de gezelligheid eromheen. En het komt allemaal goed. Het belangrijkste is dat het leuk is. En dat we ook plezier hebben. En dat we voor Ricky gewoon wat doen. Dat hij het wat makkelijker krijgt in zijn leven.
2: Is het zo dat je wel contact kan blijven houden met Reggy tijdens die dagen dat jullie onderweg zijn? Of lukt dat nu niet?
3: Zolang wij verbinding kunnen krijgen met Reggy is het. Maar we hebben dus een website. En op de website zit een link. En als je die aanklikt, kan je ons compleet volgen.
5: Kan
2: jij
5: live volgen?
2: Gewoon
5: live volgen op www.rijdvoorretje.nl.
2: Maar met beeld? Of,
5: ja, met beeld. Met een kaartje waar we zijn. En we zullen elke dag leuke video's posten. En de hele reis zullen we... Ja, gaan verslaglegging van doen. Dus,
2: Als mensen willen doneren voor jullie Garbage Run, waar moeten ze dan zijn?
5: Ga alsjeblieft naar www.rijdvoorretje.nl. Daar staan heel veel linken waar je in kan doneren. En doe dat met alle liefde, want hij heeft het gewoon keihard nodig. Ja.
2: Hoeveel kilometer staat er nu op de teller?
4: Volgens mij 350.000 kilometer.
2: Ja, en voordat je in Tsjechië bent bij het startpunt, dan ben je ook al
4: 1000 kilometer verder. En dan rijden we er 2500. En weer, als het allemaal goed gaat, ook weer 1000 terug. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat we met 2500 ergens stilstaan. Dat kan ook. Ja. En dan wordt het hebben uitgezocht. En onze verzekering dekt wel, die haalt ons op. En die brengt ons naar het dichtstbijzijnde trein- of busverbinding. En dat was het.
2: Okay. Maar niemand is lid van de ANWB, begrijp ik?
3: Ja, natuurlijk. We zijn wel van de ANWB. En raar is dat de ANWB sluit rallies uit, maar dit is een toerrit. En dat is een heel disputabel punt van wat is nou wel een rally en wat is nou een toerrit. Dus we hebben daarbij op dat ook gekeken naar welke verzekeringen, zodat we in elk geval heel uit terugkomen. Hopelijk met de auto. En zonder de auto is het ook niet goed. Als we maar gewoon geld ophalen voor Ricky. Dat is het belangrijkste doel voor ons.
2: Nou, heel goed. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Vrijdag gaan jullie richting Tsjechië. Ja. En we gaan jullie in de gaten houden. Nog één keer de website.
5: www.rijdvoorretje.nl.
2: Heel goed.
5: Dus dank. Het is ride met een 4. Retje.nl.
2: Heel goed, jongens. Dank jullie wel. Ja, we zullen jullie bellen volgende week. Zijn jullie maandag weer...
3: Maandag gaan. Dinsdag. Ja, het beste uitkomen. Dinsdag is makkelijk. Of dinsdag of woensdag.
2: Oké, dan spreken we nog even goed af. Ik kom zo weer terug naar de studio, Jordi.
1: Nou, heel goed. Ik hoop dat er ook een goede telefoonverbinding is in Tsjechië. En heel die reis richting Moldavië. De heren die gaan dus bijna die kant op. En doneren, dat kan dus via die website rideforreggie.nl. We zetten dat zometeen ook even op onze gemistpagina. En ik zie dat er nu al zo'n 3900 euro is opgehaald.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het begon tijdens de Sinterklaasintocht. Teun van Beek uit Biddinghuizen raakte in gesprek met de eigenaar van de sleepboot. En dat was zo interessant dat hij ermee aan de slag ging. En nu wordt komend weekend al voor de 7e keer het sleepbootfestival gehouden in Biddinghuizen.
2: Ja, Teun van Beek en Wesley Mintjes zijn van de organisatie van het sleepbootfestival. En die zijn hier in de studio. Wesley, jij hebt zelf een sleepboot, heb ik begrepen.
3: Klopt. Ja, klopt.
2: En een opduwer.
3: Klopt ook.
2: Je hebt ook nog twee andere boten die je aan het restaureren bent.
3: Klopt ook helemaal.
2: Ja. Ja. Wat is het dat je denkt, ik wil al mijn vrije tijd besteden aan sleepboten en opduwers?
3: Nou ja, goede vraag. Voor ons is een sleepboot die we nu hebben een stukje camper. We zijn vrij en we kunnen gaan en staan waar we willen. Dus we kunnen door Nederland heen. Een soort van vakantie.
2: Je kan er ook op slapen.
3: Ja hoor, ja. We hebben een hele leefruimte hebben eronder. En het is eigenlijk een voormalig werkbootje, om zo maar te zeggen. Die is helemaal omgebouwd. Dus er zit een grotere slaapruimte in. Een keuken, een wc, achterop een douche. Achterop nog twee slaapkamers. Dus dat we kunnen. Ja, meerdere dagen weg.
1: Ja, en Teun, jij was een beetje de praatjesmaker van Biddinghuizen. Want jij knoopte een gesprekje aan.
4: Ja, niet met Wesley.
1: Oké, met iemand anders.
4: Nee, met een andere schipper. En uit nieuwsgierigheid wat hun allemaal het hele jaar door deden. En toen kwam het zo dat ze evenementen afgingen en dat sleepbootfestivals. Ik denk, hé, dat lijkt wel interessant. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen een beetje. En dat beetje werd steeds meer en meer. En nou ja, toen in bestuur gegooid van Stichting de IJsvogel.
2: Dus eigenlijk de dorpsvereniging is dat, hè?
4: Ja. En toen kwam eigenlijk zo, laten we maar een keer een jaar proberen. Is het niks, dan doen we het nooit weer. En is het wel wat, dan gaan we ermee door. Nou ja, wat blijkt? 7e editie. Ja. Dus ja, het is wat. En
2: mensen vinden het leuk. Wesley, hoe ben jij er dan bij terechtgekomen?
3: Wij kochten ooit een opduwertje. Dat is in 2021 geweest. En dat was net na de corona. En die kocht ik als zijnde opknapper. Die hebben we opgeknapt. En toen kwam...
2: Wie is we eigenlijk?
3: Een maat en ik.
2: Ja,
3: we kochten zo'n bootje, zeg maar. Dus die knapten we samen op. En toen zagen we in één keer op Facebook een advertentie voorbij komen van het sleepbotenfestival. En daar hebben we ons voor aangemeld. Dat leek ons wel wat. Dus dat, en zo lang komen we er eigenlijk ook al.
2: Nou, dan ben ik een echt enorme leek. Ja. Wat is het verschil tussen een sleepboot en een opduwer?
3: Een opduwer is eigenlijk van vroeger uit. Dat was voordat de binnenvaart, dus de grote binnenvaartschepen bestonden, had je tjalken en bolschepen die vrachten vervoerden. Dus turf of bieten of aardappels. En er stond dan een bootje achter. En die duwde eigenlijk het grote vrachtschip duwde die vooruit. En daar komt ook de naam opduwer vandaan. Dus om minimaal woonruimte in te leveren, zodat de mensen nog konden wonen. Als je de motor plaatst, ben je je woonruimte kwijt. Want de motor is best wel groot voor een schip. Ja. Werd er zo'n bootje achtergekoppeld.
1: Oh, dus ja. De sleepboot ziet er wat mooier, wat professioneler uit dan alleen die opduwer.
3: Een sleepboot is een grote opduwer als het ware. Alleen echt voor het zware werk. Dus voor het lange slepen. Dus dat voor schepen naar binnen te halen. Zo moet je dat zien.
2: Teun, is het belangrijk dat juist dit soort boten, dat we daar meer over leren?
4: Ja, het is historisch erfgoed. En ja, alles wat historie heeft, is wat mij betreft interessant. Dus ja, waarom zou je dat niet interessant vinden?
2: Ja, nou, ik vind het zo wel wonderlijk dat Biddinghuizen dus dit heel erg omarmd heeft. Want heeft hij dan zoveel met sleepboten en traditie?
4: Nee, helemaal niks. Maar ja, gewoon, ik vond het leuk. En ja, ik heb de toestemming gekregen om ermee op te starten. En ja.
1: Nou, en zo geschieden.
4: Precies.
1: Daarom is het dit weekend ook weer. Want zie je dit eigenlijk, Wesley, ook nog op andere plekken? Zo'n sleepbootfestival?
3: Ja, heel veel. Denk aan de VDMS, de Vereniging de Motorsleepboot. Die elk jaar het Zwart Sluis en het jaar erop in Vianen. Dus om het twee jaar is eigenlijk Zwart Sluis of Vianen. En dan komen bijna 200 tot 400 sleepboten en opduwers samen. Dan hebben we nog Nijkerk, dat is de week na Biddinghuizen. Dus de mensen die in Biddinghuizen liggen, die varen dan door naar Nijkerk. Dat is Nijkerkse sleepbootdagen. En dan is het echt klaar. Ja, dan heb je nog andere dagen, maar dat is verder het land in. Dus,
2: ja, maar wat kan je nog meer beleven dan alleen boten kijken?
4: Een grote braderie voor de kinderen. Een springkusfestival. Shantikoren. Andere koren, ja, food trucks, te veel om op te noemen eigenlijk.
2: Ja, maar jij zegt, dat sleepbootfestival, dat je de boten goed kan bekijken is op zaterdag. Maar jij zegt, kom al eerder, kom gewoon een avond eerder.
4: Ja, kom vrijdagavond kijken of zaterdagavond. En dan hebben al die boten, die hebben de lampjes branden, de vlaggen in de top. En dan is het helemaal een gigantisch mooi gezicht.
1: Ja, mooi om te bekijken dus in het donker. Nou, het wordt steeds vroeger donker, dus heb je langere tijd om naar te kijken.
4: Kwart voor negen uur.
1: Ja, en Wesley, jouw boten zijn er dan ook te vinden. Ja. Begint het bij jou nu niet een beetje te kriebelen, Teun, om ook zo'n sleepboot aan te schaffen?
4: Het kriebelt al een paar jaar, maar ik weet gewoon voor mezelf dat ik twee linkerhanden heb. dat ik hem niet in de vaart kan houden. Dus ik ga er niet aan beginnen.
1: Nee, je moet dat echt zelf doen, denk ik.
3: Ja, mag wel een keer met mij mee.
1: Ja.
2: Wesley, er komt ook... Ja, we hebben jullie van tevoren even gesproken van wat zijn hoogtepunten. Maar er komt echt een kippenvelmomentje, heb ik begrepen. Wat is dat dan voor moment?
3: Vaak het toeteren.
2: Als toeteren.
3: Als de opening begint om nu kwart voor tien. Dan luidt iedereen zijn lucht horen. En dan krijg je er gewoon kippenvel van het geluid. Dus dat...
2: En heel Biddinghuis is wakker dan.
3: Ja, ze weten wel dat het gelijk begint.
1: Mogen we dan ook meevaren op een bootje?
3: Normaal gesproken verzekeringstechnisch niet.
1: Okay.
3: Maar als iemand als gast met ons mee zou varen, we mogen geen vaartjes doen. Als iemand bijvoorbeeld zoals jullie zouden komen, dan zouden jullie gerust een keer rond kunnen leiden.
1: Ja, maar in principe is het niet de bedoeling dat je ook het water op gaat.
3: Nee, verzekeringstechnisch is dat niet haalbaar.
4: Hebben we de eerste jaren wel gedaan, maar... Ja, het mocht niet meer.
1: Als er iemand in het water valt natuurlijk, dan heb je de poppen aan het dansen. Nou, dat sleepbootfestival, dat is dus komende zaterdag van 10 tot 4 in Biddinghuizen.
2: Maar je kunt dus ook nog de avond ervoor en dan 's avonds ook nog kijken naar de lichtjes. Ja.
1: En dat is allemaal aan de havenkant. En in die omgeving, Biddinghuizen is niet zo heel groot. Dus je ziet het vanzelf. Teun van Beek van het Sleepbootfestival, dank je wel. En heel veel plezier ook natuurlijk. En dat geldt ook voor jou, Wesley Mintjes.
3: Dank je wel.
4: Graag gedaan.
0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Dit is Flevoland.
1: En we zien toch wel het beeld dat er verslechtering optreedt in het gevoel van veiligheid.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een stijve koets noemen ze dat dan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wel heel, heel interessant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
6: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
5: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima liggen uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milene van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
3: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's... en zij brengt die werelden gewoon samen.
2: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima ligt uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En rond zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 20. Vannacht verandert er weinig in het weerbeeld en de minima ligt uiteindelijk zo rond 14 of 15 graden. Morgen starten we met iets meer bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het uiteindelijk zo'n 25 graden. De dagen daarna komen er steeds meer buien richting Flevoland en die kunnen zeker donderdagavond en in de nacht naar vrijdag stevig gaan uitpakken met ook kans op onweer. Donderdag is het dan nog 26 graden, maar vanaf vrijdag moeten we het doen met een graad of 21.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger.